0: details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

money. I wouldn't walk you out in the morning, you at all.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

get things done.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

voorbij. Als je de tranen in je ogen van 1000 regenbogen, je hart voelt als het mijn, alle liefde naar de pijn, zo dichtbij. Je bent zo dichtbij. Ik fluister in je ogen.

everyone.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

is lang geleden hoor. 1977 jongens, was het 21 mei voor de Guys N' Dolls. Dat ze op de eerste plaats stonden in de Europese hitlijsten. You're My World. Ja, 3 weken lang bleef het er staan, hè. Ja. Goedemorgen. Het is donderdag geworden, 21 mei. Ja, 21 mei. Het gaat hard. Ja, we zijn volgens mij nou zo langzamerhand een klein beetje af van het slechte weer. Want de afgelopen dagen waren echt de hondsdagen, hè. Ja, althans, ik noem ze zo. Maar het wordt beter. Ja, vandaag 18 graden, hè. Ja, 18 graden, jongens, in de lage landen. Een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland en Nederland wordt het lekker warm aan zee. Daar wordt het een paar graadjes lager. Maar goed, het is allemaal te doen vandaag. Ja, in het binnenland wordt het zelfs nog warmer. 22 graden. En er staat niet te veel wind. In het zuiden is het nog iets warmer. 23 tot 25 graden. En dan langzaam zeker zaterdag en zondag gaan we naar tropische temperaturen toe. Hè. Althans, zaterdag al boven de 26 graden. Zondag is het al 30 graden. Dus ja, nee, wat dat betreft nemen we afscheid van de slechte dagen. Hè. Ja. Goed, goedemorgen. Daar zijn we er even mee begonnen. Hè. Daar word je al gelijk weer wat stukjes vrolijker van. Hè. Dat je denkt van, ja jongens, dit is het gewoon. Hè. Ja, we gaan weer beter weer tegemoet. Hè. Ja, mocht je trouwens ongezouten cashewnoten in huis hebben, in een verpakking van 170 gram. Ja, men geeft ook de houdbaarheidsdatum aan en het merk. Maar ja, ik zou ze gewoon allemaal wegflikkeren. Want jongens, het is levensgevaarlijk. Er zijn namelijk bakjes met cashewnoten ontdekt met metaal erin. Ja, bij diverse supermarkten gaat het om het merk Tweeders Jo, ongezouten cashewnoten. Maar er zijn ook andere merken die, waar ik dan toch mijn twijfels bij heb in elk geval. Als je die nootjes zou eten, dan zou je eventuele verwondingen krijgen. Zo zegt de supermarktketen. Je kunt ze terugbrengen en je krijgt je geld terug. Ja, en als je dan bijvoorbeeld een cashewnoot van een ander merk in huis hebt liggen, ik zou het niet proberen. Ik zou gewoon geen risico's nemen, want als je dit bericht helemaal ziet, ik zou gewoon teruggaan naar de winkel en zeggen van ja, jullie staan wel niet in het nieuws dat dit goede cashewnoten of slechte cashewnoten zijn, maar ik lever ze in, ik wil mijn geld terug. En als dan die verkoper zegt van ja, maar wij zijn dat niet, wij hebben goede dingen, dan kunt u mij garanderen dat er niks in zit. Ja, dan haken ze vaak wel af, hè, want dat kunnen ze niet. En dan moet je ze dan, lever je het gewoon terug in. Hè. Ja, cashewnoten, jongens, dat moet niet gekker worden. Hè. Tegenwoordig kun je niks meer eten, want er zit van alles in. Hè. PFAS, nou ja, dit keer metaal. Ja, ik weet het niet. Ja, vroeger dacht ik wel eens van, dat is gewoon extra reclame voor dat merk, weet je. Dan staat het in het nieuws en dan ziet iedereen, want ja, ook negatieve reclame kan goede reclame worden natuurlijk. Dus, maar ja, het stond vandaag in het nieuws, hè. Het was vannacht volgens mij geplaatst, hè, over die cashewnoten. Dus ja, hou het in de gaten in elk geval, hè. Goed, donderdag. Het is bijna weekend, zou ik bijna zeggen. Maar het is wel zo, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

leuk hè. De Poppies, La Poppies, moet je eigenlijk zeggen. Uit de jaren 70, wezenloos populair. Het was een beetje de Franse tegenhanger van de Jackson 5. Ja, althans, zo werden ze toen genoemd. Hè. Ze hadden wel een eigen twist, maar goed. Ja, Isabelle. Ja. Goed, welkom voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, de zorgen over de jeugdzorg zijn naar de mishandelingen in Stadskanaal groter geworden dan ooit. Afgelopen dinsdag kwamen er opnieuw vragen in de Kamer over hoe het systeem keer op keer faalt. Het is nu tijd voor verandering, zo zeggen de experts, maar dat is niet eenvoudig. Ja, als er zorgen zijn over een gezin, zijn er twee routes. De ouders die vragen zelf om hulp, of er wordt door een buitenstaander een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En dat kan de school of de huisarts dan doen, maar ook een bezorgde buurvrouw of de politie die geweld heeft gezien. Ja, bij zo'n melding gaat een gezin een molen van schakels in, waarbij iedere keer een andere instantie is betrokken. En er gaat ook veel tijd overheen. Ja, het zorgsysteem in Nederland werkt namelijk als een estafettemodel, zo zegt een deskundige. En dit moet gaan veranderen. Ja, alle betrokken organisaties hebben taken en bevoegdheden, maar er wordt eigenlijk niet samengewerkt. Ja. En twee vrouwelijke deelnemers aan Married at First Sight van de Engelse versie, die zeggen tegen de BBC dat ze verkracht zijn tijdens de opnames van het tv-programma. Ja, Channel 4 heeft nu al alle seizoenen van het populaire tv-programma weggehaald. Een andere vrouw heeft zelfs melding gemaakt van een seksuele handeling zonder toestemming. Ja, alle drie de vrouwen die verklaren tegenover de BBC dat het programma te weinig heeft gedaan om hen te beschermen. Ja, dus nu wordt er gepraat met de BBC omdat ze beter beschermd hadden willen worden. Een van hen zegt dat het productiebedrijf achter het programma moet stoppen met het toestaan dat mensen schade wordt berokkend. Ja, hoe het bij de Nederlandse versie is van Married at First Sight, dat is onduidelijk. Maar in Engeland gaat het in elk geval gigantisch mis. Ja, en goed nieuws. Onderzoekers hebben ruim 1100 nieuwe diersoorten ontdekt in het water. De organismen zijn het afgelopen jaar tijdens meerdere expedities in afgelegen gebieden over de hele aardbol ontdekt. Veel van die soorten zijn nog maar een paar centimeter groot. Ja, de expedities zijn onderdeel van een project van de Nippon Foundation Neptune Ocean Sensus. Ja, een hele mond vol. Het grootste programma ter wereld dat het oceaanleven vastlegt. Ja, de organismen zijn op allerlei plekken gevonden, van de diepzee van Antarctica tot de vulkanische onderzeese bergen bij Japan en de ondiepe wateren van de Comoren, zo vertelt een onderzoeker. Een van de ontdekkingen onder andere is een draakvis, ook wel de spookhaai genoemd. Het dier is een variant van haaien en roggen en zou zo'n 400 miljoen jaar geleden al begonnen zijn met leven. Ja, nog vlak voor de dinosaurussen. Het dier werd ontdekt tijdens een expeditie en het was voor de kust van Australië. Ja, dat zijn goede ontwikkelingen. Er worden dus nieuwe dieren ontdekt die er al heel lang zijn. En nou weten mensen ervan. Hè. Of dat zo goed is, weet ik ook niet hoor.

0: Bam. Ja, onmiskenbare jaren 90, hè. Dat hoorde je toen heel veel op de radio voorbij komen. Ja, bij Voor de Wekker Wakker af en toe dus een back-to-back classic, hè. Ja, goed, het is vandaag een legendarische dag, want op deze dag in 1881 werd het Rode Kruis opgericht. Het Amerikaanse Rode Kruis. Ja, en sindsdien zijn er natuurlijk heel veel Rode Kruisen over de hele wereld, nu nog steeds. Ja, Clara Barton, die heeft het toen in de tijd opgericht. En het is een bijzondere dag in de geschiedenis van het boksen. Peter Jackson en Jim Colbert die staan in de ring in San Francisco. Het partijtje duurt 61 rondes. Ja, een rondje boksen is het niet van 5 of 6 rondes. Nee, 61 rondes. Ja, het is jammer dat de geschiedenisboekjes niet zeggen wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Of de boksers halverwege gepauzeerd hebben. Of ze na die 61 rondes nog hun armen omhoog konden krijgen. Ja, in 1891 op 21 mei. Hè? Ja, een legendarische dag in de sportwereld in de bokselarij. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Dadelijk hebben we de dagtopper.
1: This next one is one of our newer songs, and it's a true story.

0: zal zo me heten. Hallo, hoe heet je? Ja, mijn naam is Laps. Ja, Angela Laps, hoor je met Downtown Girl. Het is de dagtopper van deze donderdag, de 21ste mei. Ja, we hebben natuurlijk altijd in het weekend hebben we Pastoorse Vaas. En ja, ik kreeg vorige week het bericht van Pastoorse Vaas dat de laatste kronieken zijn opgenomen, want hij stopt ermee. Ja, er zijn geen verhalen meer. Ja, dan houdt het natuurlijk al gauw op. We hebben natuurlijk een hele hoop servaasjes bewaard, want ja, we zijn al een paar jaar geleden zijn we er al mee begonnen. Dus heel af en toe dan herhalen we er eentje. En dat doen we vandaag ook. Een servage van vorig jaar, van zo rond de 27e april. Luister met aandacht.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op een

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vanmorgen bij het ontbijt gedroeg Truus, mijn huishoudster, zich nukkig. Toen ik hartelijk informeerde of er iets dwars had, sprak ze snibbig dat ze nooit eens vrij had. En ze wilde zo graag eens bijpraten met een vriendin. Verbaasd zei ik dat ze dat van mij mocht. Maar ze klaagde dat er toch nog gekookt moest worden en zo. Ik wuifde alle bezwaren weg. Ze kon rustig alles aan mij overlaten. En als ze om 7:00 thuis kwam, zou het eten op tafel staan. Nee, verdraaid. Ik heb altijd goed kunnen koken. Toen ik 50 jaar geleden bij de verkennerij was, prees de hopman mij steeds om mijn kookkunsten. En ik behaalde zelfs het vaardigheidsinzien je kok. Nou, is 50 jaar geleden wel een lange tijd. Maar ja, schaatsen, dat verleer je toch ook niet? In de namiddag maakte ik alles gereed voor de bereiding van een feestmaal. Ha, nu eens niet die eenvoudige boerenkost, maar een diner met finesse. Eerst schilde ik de aardappelen. Een beetje hoekig, want de routine gaat er met de jaren wel vanaf. Ziezo, en nu niet te veel water in de pan. Men moet de vitamine en de mineralen behouden, dus een bodempje water is voldoende. En toen de soep. Het was allemaal niet zo moeilijk en daarom nam ik zo'n envelopje van Royoko. Liter water aan de kook en hup met geit. Maar wat klonterde dat spul vreemd. Hoe ik ook roerde, het bleef gewoon troebel water met glibberige klonten. Ik keek eens naar de bereidingswijze op het pakje. Oh, het moest opgelost worden in koud water. Hadden ze dat niet eerlijk kunnen zeggen? Tijdens het werk rook ik opeens plotseling een rare brandlucht. Oeh, de aardappelen. Oh, het bodempje water was toch een beetje aan de krappe kant geweest. In de spoelbak ermee. De zwarte korstjes eraf en in de oven om ze warm te houden. Nu de bloemkool in een pan boordevol water. Ja, een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. En niet de verrassing vergeten hè, bij de bloemkool. Niet zomaar een kluitje boter over de bloemkool, maar zo'n culinaire witte saus. Heerlijk met wat nootmuskaat. Eerst de boter smelten en waar is het meel? Oh, daar! Meel erover gestrooid en dan met een klein scheutje melk erbij, klaar. Non de Joe zeg, wat stinkt dat spul? Even proeven. Help, ik geloof dat ik moet overgeven. Dat is geen meel, maar dat is vim. Wie doet er nou vim in een bus waar meel op staat? 6:30. Snel de biefstuk in de pan, aan twee kanten dichtschroeien, een scheut water erbij en de deksel op de pan. Een 30 minuten laten sudderen, dat zal wel genoeg zijn. Zo, even proeven. Wat is dat zeg? Mijn mes kan er niet doorheen. Ja, die messen zijn tegenwoordig zijn ook niks meer waard. Zo bot als ik weet niet wat. Nee, verdraaid, die biefstuk is zo taai als een ossenvot. Even kijken, waar is mijn jas? Waar is mijn portemonnee? Tegen 7:00 kwam Truus thuis. Achterdochtig ging ze de kamer binnen waar de tafel keurig gedekt was. Ze schoof aan met een superieure glimlach en ik bracht de schalen binnen. Nou stond ze te kijken. Heerlijk champignonsoep, daarna frietjes, duimboontjes, spruitjes, bloemkolen en kip op Oosterse wijze. Spijtig moest Truus bekennen dat het aardig gelukt was en zij mocht de afwas doen. Ik ging in een lekker gemakkelijke stoel zitten, pakte mij een heerlijke sigaar en ik vroeg aan Truus of ze de aansteker op het perron even wilde pakken. Stomme, toen zag ze het briefje. Ongelooflijk las ze voor. Afhaaldiner voor 3 personen. Ze vertrok naar de keuken en voordat ze de deur met een harde slag dichtsloeg, zei ze nog, en dat noemt ze een kok.

Pascal Redeker, is dit alles, hoorde je voorbij komen na Pastoor Servaas. Want dat gaan we dus de komende tijd herhalen, hè? Al die oude uitzendingen van hem, want hij is ermee gestopt. Ja, en hij heeft de laatste ook al opgestuurd. En de allerlaatste, die hoor je zondag in dit ochtendradio Vuitton. Ja, alleen staande starters, die hebben de afgelopen 2 jaar flink geprofiteerd van het aantal goedkope huurwoningen dat in de verkoop ging. Dat is erg opvallend, omdat de maximale hypotheek van koppels wel een stukje omhoog is gegaan dan die van de singles. Ja, het zou eigenlijk niet eerlijk zijn, maar het is wel zo. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers, dat blijkt uit een analyse van de hypotheekdata van diverse verkoopsites. De maximale hypotheek van oriënterende singles die schommelde de afgelopen 2 jaar tussen de 275.000 en de 285.000. En bij koppels was er een grote stijging. Daar lag de prijs tussen de 432.000 van januari 2024 naar 497.000. Dat is een groot verschil in april van dit jaar. En de gemeente Stadskanaal die vangt 50 tot 80 asielzoekers op voor wie geen plekje is in Ter Apel. Ja, in Ter Apel daar is het overvol. Daar dreigen ook mensen buiten te moeten slapen elke nacht. En als buurgemeente kunnen we dat niet over onze kam laten gaan, zo zeggen ze. We kunnen niet wegkijken. Dat zegt burgemeester Sloots onder andere. Ja, de asielzoekers die worden volgens de gemeente opgevangen op een veilige locatie zonder direct omwonenden. Ja, komende ochtend keren ze ook weer terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Ja, er wordt nu echt bijgesprongen door omliggende gemeenten. Want ja, jongens, Ter Apel is helemaal vol. Ja, en de consumptie in Nederland die blijft stabiel en houdt goed stand, ondanks dat er een sterkere daling is van het consumentenvertrouwen. Je zou zeggen, er is oorlog. Er is overal ellende in de wereld. Dus mensen zullen wel minder geld gaan uitgeven. Maar dat is niet zo. Iedereen geeft nog steeds hetzelfde bedrag uit. Ja, het vertrouwen van de consumenten is wel gedaald door de oorlog. Maar ja, toch qua huishoudboekje blijft het hetzelfde. Ja, en het uitgavenpatroon die blijft ook stabiel. Ja, transactiedata van de bank die toont aan dat consumenten tot 13 mei hun uitgaven nog niet significant hebben verminderd, ondanks het lage vertrouwen. Ja, nou, ik moet je ook eerlijk toegeven dat ik ook eigenlijk gewoon normaal gewoon boodschappen doe. Dus ik hou eigenlijk geen rekening met, ja jongens, moet wat minder aandoen, want ja, de oorlog is er. Dus ja, je merkt het trouwens wel in de vakken, hè? Er zijn wel wat meer vakken leeg. Dat viel me gisteren wel op. Toen zei ik nog tegen die verkoper, het lijkt wel oorlog, ook in Nederland. Toen moest hij een beetje lachen, maar er was weinig bijgevuld. Dus ik dacht toen ook van, ja, misschien is dat toch ook wel een beetje een neveneffect van de oorlog in de wereld.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon.

Ah, dat is wel leuk. We werden getipt door Raymond van Draaikeer Chicago met die mooie drumsolo I'm a Man. Ja, live wat ze toen deden een paar jaar geleden. Hè. Ja, lekker is dat, hè. Goedemorgen, het tweede uur van Voor de Wekker Wakker is wederom een feit geworden. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, het wordt vandaag lekker weer, hè. Ja, althans, als we het moeten geloven natuurlijk, hè. 18 graden aan zee, landinwaarts 20 tot 22 graden. Ook morgen wordt het weer wat warmer. Breekt ook een droge periode aan. Komend weekend 25 graden. Zelfs zondag zomers warm. Tropische temperaturen, zegt men dan. Dus boven de 30. Dus dat gaat lekker worden. Ja, op deze dag trouwens in 1929... de Amerikaan Charles Lindbergh, die landt met zijn vliegtuig in Parijs. Hij was de eerste die helemaal alleen zonder tussenlanding de Atlantische Oceaan was overgestoken. Over de tocht van 5800 kilometer had hij 33 uur nodig en 50 minuten. Ja, en toen zag hij uiteindelijk bootjes. En toen dacht hij van, hé, ik zit in de buurt. Ik zit zowat bij de kust. Ja. Trouwens ook een bericht van, van het hout. Hout, dankjewel voor je berichtje. Hij heeft de radio aan. En ik weet dat hij het volgende liedje ook heel leuk vindt. Denk ik hoor. Ook een beetje met een link naar de Amerikaan Charles Lindbergh. Hè? Met de eerste vlucht over de oceaan hè, naar Parijs. Robin Ezen en Otto, vliegtuig.

0: Wat deed jij in de jaren 80? Waar zat je? Wat deed je? En vooral, waar luisterde je naar? Ken je deze nog?
1: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw, dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
2: Naar de zee!
1: Zegt iedereen.
3: Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin mee. Waarom altijd naar die deun en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons op platteland, man, het is mirakels mooi. Niks geen gedoe met drukke volle strand, maar lekker in zitten in hooi.
1: Hé, hey, dat is voor alle wijven, man.
3: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik zeeziek van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
3: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?
3: Nou, hier in het café tap je ook wel bier.
1: Ach, ik moet dan niet aan denken aan dat droge platteland.
3: Dat is altijd nog een beter uit het vieze natte strand.
2: Ja, wij houden van een summerholiday, heerlijk aan de Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar de platteland.

0: zee en op het strand zie je de allermooiste wijven van het hele land. Ze lopen hier te draaien in de tanga over slip. Dat zie ik toch veel liever dan zo'n vette boerenkip.
1: Nou, dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht. Dat loopt nou ja spiernaakt bloot, dat is te koop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.
0: Nou, Agaria, dat hoef ik niet, maar ik heb een goed idee. Je komt hier maar lekker zwemmen met je koeien in de zee.
2: Oké.
0: Wat gaat daar nou voor een rare boot?
1: Nee, dat is een koe.
3: Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren, was das dann hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
0: Hey, vanavond moet je komen, knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
1: Oh nee?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor jou?
1: Ach, het is wel een wen met een andere vrouw.
0: Dit is breakdance, joh. Doe niet zo lomp.
1: Nou, het enige dat ik hier breek, dat is mijn klop.
0: Boer, wat doe je nou, joh? Hou je daarmee op?
1: Ach, die vrouw die doet zo raar, dat gebrun ik aan mijn kop.
0: Wil je Henny, wil je Ali, wil je Petra, wil je Truus?
1: Ach, hou de handen zo en ik wil gewoon naar huis.
2: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het schepen, niks strand. Haal jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het schepen, niks strand.
1: Dan ga je lekker naar het platteland. Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op platteland.
0: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleiding en verder op het reiswerkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou mijn jong, hoe ligt dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij trusten, wij gaan hier met de kippen.
2: Opstart!
0: Nou, je lijkt wel niet goed wijs, man. Hoezo om 5 uur morgen vroeg? Ga nog al je schapen stellen, normaal kom ik dan uit de kroeg. En je denkt toch niet dat ik hier blijf in dit saaie dorre platteland? Kijk, ik ga ver met mijn duim omhoog naar het warme Scheveningse strand.
2: Ja, wij houden van een summer holiday, heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday, heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar het platteland.
0: Heb jij voor mij een broodje en met ui?
1: Nee.
0: En ik wou er ook nog eventjes een broodje carbonade bij.
1: En voor mij,
0: hè? Ik wil ook een patatje met hebben. En doe er maar een beetje pikkelulli op voor mij. Vind ik ook lekker.
1: Ben ik
0: een
1: beetje?
0: En een dubbele patat met voor mijn meisje.
1: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.
4: Ja, dat was hem, hè. Boer Koekoek was dat toen, hè, in de Tweede Kamer. Kwam uit Lunteren en daar is toen een leuke persiflage op gemaakt door Haagse Harry en Hollands Schevelings Hendrik. Ja. Patti LaBelle zat daarvoor in de jaren 80 remix. Ik zeg goedemorgen, welkom voor de wekker wakker, mocht je net de radio aanzetten. Ja, het is wel met een lichte vertraging geweest, maar ook Nederland gaat over tot het invoeren van de wet die bedrijven verplicht lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Ja, het is de invoering van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. De minister van Sociale Zaken die pakt de draad op van het vorige kabinet. Hij zegt, ik denk dat dit de eerste belangrijke stap is. Ja, dan kun je dus zien hoe verhoudt mijn salaris zich tot dat van anderen. Dat geeft werknemers, vrouwen in dit geval, meer macht. Ja, ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen wat iemand in een vorige functie verdiende. Dan gaat een werkgever daar het salarisaanbod op baseren. En zo blijven mannen dan altijd meer verdienen, zo zegt men. Dus dat is logisch. Ja, uit cijfers blijkt ook dat vrouwen onderbetaald krijgen per uur, zelfs als ze in dezelfde functie zitten als mannen. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijke salaris vragen bij hun werkgever. Of ze kunnen de vakbond inschakelen. Ja, dat is altijd een beetje een mysterie, weet je wel. Van wat verdient mijn collega nou, hè? Waarom verdient hij meer dan ik? Of verdient hij minder dan ik? Ja, ik heb het wel een keer gehad met een werkgever. Toen hadden we zo hadden we pauze. En toen zei ik van, nou jongens, ik leg mijn loonstrook op tafel. Mogen jullie zien wat ik verdien? En daar waren er een paar een beetje bang. Die zeiden van nou, dat begin ik niet aan, want ik ga mijn loon niet laten zien. Maar er was iemand anders, die deed wel. En die legde hem ernaast. En die had dezelfde functie als dat ik had. Dat was trouwens ook een man hoor, dus we waren wel twee mannen. Nou, ik zat met mijn loon €300 minder op de loonschaal als dat hij zat. Ja, dus dat klopte niet. En toen, toen hebben we eigenlijk een beetje de boel wakker geschud. Dat kan ik me nog goed herinneren. Want toen ging die werkgever, die vond het niet fijn dat we dat gedaan hadden toen op de kantine. Dan moesten we zelfs het matje komen, ik weet het nog. Van waarom doen jullie dat? Waarom zijn jullie hier dit allemaal aan het doen? En toen de volgende dag, dat weet ik nog, toen waren er nog een aantal andere collega's die zeiden van ik heb de loonstrook bij je, zullen we ze even naast elkaar leggen? Ik zei dat is goed, dus dat hebben we dat ook gedaan. Toen waren er hele grote verschillen te zien, terwijl je toch hetzelfde werk deed. Ja, toen heeft later die werkgever alle lonen aangepast. Heeft ze allemaal gelijk getrokken naar het hoogste loon. Dus dan kregen we in één keer allemaal meer loon, hè. Ja, dus dat was, het had toch wel een beetje effect gehad toen, hè. Dus, maar ja, binnenkort is het dus wettelijk. Dan zijn dat de Europese richtlijnen. En dan kun je gewoon opvragen bij je werkgever van wat verdient Yvonne? Of wat verdient Piet? Of wat verdient die? En dan moeten ze dat zeggen, ja. Maar dit is Willie Nelson. Ja, die verdient ook wel wat, denk ik.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dit is de Flitsschijf.

is Montreal en schuilen is nog steeds de flitsschijf. Ja, vanaf zaterdag hebben we weer een nieuwe. Dan hoor je weer een nieuwe flitsschijf voorbij komen, hè? Ja, het is denk ik even tijd voor een wijntje, hè? Zullen we misschien een wijntje doen? Want het is vandaag de internationale dag van de Chardonnay. Ja, internationale dag van de bekende druif. Ja, nou ja, vroeger was het alleen maar weggelegd voor de Fransen dat ze deze druif hadden. Maar tegenwoordig groeit hij overal, hè? Van Duitsland tot Sicilië, van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika. De Chardonnay-wijn die komt overal vandaan. Dus vandaag is de internationale dag van de Chardonnay. Nou, dat is toch geen slecht idee. Wat zeg je, is het te vroeg voor een wijntje? Nee. Wijnen, wijnen, wijnen.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Ja, er zijn toen ook een aantal remakes gemaakt van de Ghostbusters. Maar ja, toch vaak het eerste deel is natuurlijk het beste. Hè? Ja, dit waren ze, Ray Parker Jr. met de titelsong en de Ghostbusters. Ja, de film over een groepje mannen die dan met van die hele futuristische apparaten op pad gaat om... ja, spoken te vangen en zo, hè, met een spokennet. En ik weet niet wat ze allemaal hebben, maar ja, was erg populair toen het zeg maar in de bioscopen kwam. En daarna natuurlijk op tv, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag een bijzondere dag. In Zweden komen vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen bijeen. En de rechtbank van Rotterdam die doet om 1 uur een uitspraak in de zaak tegen Ines Wesky. Ja, het weer vandaag. Er zijn perioden met zon. Het is droog. De temperatuur is aangenaam. Met aan zee een graad of 18. Lekker, hè? Landinwaarts 20 tot 22 graden. En als we dan kijken naar morgen, dan is het ook lekker warm. En komend weekend ook. Ja, de zon die breekt flink door in de Langstraat. En dan is het met gemiddeld 25 graden. Zelfs zomers warm.
1: Dit is de dagtopper.

Back-to-back classic, twee liedjes uit de jaren 90 achter elkaar, samengesteld door de voice-over, hè? Ja. Vandaag 21 mei, het is vandaag de geboortedag van Andrei Zakharov, natuurkundige. Hij maakte de eerste atoombom en de waterstofbom voor de Sovjet-Unie. Hij werd later ook mensenrechtenactivist en belandde daardoor in een werkkamp. Ja, dacht hij een keer goed te doen. Moest hij in één keer in de gevangenis eigenlijk, hè? En Willem Enthoven, Nederlandse wetenschapper, is vandaag ook geboren in 1860. Ja, hij leeft niet meer. Uitvinder van het elektrocardiogram, het ECG, waarvoor hij in 1924 de Nobelprijs voor de geneeskunde kreeg. En het is vandaag de geboortedag van Ronald Isley, de zanger van, ja, daar komt hij aan, de Isley Brothers. Later gefeliciteerd. Hij is op 21 mei 1941 geboren.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling groter. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM. Nieuws.
1: Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: Alright.

Wasn't me. Wasn't me.

Nederland deze donderdag, de 21ste mei. Hè? Ja, vandaag is het de sterfdag van Annie M.G. Smit. Ja, in de nacht na haar 84ste verjaardag overlijdt Annie M.G. Smit aan een hartaanval. Nederland is een groot acteur kwijt. Annie M.G. Smit, geestelijke moeder van Jip en Janneke. Pluk van de Pettenflat, die hebben we ook nog een keertje gehad. Hè? En natuurlijk ja-zuster, nee-zuster. Jij heeft veel juweeltjes achtergelaten. Hè? Ja, gisteren hadden we al de Annie M.G. Smit dag. Nou ja, vandaag is het dus de officiële sterfdag van Annie M.G. Smit.

Ja, de sterfdag vandaag van Arnie M.G. Smit. Jorde, een kat die de was kan doen, hè. Ja, ze heeft veel liedjes achtergelaten op deze grote aardbol.

0: Klein beetje lullig voor Bob Marley, want hij moest altijd de Bob zijn. Dit was Jamming, Rest in Peace, Bob Marley, wat een artiest. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag, de 21ste mei, 21-5-2026, want daar zitten we natuurlijk in. Ja, even het nieuws van vandaag, want er is weer een hoop aan de hand. Ja, Ajax die speelt om 6:45 in Volendam tegen FC Groningen in de halve finales van de play-offs om een plek in de Conference League. De wedstrijd wordt niet in Amsterdam gespeeld omdat Harry Styles in de arena optreedt. Ja, het is een voetbalstadion, maar ja, ze mogen er niet voetballen, want er gaat een popartiest optreden in de arena. Ja. En FC Utrecht die neemt het in de andere halve finale om 9:00 op tegen Sportclub Heerenveen. Nou, dit is allemaal te volgen natuurlijk via de bekende sportapps. Ja, en de rechtbank in Rotterdam die doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de voormalige advocaat Ines Wesky. Het OM eist 4,5 jaar gevangenisstraf voor de advocaten. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en naar haar toenmalige cliënt Ridouan Taghi in de EBI in Vught. De uitspraak wordt om 1:00 zo'n beetje verwacht. En verder vandaag ook in Zweden. Daar komen de ministers van de Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen bijeen. Ze zullen zich daar buigen over welke noodzakelijke veranderingen moeten plaatsvinden binnen het bondgenootschap. Nou ja, de NAVO-ministers die worden vanavond ook ontvangen door de koning en de koningin van Zweden in Helsingborg. Ja, ook secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, die is daar. Hè. Ja. En speciale eenheden van de politie en de marine hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om in West-Afrika te proberen een crimineel op te pakken. Oftewel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Dat heeft de krant gemeld op basis van bronnen met kennis van de geplande operaties. Nou ja, beide acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Ja, Bolle Jos, even bijpraten, is een van de grootste Nederlandse criminelen die nog vrij rondlopen. In Nederland is hij bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor een grote cocaïnesmokkel. Ook in België moet hij voor drugsgerelateerde delicten nog diverse jarenlange celstraffen gaan uitzitten. Al een tijdje wordt vermoed dat hij zich ophoudt in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Ja, Leidekkers werd volgens de krant al maanden in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Het was de bedoeling om Bolle Jos op een moment te arresteren, zo schrijft de Telegraaf onder andere. Hij zou moeten worden opgepakt op volle zee, buiten de territoriale wateren. Nou, onderdeel van het plan was de aanschaf van een groot buitenlands particulier schip dat voor de kust van de Sierra Leone kon dienen als uitvalsbasis voor de Nederlandse speciale eenheden. Ja, het is dus 2 keer afgeblazen. Ja. Vandaag is het de geboortedag van Mr. T, oftewel B.A. Boekers. In het A-team kennen we hem natuurlijk. Daarvoor was hij melk een voetbalster en bodyguard van beroemdheden als onder andere Muhammad Ali. Michael Jackson heeft hem ook gehad als bodyguard. En Diana Ross. Ja, in 1982 werd hij ontdekt door Sylvester Stallone, die hem een rol gaf in de film Rocky 3. Na een aantal optredens in films werd hij gevraagd voor de rol van B.A. in die A-team. Ja, hem werd ooit gevraagd waarom hij de rol van de niet al te slimme B.A. had geaccepteerd. Zijn antwoord was: alleen een slimme vent kan een dommerik spelen. Kijk, dat is toch wel een leuke leuze. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Vandaag is het 21 mei. We zijn weer lekker wakker aan het worden, denk ik. En Linda Leyton is onderweg.
1: Info en hits.
2: Langstraat FM.
3: Erik op donderdag.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.
2: Hey, it's Lady Gaga.
3: Nog voor de wekker wakker.

best wel gek, hè, dat er niet gevoetbald wordt vandaag in de arena. Omdat er een popconcert is. Ja. Dus Ajax speelt niet in de arena. Maar gaat naar een andere basis. Herbie Staals treedt vanavond op in de arena in Amsterdam. Met zijn uitverkochte concert. Ja, vanmiddag trouwens van 5 tot 6. Want hij is voor 6 klaar. Ja, is het Anton Nachtzaam op de radio. En hij heeft nog steeds die speciale aanbiedingen. Jongens, jongens, jongens. Komt hij weer aan. Leuke plaats, Martin Garrix en Repeat It.

Ja, er gaan trouwens 5000 oranje fans in de stadion zitten in Amerika. Ja, tijdens het WK, hè. Binnenkort begint het ook weer. We kunnen bijna niet wachten. En wat mij betreft, ik spreek je morgen weer. Graag tot dan.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. Al dus kapitein zijn Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
16: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
23: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
24: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
25: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op Gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuis. Bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Ah, mijn rug.
23: Beweeg.
22: Hé, wat? Huh?
23: Ik ben het. Je rug.
22: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
24: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

Ik durf het nog niet te doen vanmorgen, maar het was echt heerlijk op de fiets. De korte broek aan, zullen we maar zeggen, toch? Should I stay or should I go? Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering op de Nationale Fiets naar je werkdag. En ben je ook op de fiets naar je werk gegaan? Ja, ik ben wel eens iemand. Ja. Maar dat doe ik wel vaker hoor. Maar alleen het moet niet regenen. Dat is één ding wat zeker is. Het is 16 graden nu al in de Langstraat. En we gaan vandaag naar een graadje of 21. En hoe is de situatie op de weg? Ja, we hebben wat vertraging. Maar dat is eigenlijk deze kant niet op. Dus die slaan we even over. Tot 12 uur zijn we.

0: Wanna Be With You, Night and Day. Baby, I Love Your Way. We gingen terug naar 1994 met een oude nummer 1 notering van de heren van Big Mountain. Zo, we zijn er weer. We waren even wat aan het oplossen. Dat kwam helemaal goed. Maar voor degenen die onderweg zijn morgen en je komt even langs de juffrouwsteeg in Waspik. Kijk dan even rond. Bel je vrienden op en ga gezellig even naar de Vancounterdagen. Goedemorgen, Rinze.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, zo zeg ik het toch goed, hè?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: De juffrouwsteeg. Dus,
1: de juffrouwsteeg, Geallieerdeweg. Daar loopt het in over.
0: Ja. En nu zijn er misschien wel veel mensen die denken van, waar heeft hij het over? Ja, vroeger, toen ik nog jong was, heel lang geleden, toen reden er best wel veel rond. En nu als we er eentje rond zien rijden, dan, ja, ik kijk altijd, je hoort het aan het geluid van die heerlijke, ja, ouderwetse
1: jachtmotoren, hè?
0: Ja, zoiets, ja, van die hele mooie vans.
1: Ja, 100%. Het zijn allerlei soorten voertuigen. Mm-hmm. Het is niet alleen vans. We gaan ook steeds meer naar pick-ups en andere diverse Amerikaanse voertuigen. Mm-hmm. Maar omdat we natuurlijk een weekend evenement zijn met een camping erbij, zien we wel dat er veel vans komen voor het kamperen.
0: Ja, en zo'n van, dat is zo'n E-teambusje.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar is je het meest bekend van.
0: Daar is je het meest bekend van. Ja, je kunt er een hele camper van maken. Je kunt er van alles van maken. In ieder geval, die gaan er heel een hoop staan. Driedaags evenement. Wat zijn jullie allemaal van plan?
1: We hebben de vrijdag gaan we starten als de mensen allemaal een beetje op de plaats staan en bijgebuurd met een avond vol feest. En het thema is Hawaii dit jaar. Dan komen de mensen eigenlijk allemaal verkleed in de tent. Hebben een disco en een DJ. Mm-hmm. En een bar die goed gevuld is. Dus dat belooft iets gezelligs te worden.
0: En nu ook zeker alles goed koud?
1: Ja, zeker weten. Het bier moet nog gekoeld worden, want het is nog niet gearriveerd. Mm-hmm. Maar dat staat vandaag op de planning.
0: Oké. Okay. Dan de zaterdag?
1: En dan de zaterdag gaan we over naar een middag met een zangeres. Steffi Wiedijk uit Schavenmoer. Dus lekker lokaal. En daarop volgend de East End Brothers uit Oosteind. En dat is een rock coverband. Dan hebben we eigenlijk het eten op de planning. Op het Marktplein zullen er veel mensen van genieten. Mm-hmm. En gaan we s'avonds starten we met de band Boost. Dat is ook een rockband. En daar sluiten we eigenlijk mee af de dag. En dan gaan we op zondag gaan we door met een line dance middag. Die start om 2:00.
0: Oké, kun je het zelf ook een beetje of niet?
1: Nee, ik kan er niks van. Ik ben van de bewaking op zondag, denk ik.
0: Oké, buiten de terreinbewaking dan.
1: Ja. Nee, we hebben een lerares, hebben er twee bij en een live zangeres. Dus ik denk dat de mensen er zeker wel iets van op kunnen steken.
0: Oké.
1: En aan de reacties te horen en in omstreken zijn er toch ook een hoop mensen die zeggen van, oh, nou, maar dan gaan we toch wel eens even kijken. Want ja, dat line dance is tegenwoordig zo in.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En veel country muziek erbij dan.
1: Zeker weten, we hebben Connie Lee komt zingen. Mm-hmm. Dat is onze country zangeres op de zondagmiddag. Dus dat moet goed komen.
0: Oké, okay. Maar het voornaamste is de auto's die er komen te staan. Zijn er ook hele speciale waar jullie trots op zijn die gaan komen?
1: Ja, je kan zeker het verschil zien tussen de mensen die een van voor de plezier rijden en die daar volop van genieten. Mm-hmm. Maar je ziet natuurlijk ook dat er fans, daar zijn tientallen duizend euro's ingestoken. Ja, dat zijn wel echt hele mooie fans die er dan rondrijden.
0: Ja, die komen met een opleggertje aan of zo? Of,
1: Nee, die rijden nog steeds zelf. Maar het is wel zo, als het slecht weer is, dat ze vaak niet komen. Dus nu het weer natuurlijk zo mooi is, belooft dat echt wel iets in de vooruitzichten.
0: Oké, ja, het weer, daar kunnen we even helemaal niks over zeggen. Want ja, volgens mij gaan jullie gewoon naar 26, 29 en 29 graden.
1: Ja, het is echt perfect campingweer wat dat betreft.
0: Ja, en barbecue weer, toch?
1: Ja, die zullen er ook zeker bij staan.
0: Ja, voor de mensen die willen komen kijken. Morgenavond gaat het van start. En zaterdag en zondag ook. Nu ga ik als kaatsheuvelnaar vragen, waar is de juffrouwsteeg?
1: Nou, ik Het ligt eigenlijk naast het Halve Zolenpad. En dat is eigenlijk wel voor de mensen iets wat heel bekend is.
0: Ja, maar het Halve Zolenpad is heel lang, hè? Dat loopt van Waalwijk
1: naar... Ja, het Halve Zolenpad is zeker heel lang.
0: Ja.
1: Maar ik denk toch dat het voor de mensen zelf het beste is om even door te verwijzen naar de website.
0: Ja. Even heel makkelijk. Als je van de A59 afkomt bij Waspik, ga je de brug, kom je de brug af, kom je op de rotonde, dan naar links...
1: Dan kom je vanaf... Ja, dan kom je er daar af, ja.
0: Ja, dan ga je naar links.
1: Welke afslag neem jij?
0: Daar, bij Waspik. Als je, als je van Waalwijk afkomt, kun je rechtsaf naar het industrieterrein en linksaf naar Waspik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan kom je inderdaad beneden
0: de
1: bij de rotonde.
0: Ja.
1: Dan kun je het makkelijkste op de rotonde linksaf gaan.
0: Ja, driekwart. Ja.
1: Dan rechts kom je bij de Vrouwkensvaartse straat.
0: Ja, dat is de eerste weg rechts. Ja.
1: Ja, en die rij je eigenlijk helemaal rechtdoor. Dan kom je over het Halve Zolenpad heen.
0: Ja.
1: En dan kun je op een gegeven moment links de geallieerde weg in. Mm-hmm. En dan zitten wij aan de linkse kant.
0: Oké. Okay,
1: als je over de Vrouwkensvaartse straat over het Halve Zolenpad heen rijdt,
0: ja.
1: Dan, en je kijkt naar links, ja, dan kan het eigenlijk niet missen. Dan zie je ons, dan zie je heel het veld al vol staan.
0: Dus eigenlijk tussen SV Capelle en Waspik in?
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, ik weet het wel een beetje. Maar in ieder geval, veel mensen die weten nu ongeveer waar het is. Dus dat is al heel, heel belangrijk.
1: Ja.
0: Ga er zelf ook van genieten. Gratis entree?
1: Ja, het is gratis entree. De zaterdagavond voor de band vragen we €5 voor de bezoekers die een dagje langs willen komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar verder is het evenement volledig gratis toegankelijk.
0: Oké, okay. Ja, daar hoef je dus niet voor thuis te blijven voor die €5, toch?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, dus. Oké, Rinze, dankjewel in ieder geval voor je tijd. Ga ervan genieten.
1: Dankjewel, Erik.
0: En
1: wie weet zien we elkaar zelf ook van het weekend dan?
0: Ik zeg nooit nooit.
1: Dat bedoel ik.
0: Okay.
1: Super.
0: Dankjewel. Doei doei.
1: Oké, goed je.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

Ja, als ik zo eens naar buiten kijk door de, onder de rolluiken door, dan is het heerlijk. Het zonnetje schijnt. Hoe lekker kan het zijn om nu lekker buiten te zitten, een lekker bakje koffie te hebben in het zonnetje bij 17 graden. Heerlijk. Ja, tussen Nieuwendijk en Hank staat 3 minuten vertraging. Houd daar rekening mee.

0: Ja, bij voetbalclub Ajax zijn ze er niet heel erg blij mee. Want die mogen de volgende voor Europees voetbal gaan spelen in het Volendamstadion. 6.500 mensen in plaats van 65.000 mensen. Ja, dat is nogal een heel verschil. En FC Groningen is er ook niet zo heel erg blij mee. Volgens mij hebben ze ook wat te doen met de inkomsten. Ja, of 6.500 man of 65.000 man. Dat is een heel verschil. Waar ook geen 65.000 man in kan, maar wel altijd heel veel gezelligheid is, is in Den Bolder. Goedemorgen, Barbara.
1: Goedemorgen Erik en alle luisteraars. Dat klopt inderdaad.
0: Ja, ik denk ook niet dat jullie er heel erg vrolijk van zouden worden als er 65.000 man binnen zouden kunnen.
1: Nee, maar als ze zo door het jaar heen iedere dag een aantal komen, dan redden we het ook al met die 65.000 per jaar.
0: Ja, niet meer?
1: Nou, ik denk wel. Ja, ik weet niet. Zoiets denk ik wel.
0: Ja, ik zou zeggen, ga vanaf 1 januari met een ticketje bij de ingang staan en je weet het.
1: Ja, nee, we hebben wel eens het berekend ooit 1000 man per week. Hè, heel wisselend, want ook mensen voor de bibliotheek en het speelgoed, alles komt bij ons binnen. Dan zouden we dus, als je het met 52 weken rekent, op 52.000 zitten. Dus dan kom je al aardig in de buurt, toch?
0: Ja, dat is ook weer zo. En dan voor een dorp als Waspik zeg ik van, ja, doe je goed.
1: Goed, ja, prima. Ja, we zijn inderdaad altijd druk met ontwikkeling van ook nieuwe activiteiten. Zo zijn we ontzettend trots dat we aan mogen kondigen dat we morgen starten met samen lunchen. Er is een team van Samen Top dat bij ons start morgen en om de week lunches gaat verzorgen voor iedereen die gezellig wil aansluiten. Of je nou alleen bent, of dat je op de kleinkinderen past, of wat dan ook. Je kan binnenlopen in een Bolder. We serveren eenvoudige maaltijd voor een eenvoudig prijsje. We beginnen morgen met pannenkoeken voor €5 of extra beleg voor €6 kun je dan mee eten. En maken we er iets gezelligs van. We hebben al samen eten een dinermoment op de agenda staan. Dat doen we iedere donderdagavond. Dat is een groot succes. Mm-hmm. Ons fitnesscafé is tegenwoordig tot aan de nok toegevuld. Dus nu breiden we uit met een lunchmoment. En zo hopen we ook weer toch ook een klein beetje een andere doelgroep te bereiken. Om steeds maar weer die mensen die verbinding te laten aangaan. Gezien te zijn en te ontmoeten bij ons in de Bolder.
0: Oké, en het is onbeperkt pannenkoeken eten? Of,
1: Nee. We beginnen gewoon met een mooi opgemaakt bord. Een grote pannenkoek met eventueel kaas of spek of stroop. En onze toppers, ja, dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vaak jonge mensen ook. Die voor hen is het hartstikke leuk om zo te leren in de keuken om te gaan, aan de tafel te dekken, met de gasten om te gaan, menukaartjes te maken. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk om daar onderdeel van te zijn. Dus het is geen hoogdravende sterrenrestaurant gaan we worden, maar wel ontzettend gezellig om samen met de toppers lekker te komen eten bij ons.
0: Ja, dat is sowieso toch een leuke activiteit.
1: Sowieso. Ja, we hopen dat het druk wordt, want we hebben natuurlijk geen idee.
0: Is er ook een bepaalde leeftijd aan verbonden? Dus met mijn 59 mag ik ook gewoon naar binnen komen?
1: Iedereen. Ik heb mijn moeder uitgenodigd die komt. Ik ga zelf natuurlijk een kijkje nemen. Wij samen eten op donderdagavond zitten. Over het algemeen wat oudere mensen, veel mensen die alleen zijn. Maar nu met zo'n lunch hopen we ook. Nou ja, als heel kinderen zijn vrij op vrijdagmiddag of we hebben maar alleen de alleen ochtendschool. Als oma's en opa's oppassen, komen ze verder naar de Bolder om. Nu is het dan een pannenkoek, maar volgende keer wellicht een tosti of een soep met een broodje.
0: Broodje kroket.
1: Inderdaad, broodje kroket. Hartstikke lekker.
0: Ja.
1: We doen het om de week, dus we starten in de oneven weken. Aan morgen beginnen we dus. Dus en dan de week erop zijn ze ook bij ons, maar dan gaan ze voor ons worstenbroodjes bakken, appeltaartjes bakken, die we door de week heen bij de koffie kunnen serveren. En de week erop hebben we weer een lunchmoment. En dan hopen we dat het net zo'n succes wordt als het samen eten op donderdagavond. Dus komt al een gezellig langs.
0: Oké.
1: Over het halve zolenpad, bij Waspik rechtsaf en dan ben je 100 meter verderop bij de Bolder aangeland.
0: En vanavond is het ook weer samen eten dan?
1: Vanavond is gewoon ook weer samen eten. Daar hebben we een ander team wat samen top die daar de voorbereidingen van doen. En tijdens het eetmoment zelf vrijwilligers van de Bolder. Want de toppers die werken tot 4 uur en dan gaan ze vaak weer met de taxi naar huis. Maar dan staan onze vrijwilligers klaar. Maar wat ik zei, ook dat is een groot succes en zit vaak vol. Daar moet je echt voor opgeven als je daarbij wil zijn. En bij het samen

0: ziet het hoort en denkt, ja, gezellig naar de Bolder, mooi weer, op de fiets, gezellig even een pannenkoek eten om aan te sluiten.
1: En hoe laat begint dat?
0: Het is van 12 tot half 2.
1: Van 12 tot half 2. Bent u welkom in de Bolder voor een heerlijke pannenkoek. Naar keuze.
0: Ja,
1: ja, ja, naar keuze met spek, met kaas of een gewoon naturel.
0: Een beperkte keuze.
1: Oké, okay, helemaal goed. Dan.
0: Nou, volgende week hebben we weer, is het de laatste donderdag van de maand, we hebben naast Samen Eten ook ons Repair Café. Een hele groep vrijwilligers met allerlei kwaliteiten zitten dan klaar om je apparaat op te knappen of je broek om te zoomen of je fiets van een rammeltje te ontdoen. Ook een heel mooi sociaal evenement waarbij we inderdaad ook weer mensen helpen. Dat zijn geen kosten aan verbonden. Mensen mogen een vrijwillige bijdrage geven. Maar we willen op die manier ook mensen die het wat moeilijker hebben, toch ook weer duurzaam met hun spullen om kunnen gaan. Niet weggooien, geen nieuwe kopen, maar gewoon repareren.
1: Helemaal goed. Dat was
0: goed.
1: Dat was hij.
0: Ja, volgende week weer meer, hè?
1: Oké, okay. Barbara, dankjewel en eet smakelijk morgen.
0: Ja, dank je.
1: Oké.
0: Okay. Misschien jij ook wel.
1: Ik zou zeggen ja, maar we hebben zelf morgen een activiteit. Anders had ik, denk ik wel, zeker gewoon. Ik hou het in de gaten.
0: Ja, om de week is het.
1: Helemaal goed, dankjewel. Doei, doei.
0: Bedankt, doei, doei.

Ja, er zijn van die platen, daar kun je eigenlijk niet op stil blijven zitten. En daar is dit eentje van Kungs samen met Cooking on Tree Burns. Ja. En this girl die nu gaat komen is jarig vandaag. Ze wordt 41. Ze deed het ooit samen met de Sugar Babes. We gaan even een tijdje terug in de tijd. Haar naam? Utaya Buena. Maakt ooit zelf.

43 wordt ze vandaag. Tutaya Buena en Real Girl. Ja, zij deed het ooit eens samen met de Sugar Babes. Dus daar rinkelt de kassa ieder jaar nog wel heerlijk volgens mij. Ja. We gaan op naar het nieuws van 11 uur alweer. Wat gaat de tijd er snel? Zometeen na het nieuws zijn we weer bij je terug met nog twee leuke interviews. We gaan het hebben over retro, wat binnenkort gaat plaatsvinden. En daar gaat ook wat iets heel leuks plaatsvinden in Drunen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Opnieuw moet de orthodox-joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Geider is een van de meest beveiligde Joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
19: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Tell It To My Heart. Je hoorde Taylor Dane. We gingen terug naar 1988. De temperatuur op dit moment buiten in de Langstraat is 17 graden. En we gaan vandaag naar zo'n graadje of 21. Oftewel de barbecues uit de schuur schoonmaken. En vanavond een lekkere stukje vlees op de barbecue. Ja, ik zeg dat wel. En ja, wie weet dat ik dat vanavond ook eens ga doen. Dus weer een lekker tijdje geleden. Goed, tot 12 uur zijn we bij je. Zometeen gaan we nog even bellen met Dennis van Nuenen. Dan gaan we het hebben over Redrock en met Etienne van Arnhem. Want die organiseert wat op het Raadhuisplein in Drunen. Straks ook nog even de flitsschijf, maar eerst even tijd voor Kygo.

0: Muziek uit het hedendaagse hit gebeuren, joh, de Kygo. Ja. Samen met Khalid en Griffin. Say my love. Save my love for somebody else. Ja, goed. Nog eventjes geduld. Om precies te zijn, nog 22 uur. 45 minuten en 24 seconden. Zeg je dat nou goed? Ja, Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Er zitten ook nog een paar dagen aan vastgeplakt, hoop ik. Want anders heb ik
0: wel... 22 dagen, 48 minuten dagen. En 10 seconden, 9, 8, 7. Dan is het weer zover. Dan gaat er weer een heel leuk festival plaatsvinden. 2 dagen lang op het terrein van het oude Lido, genaamd Red Rock.
1: Yes.
0: Ja, hoe staan de zaken ervoor?
1: Ja, de zaken staan er goed voor. We zijn regen op schema, dus in die zin gaat het de goede kant op. En het zonnetje begint weer te schijnen, dat is ook wel positief. Dus,
0: het gras begint te groeien?
1: Het gras heeft de volledige aandacht gehad de afgelopen dagen. Dus met regen en zon doet het heel goed. Ik ga het elke dag even inspecteren en het ziet er goed uit.
0: Oké. Ja, 2 dagen lang feest op het Lido met Red Rock. De vrijdag en de zaterdag. De vrijdag, we moeten eigenlijk een beetje naar onze jeugd.
1: Ja, inderdaad. De jaren 80, daar hebben we ook de jaren 90 aan toegevoegd. Mm-hmm. Dat zijn toch wel 2 iconische decennia, vind ik. Hè, waar veel kleur in zat, waar... extraverte artiesten opstonden, ook extraverte genres. Dat vonden wij wel een heel leuk kader om aan te tikken, zeg maar.
0: Ja, dus je mag je ausje aantrekken.
1: Zeker, ja, leuk. Ja. Dat moet je vooral doen. Ja. Ja.
0: Oké, maar daarvoor is eerst nog een gezellige barbecue party, barbecue feestje. Hoe leuk is dat om eigenlijk de vrijdagmiddag af te sluiten met een heerlijke barbecue op Red Rock en daarna nog een hele leuke feestavond te hebben?
1: Ja, af te sluiten.
0: Is dat het idee eigenlijk? Of?
1: Ja, ook gewoon een goede bodem te leggen, hè, want het is natuurlijk rocken, het is voornamelijk... bier drinken, dan kan je niet beter van start gaan dan met een goede barbecue, lijkt mij.
0: Ja, maar wat ik al zei, van, is het ook niet leuk om dan met je personeel daar naartoe te komen en dan toch eigenlijk even een heerlijk avondje, begin een beetje van de leuke zomersweekend om naar Red Rock te gaan.
1: Ja, personeel of met je vrienden, zeker.
0: Ja, hoe leuk kan het zijn? Wat kunnen ze op de vrijdagavond allemaal verwachten? 12 juni, daar hebben we het overigens over.
1: 12 juni, we starten dus met die overheerlijke barbecue. Hè. Die loopt eigenlijk over in de 80s en 90s party, waar onder andere een optreden komt van tribute van Michael Jackson. We hebben de Greaties, een samengesteld muzikaal band zoals we het al omschrijven, de jaren 80 gaan spelen. Mm-hmm. We hebben de Foute Quiz. Die mannen die waren vorig jaar ook bij ons op het podium en die gaan nu een live show doen.
0: Dan hebben we nog het leuke ervan, die komen ook nog uit de buurt, hè?
1: Ja, die komen uit Drunen. Ja. Dus zeker bekende van ons. Dan hebben we de Fabulous 90s DJ's. Nou, die gaan natuurlijk de jaren 90 aantikken. En dan sluiten we op het podium van de jaren 80 af met niemand minder dan een tribute van ABBA. Dus dat wordt helemaal feest.
0: Dus de Dancing Queens komen weer langs?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Oké. Nou, dan gaan we rustig naar huis toe met een lekker borreltje achter de kiezen. En dan komen we de zaterdag weer terug. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, heel veel om op te noemen, maar even een paar highlights. We gaan natuurlijk de Red Rock zaterdag, die staat toch altijd wel een beetje in teken van gitaren. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon veel mainstream bands. Wat je sowieso kan verwachten is een Anouk, die ook hier uit de buurt komt. Mm-hmm. Lost in the Dark, mm-hmm. Tribute. We hebben het goede doel komt langs. En dat is gewoon het echte goede doel. Hè? Dus geen tribute, maar gewoon originele leden.
0: Met Henk Westbroek?
1: Met Henk Westbroek. Dus
0: zonder Henk Temming, hè?
1: Ja, die twee die liggen elkaar volgens mij niet zo goed als ik het allemaal moet geloven. Maar Henk Westbroek is natuurlijk wel echt een Nederlandse icoon. En het goede doel ook. En superleuk dat die er zijn. En daar zijn we ook heel trots op. Mm-hmm. Ja, goed, dan hebben we ook nog een tribute van Elton John, waar ik heel erg naar uitkijk, Fleetwood Mac. Ja, ik ben zelf een grote Led Zeppelin fan. En ik denk dat we echt de beste tribute van Led Zeppelin hebben. Als je ogen dicht doet, dan staan ze er, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay.
1: En we zetten natuurlijk ook lekker nog stevig in met een Rage Against the Machine, Nirvana. En we gaan gewoon heel dik afsluiten met een tribute van Rammstein.
0: Ja, dan dus ga ik de vraag stellen. Ook met vuur?
1: Nou ja, dat is nog een beetje een verrassing, maar het wordt wel veel vuurwerk, laat ik het zo zeggen, op het podium. Dus ja.
0: Oké, okay, ja, Rammstein. Ja, ik weet niet of je ooit die show wel eens gezien hebt van Rammstein in Duitsland.
1: Ja, wij hebben ze al meerdere malen gezien.
0: Oh, okay.
1: En deze band die komt echt wel in de buurt. Die hebben ook originele attributen van de band overgenomen. Dus dat wordt echt wel een spektakel.
0: Oké, okay, ja. Ik ga geen Rammstein draaien, maar dat moet je gewoon horen.
1: Ja, nou en dan hebben we nog in onze house area hebben we ook een held van weleer, DJ Busfus, die komt draaien. En we hebben onder andere natuurlijk onze diamant Ties van Dun die langs gestuiterd komt. Dus daar zijn we ook wel trots op, want die is natuurlijk ook in de house scene aardige sprong aan het maken.
0: Ja, ik blijf het voor mij vorig jaar ook gevraagd. Komt er ook weer een vinylhoekje?
1: Sorry, komt er?
0: Ook weer het vinylhoekje.
1: Het veelhoekje?
0: Het platenhoekje.
1: Oh, het vinylhoekje. Ja, ja. Nee, we hebben inderdaad ook weer een soort van secret garden hebben gecreëerd. En ja, daar zal inderdaad vinyl gedraaid worden.
0: Dus. Oké, okay, ja, dat blijf ik de eerste jaar vond ik dat helemaal geweldig, dat stukje.
1: Ja, zeker. Dus die blijft zeker behouden. Ja. Ja.
0: Oké, okay, ja, voor de mensen die nog kaarten willen kopen, waar kunnen ze terecht?
1: www.redrock.nl.
0: Ja,
1: voor al uw vertier.
0: Redrock, niet met een D, maar gewoon met een T.
1: Yes.
0: En dan ga je gewoon even naar koop je tickets en daar kun je gewoon alles nog kopen, want er zijn nog kaarten.
1: En ook vooral de informatie omtrent de bands en timetable verwacht ik ook deze week bekend te maken. Maar ze kunnen al bij de bands zien op welk tijdstip de band gaat spelen, dus of de act.
0: Oké. Okay. Nou, Dennis, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, jij ook bedankt en succes met de show weer.
0: Dan gaat het wel goed komen. Ik ga je nog wel één keer bellen van tevoren, dus dan weet je er vast.
1: Ja, leuk.
0: Komt goed.
1: Oké, goed.
0: Hoi.
1: Yes, hoi.

0: De vrijdagavond tijdens Red Rock ga je de coverband van ABBA tegenkomen. En ik weet zeker dat Chiquitita ook langs gaat komen. Ja, zometeen hebben we voor je Siem van der Gaan met het lokaal en regionaal nieuws. Maar we hebben eerst nog even wat cabaret voor je.
1: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat. Toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is wel raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ja, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gersanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En ja, u denkt op uw beurt natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerver, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. En, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. Ja, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
2: Ik had laatst wel zeker zo en toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop, zo en toen viel ik neder, viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op en toen was ik hier, had ik allemaal caviar. En hier niet.
1: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hé, geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee, echt niet, Nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven wel in allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er, snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Snap je? Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. En als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven, dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Als je nou netjes at.
3: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
4: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: de klanken van wel eer. Heerlijk om naar te luisteren. De heren van Airport hoorde je, van de motors hoorde je met Airport 1978. Ja, 18 graden op dit moment in de Langstraat en rustig op de Brabantse wegen.
1: Is de flitsschijf van deze week.
2: Miss Montreal met schuilen.

0: samen met de band Miss Montreal. Je hoorde de flitsschijf van deze week. Ja, dit weekende is het kermis in Drunen. Gaat dit jij ook nog wat doen met de kermis eigenlijk?
1: We gaan niks doen. We hebben wel bij de terrassen lekker opstaan. En tot mooi weer. Dus de voorraad drank is goed aangevuld. Dus je kan lekker een drankje en een hapje komen doen met uitzicht op de kermis. Nog een lekker rondje en een breakdance of iets dergelijks maken. En gewoon lekker volop genieten van het weekend.
0: Ja, terrassen, lokaal 7 en de arcade. Dat zijn de terrassen waar jij eigenaar van bent?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en je bent iemand die onderneemt. Je had ooit een kaasverlies willen gaan organiseren. Dat is helaas niet doorgegaan, maar in Drunen ga je wel heel groot uitpakken. Want er gaat iets gebeuren.
1: Er gaat zeker iets gebeuren. We gaan Drunen een beetje op de kaart zetten met een gigantisch mooi zomerevenement. Op 21, 22 en 23 augustus. Het laatste weekend van de zomervakantie voor de kids, voordat ze weer naar school mogen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we 2 avonden feesten en zondag een hele mooie kidsmiddag houden.
0: Oké, zondag de kids, maar die andere 2 avonden is voor de oudjes en voor de wat oudere jongeren, toch?
1: Ja, klopt. Ja, 18 plus. We hebben vrijdagavond een supermooie line-up staan met La Fuente, Tino Martin, Senna, Bart van Dishoek, Tom Kranen, die er een mooi feestje van gaan bouwen. En dat alles aan elkaar gedraaid met DJ Destination. En zaterdag pakken we ook nog eens een keer uit met Emma Heesters, Joel Borelli, Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Victor Verhulst en nog een aantal andere artiesten.
0: Victor Verhulst, zingt die?
1: Nee, die is DJ.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die is schijnbaar heel erg hot in de Randstad en dergelijke in Nederland. En wat grotere evenementen. En de jeugd hier in Drunen zei, ja, dat is voor ouders we die hier kunnen krijgen. Dus die hebben we weten te strikken.
0: Oké, ik wist het niet. Maar goed, je weet maar nooit, toch?
1: Ja, weer is nieuws. Weer is verrassend, zullen we zeggen.
0: Ja, en dan de zondagmiddag voor de kids. Wat ga je daarmee doen?
1: Ja, zondagmiddag voor de kids. Gratis intree op zondag. Gezellig de tribute van K3 wat op komt optreden. We hebben DJ Jeroen die alles aan elkaar draait. We hebben springkussen staan, we hebben suikerspinnen, popcorn, ijs, frietjes, poppen die rondlopen van Teun en Fien en dergelijke. Keileuk, hartstikke leuk, gezellig overgoten, laatste dagje, lekker genieten van de vakantie. Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Maar hoe kom je er zo ineens bij om zo groot uit te pakken?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje groter geworden dan we hadden verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook een stagiaire lopen bij de arcade, waarmee ik het samen organiseer. En de bedrijfsleider van de arcade. En aldoende ga je aan tafel zitten met een biertje en een wijntje erbij. En dan is het, dit is gaaf om te doen, dit is leuk om te doen. Dan heb je het erover met onze verse vaste partners. Onder Heineken, Sligro en Stelts. En mm-hmm. Als je dit gaat doen, dan stappen wij mee in, gaan we mee supporten. Waardoor we weer wat extra ruimte kregen. En daar is uiteindelijk de line-up van ontstaan. En daar kunnen we wel van zeggen dat dit onwaardig is, zeg maar. In de zin van, dat zie je niet zo snel hier, dat is nog nooit gebeurd. Dus de eerste keer dat we zo groot uitpakken.
0: Nou ja, ik denk dat heel veel dorpen en steden hiervoor tekenen om dit in huis te krijgen.
1: Ja. Klopt. Ja, en we merkten ook wel dat de vraag daarna is. In de omgeving wordt vrij weinig georganiseerd of gecanceld, helaas. Onder in Waalwijk, onder in Nieuwkuik, Hintergarden.

0: kopen voor vrijdag en zaterdag samen, dan is €51. Krijg je nog een beetje korting erbij. En zondag is gratis, zoals gezegd.
1: Ja, daar hoef je in ieder geval liever thuis te blijven. Want als je tegenwoordig ergens voor één avond een ticket moet kopen, ben je al €50, €60, €70 kwijt.
0: Ja, ja. Dat klopt. Ja, en daarnaast hebben we ook nog een heel leuk VIP-diner bij de arcade. Kan je ook nog een kaart verkopen. Die gaan overigens wel wat harder als de rest. Daar heb je een 3-gangen diner bij zitten. Een mystery guest aan tafel. Flesje bubbeltjes, een eigen VIP-terras richting het plein en het podium toe. In de avond, gedurende avond, een eigen barretje. En die kost €135.
1: Een mystery guest aan tafel. Oud-voetballer Philip van Arnhem.
0: Het zou zomaar eens kunnen, wie weet.
1: Oké, heel bijzonder. Het wordt in ieder geval goed uitgepakt.
0: Er wordt zeker goed uitgepakt. We gaan er lekker voor. Hopen dat het net zo weer wordt als dit weekend. Dan zijn wij gezegend. We hebben de rest alles onder controle. We hopen dat het weer ons meegezind is. Dan moet dat goed gaan komen, denk ik.
1: Ja, de datum nog een keer.
0: 21, 22 en 23 augustus. Raadhuisplein Drunen. Moet je bij zijn.
1: Oké. Okay.
0: www.pleinevents.nl voor de tickets. Wees er snel bij.
1: Etienne, dankjewel voor je tijd. En ga er dan ook zelf een beetje van genieten, hè?
0: Dat gaan we zeker doen, want dit gebeurt niet vaak.
1: Nee. Dankjewel. Groetjes. Doei.
0: Super. Jij ook bedankt. Tot ziens.
2: Info en hits.

Nou, is toch wel leuk dat er weer toch nog ondernemers zijn die de gok durven te wagen om wat te organiseren. Ja. En schrijf natuurlijk ook in je agenda. Pleinfestival volgend weekend. Dit weekend de Fancounter. Binnenkort Red Rock. Ja, dat is in ieder geval genoeg te doen hier in de omgeving. En we gaan het morgen trouwens hebben over Trekken Trekken in Elshout. Oftewel, veel gezelligheid. Je hoeft je eigenlijk in ieder geval niet te vervelen hier in de omgeving. Ik hou er zo van.

De zanger van de week heeft weer, hij weer een nieuw plaatje uitgebracht. En ja, die man die staat voor het helemaal strak van de botox. Ja. En daar houdt hij ook van. En waar ik van hou is van de boterham die eraan gaat komen. Vanmiddag veel plezier met Rijn Roosendaal, met Anton Nachtzaam. Rijn met zijn middagmix en Anton met zijn van zessen klaar. Ik ben er morgenochtend weer om 10 uur. En morgenochtend wordt ook weer het een en het ander. En we hebben het laatste nieuws over de Kennedy-mars van de Langstraat. Ja, dus hou daar rekening mee. Smakelijk eten voor zometeen en ga genieten.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stillagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd. Meta 29 en Google 60. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
15: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
23: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Langstraat FM.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan hun eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer open gaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
19: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaan-oever gesproken. De organisaties Pax, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkes-Sowar. Het gaat om de uitlatingen die Markkes-Sowar voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
18: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
19: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Ah, mijn rug.
24: Beweeg.
23: Hè? Wat? Huh?
24: Ik ben het. Je rug.
23: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
25: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
28: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

Terug naar 1985 met The Thrilly Ways en The Heaven I Need. Ze hadden 9 singles in de top 40 en dit was de op 7 na grootste hit. Dus vrij onderin het lijstje eigenlijk. Maar wel lekker om mee te beginnen in ieder geval. Disco muziek van de bovenste plank wat mij betreft. Middagmix van donderdag. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Terwijl het hier een beetje betrekt buiten, maar de zon verdwijnt even. Maar het is wel lekker warm. Begint de middagmix. Interactief en live. Je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma door een mailtje te doen bijvoorbeeld. middagmix@langstadmedia.nl. En voor de snelle jongens kun je nog appen eventueel. 06-21-21-32-10. Ideeën voor de playlist. Ideeën voor de snelle koffer misschien wel. Of gewoon je favoriete plaat aanvragen. Of je collega ervoor te doen. Het kan allemaal gewoon. Laat het mij maar weten. Het kan gewoon. Meekijken in de radiostudio kan ook. www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte ei en Roosendaal met twee O's en een S. www.rijnrozendaal.nl. En dan even klikken op de tab Rijn Live. Kun je meekijken in de radiostudio. Voor de rest hebben we Sien van de Kamer, het regio nieuws. Weer en verkeer. Het origineel de koffer uiteraard voor vandaag. En muziek uit Flitsende 50. Another featuring Ultra.

0: aflevering van de Middagmix. Jouw Middagmix voor donderdag. Terug van de jaren 80. Misschien herinner je dit nog wel. Soul to Soul and Get Alive. Een van die R&B nummers uit het einde van de jaren 80.
1: Now what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling

a clear way with no ambiguity. Don't you know?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vandaag schijnt de zon flink, maar er trekken ook van tijd tot tijd wel wolkenvelden over. Het is overal droog en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Na een lange tijd kunnen we op veel plaatsen een warme dag noteren met temperaturen van 20 tot 23 graden. Alleen op de Wadden en vlak aan zee is het met 16 tot 19 graden minder warm. Morgen is het zomers, de zon schijnt flink en het wordt 25 of 26 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind. Maar op het strand is wat meer kans van wind van zee. Dan de verkeersinformatie. 24 files, 59 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2, Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Oudrijn en knooppunt Everdingen. Langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht. Heeft te maken met een slecht wegdekkel daar. 6 kilometer file, de vertraging is van 8 minuten. De A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 5 minuten. En ook op diezelfde A27, Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en knooppunt Holpolder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 9 kilometer file al daar. De vertraging 25 minuten. Succes als je erin staat. Jouw middagmix met nu met een Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: In de 50, Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Het leidt ons naast sneeuw aan de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie en goede ideeën. En meld het me maar via het e-mailadres middagmix@langstadmedia.nl of kunt het ook eventueel appen op 06 21 21 22 10. Velen gingen u al voor. Ga voor de eeuwige roem en meld je suggestie. Vandaag het volgende in de pocket al hier. Het was in 1962 dat Brian Hyland de single Genie Come Lately uitbracht. We kennen deze man nog van de single Gypsy Woman en Itsy Bitty Teeny Weeny, welke dat bikini. Maar deze single heeft het niet gehaald in de top 40 in ieder geval, maar is wel bijgebleven, want Albert West heeft het in 1973 een keertje opnieuw gedaan. Genie Come Lately. En Albert West kent natuurlijk van diverse singles. Onder andere Genie Come Lately, dat was de grote hit van hem eigenlijk wel, dat is de grootste hit. Stond 11 weken in de top 40 en het haalde nog de vierde positie in de Nederlandse top 40. Dus een top 10 netje kun je wel stellen. Je mag zelf wel wat je leuker vindt. Het origineel van Brian Hyland, Genie Come Lately uit 1962. Of via de remake van 11 jaar later van Albert West, Genie Come Lately. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: gaat origineel de cover. Het goud vernauwd kun je wel stellen. 1962 het origineel van Brian Hyland. De cover van Albert West. 1973. Oud spul, zegt André. Tja. Ik kan maar niet zeggen wat hij heeft gegeven zojuist.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Miss Montreal met schuilen.

gaat voor de eeuwig roem. In de lijsten komt de flitsende 50. Denk eens wel waar dat op weg gaat gebeuren natuurlijk. Zaterdag weten we het even na 5 uur. De middagmix voor donderdag. Ilse de Lange en Get It Right is terug op de radio.

53 jaar terug de tijd in met Gilda Seven en Get Down 1973. Jouw middagmix, dat weet dat je nog mist, hè? Het kan nog even. Er zijn nog een goede team erbij. Je verzoekplaat, het kan 06-21-21-32-10 in het WhatsApp-nummer. Of even app, of even mailen naar middagmix@langstaanmedia.nl. Nu het je mee sneeuwt en Get Lucky. Terug aan 1988 hier in de middagmix.

De jaren 80 is prachtig. Jermaine Stewart en Get Lucky als zijn laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. Het is alweer over en sluiten. Ja, kan er ook niks aan doen. Nu het is zo weer om, hè. Stelt er maar weinig voor. Maar één troost, we zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Sluiten we het ook deze week weer af. En zo geschieden. Programma's terugluisteren. www.rijnrozendaal.nl. Rijn ben ik kort, Rozendaal met 2 O's en 1 S. Dan kun je via...

Ja, dus zoek eens in de Google. Nog een paar uurtjes tot stop zometeen. En dan om 5 uur van 6 klaar met Anton Lachsa. Hij is de playlist aan het voorbereiden, dus dat komt goed. De laatste, Jocelyn Brown en Incognito. Always There in de long version, van zolang het toegelaten wordt. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel, Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
24: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

ga, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait. Dat mij het beste zal omschrijven,

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bikkers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbikeverboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
15: Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
19: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
24: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Dit was het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
10: Flex Estate. Own your deal.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
18: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Ah, mijn rug.
27: Beweeg.
26: Hè? Wat? Huh?
27: Ik ben het. Je rug.
26: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
28: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
29: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
32: Gewoon.

0: Ik dacht,
1: krijg nou wat.
0: Die microfoon is niet. Maar we zijn niet voor één gat te vangen, jongens. We zijn helemaal niet voor één gat te vangen. Nee, nee, nee. Chaka Khan en Shaqzilla.
2: Van zes en klaar met Anton Nachtveld.
0: Dan beginnen we gewoon even opnieuw. Het is vandaag 17 tot 23 graden, geregeld zon. De komende dagen wordt het nog warmer. We staan ongeveer 407 kilometer aan één gesloten plek. En waar het straks allemaal vast gaat staan. Je hoort het zometeen als we lekkere muziek voor je gaan draaien. Inderdaad. We gaan terug naar 1983. En dat doen we met fijne muziek van Rigera. Dit is het hele fijne. Vamos a la playa. Omdat het zo lekker zomers is, jongens. We gaan ondertussen kijken wat er met de microfoon aan de hand is. Want

Vamos a la playa, dat was Rigera. We gaan eens even een kijkje nemen op Slanswegen. Waar staat het allemaal vast? Onder andere 412 kilometer file. Het staat vast op de randweg Eindhoven. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eggersweijer en knooppunt Docht. 3 kilometer. Ring-Sertogenbosch, stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintam. 3 kilometer. Dezelfde ring staat het ook vast tussen afrit Veghel en afrit Vught. 5 kilometer. Ring Sertogenbosch tussen Maasbrug en knooppunt Vught, 8 kilometer. En dan hebben we ook nog eens, staat er stil op de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch. Stilstaand verkeer op die verbindingsweg, 2 kilometer file al daar. De A27, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Geertruidenberg en knooppunt Hooipolder, 2 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Werkendam en afrit Hank voor 4 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen Hank en knooppunt Hooipolder. Nog een keer 3 kilometer file. A58, langzaam rijdt verkeer tussen hoofdrijbaan tussen afrit Os en afrit Nuland. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Heusden en afrit Waalwijk voor 2 kilometer op de A59 is dat. Het rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen Waalwijk en Waspik voor 3 kilometer. En langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. En dat is tussen over 2 kilometer file al daar. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Hooipolder en afrit Maden nog een keer 3 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Terheide en knooppunt Zonzeel voor 3 kilometer. En uiteraard is het ook weer aanschuiven op de A59 verbindingsweg vanuit Waalwijk voor 1 kilometer. Sterkte mocht je in de file staan. Blijf vooral bij ons. Blijf bij Langstraat FM. Dit is van 6 klaar tussen nu en 6 uur bij je met muziek uit 1994 van Clarence Bernard Milton, oftewel C.B. Milton. Dit is It's a Loving Thing. Hij hoort hem uiteraard in van 6 klaar. Beetje rommel op erin. Maar we zijn er toch bij. Live tot 6 uur op Langstraat FM. Goedemiddag.

0: CB Milton. Hij werkt weer, jongens. It's a loving thing. Tijd voor de flitsschijf. Dit is
1: Langstraat FM.
2: Dit is de flitsschijf.
0: Miss Montreal en schuilen.

was een aantal weken geleden, een week of drie geleden, was het een speciale aanbieding. En deze week, en daar zijn we blij om, ons speciale flitsschijf dan maar. Miss Montreal en Schuilen van haar meest recente nieuwsalbums gaat een drukke zomer tegemoet. Want ze bestaat als Miss Montreal zijnde, viert ze dit jaar haar 20-jarig jubileum. Gefeliciteerd, Thomas. Twee auto's zijn vanmiddag tegen elkaar gebotst op een kruising bij de Stationstraat in Rijen. Beide auto's zijn beschadigd. Een vrouw die in een van de auto's zat, die raakte gewond. Ambulance kwam ter plaatse. De vrouw raakte onder meer gewond aan haar been. Er is niets bekend over de ernst van haar verwondingen. Na het ongeluk moest het verkeer omrijden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Meer nieuws volgt. Dat hoor je uiteraard hier op Langstraat FM. Terug nu naar de muziek, 1984, Split Dance.

0: 1978, Goldie. Dat is de titel Make It Up Again. Een opmerkelijk incident vanmiddag in Ieder. Een rijinstructeur die scootles gaf werd na een ongeluk aangehouden voor rijden onder invloed. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder die waren daar met elkaar in botsing gekomen. De scooterrijder was samen met onder andere de rijinstructeur op pad voor rijlessen toen het ongeluk gebeurde. De vrouw op de fiets raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De jongen op de scooter zou donderdag dus vanmiddag zijn rijexamen af hebben gelegd. Of het nog is doorgegaan is niet bekend. Meer nieuws uit de regio hoor je nu van Siem van der Gaag.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Gaag. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: En dankjewel weer, Siem van der Gaag, voor jouw regionale nieuwsupdates van 5:30. Dat betekent dat we bij klaar zijn, dat we klaar zitten voor het weerbericht. Ik had even afgeleid. Het is wisselbewolkt en het blijft vanmiddag droog. Het wordt 17 tot 23 graden. De komende dagen komt de temperatuur nog wat hoger uit. Bij ons in de regio komt mogelijk zelfs de 30 graden in zicht. Het zomerse weer gaat gepaard met veel zonneschijn. Midden op de dag bereikt de zonkracht rond deze tijd van het jaar UV-index 6. Zonder bescherming kun je dan binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Vanmiddag was er een afwisseling van wolken en zon. Er staat een zwakke wind. Het werd een graad of 23. Op dit moment is het 22 graden in de regio. Vanavond blijft het droog. In het noorden komen wolkenvelden voor. En halverwege de avond is het daar 14 tot 16 graden. In het midden en in onze regio verloopt de avond tot zonsondergang rond 9:30 zonnig. Het is daar 17 tot 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Later vanavond en vannacht blijft het droog met veelal opklaringen. In het noorden komen meer opklaringen voor. De minima komen uit rond een graad of 10. Dan morgen. Morgenochtend is het zonnig met hier en daar wat sluierwolken. Met de zon warmt de lucht snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al bijna 20 graden. De wind is zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Morgenmiddag verschijnen enkele stapelwolken. In het noorden komen er enkele meer wolken voor tot ontwikkeling dan elders. Staat een beetje moeilijk omschreven. Maar het blijft overal droog op de meeste plaatsen. Verbeeld is het weerbeeld ronduit zonnig. In het meeste geval wordt het 5 of 26 graden. De zonkracht bereikt morgen tussen 12 en 3. UV-index 6. Het is 6:08. Je luistert naar Langstraat FM. Een beetje rommelige uitzending vandaag. Onze excuses daarvoor. Komt door een... klein technisch probleem, maar dat is opgelost. En we hebben de lekkerste muziek voor je uit 1974. Dit is Johnny Bristol en Hang On In There, Baby.
2: Hang in there, baby. Make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just just how you feel.

Johnny Bristol en hang on in there, baby. Man is vanmiddag onwel geworden in zijn auto op de parkeerplaats bij de Lidl in Kaatsheuvel. Vervolgens botst hij tegen twee geparkeerde auto's aan. Hulpdiensten kwamen naar de Gasthuisstraat, de auto van de man. En de twee geparkeerde auto's die zijn beschadigd. Een berger heeft de voertuigen van de parkeerplaats gehaald. De bestuurder is opgevangen in de supermarkt. Later bleek hij weer in orde te zijn. Wat de oorzaak was? Geen flauw idee.

Blijft heerlijke muziek. Ik heb ze ooit in Torre het Werchter live aan het werk gezien. In België inderdaad. The Bug 1992 alweer. The Dire Straits met de gebroeders Knopfler in hun gelederen. Eigenlijk waren zij beide de kern van de Dire Straits. Officieel is de band nooit uit elkaar gegaan, maar optreden als zodanig, dat doen ze eigenlijk bijna niet meer. Het is voornamelijk Mark Knopfler die solo wat doet. Iemand heeft het raam open laten staan, de meeuwen en de zee. Terwijl er hier toch geen zee is in de buurt. Dan moeten we van Zeeland. De zomerzon 1972, dit is muziek van de Makkers.

En met een speciale aanbieding, Repeat van David. Van Martin Garrix en Ed Sheeran. Hoe komt het nou weer op David? Ik ben even afgeleid volgens mij. We komen weer een einde aan deze aflevering van Zessen klaar voor 21 mei 2026. Dat betekent dat we er morgen nog één keer zijn deze week met dit radioprogramma. Ik laat je van nu achter en wens ik u een hele smakelijk eten en een fijne avond. En ik laat je achter met muziek uit ons eigen kikkerlandje. 1994 hadden ze een grote hit met dit nummer, Where is the Love? Dit is Timeless. Fijne donderdag.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Belmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol. En net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen nog kwetsbare mensen op te vangen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaten praten. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
17: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
18: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl. Kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

introduced to you by a friend.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens haar advocaten is Ines Weski geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Weski werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Welkom bij RKC Nu, de podcast. De podcast over de mooiste club van Brabant en omstreken. Hier hoor je het laatste nieuws. Delen we verhalen en zoeken we antwoorden op de vragen wat er speelt in en rondom het Mandenmakersstadion. Maandelijks kruipen Bram, Tim en Lucas de studio in om het reilen en zeilen van ons RKC te bespreken. Alles komt voorbij in RKC Nu, de podcast.

0: Ja, een hele goede avond bij, ja, niet zomaar een aflevering, maar de laatste reguliere aflevering van dit seizoen. Het zit erop, mannen. Uiteraard weer in een bomvolle Langstraat FM studio. Ik ga hier aan de rechterkant beginnen. Bram, goedenavond, jongen.
1: Hey, Tim, goedenavond.
0: Ja, hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Ik zie daar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, dan kan het niet slecht gaan, toch?
0: Nee, dat... Maar ja, ook na die, hoe de play-offs is geëindigd.
1: Ja.
0: Want ik zie stap er nu wel vrij makkelijk overheen, vind ik.
1: Ja, je moet altijd weer vooruitkijken.
0: Ja, ook waar.
1: Dus nee, ik heb het verwerkt inmiddels.
0: Nou, mooi. Robert, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Alles goed?
2: Zeker, zeker.
0: Ja? Heb je er zin in?
2: Ja, altijd.
0: Ja?
2: Altijd, ja.
0: Nou, mooi. Mooi. Dan komen we dadelijk terug op Willem II, Lucas.
3: Ja, ja, goedenavond.
0: Oud en vertrouwd, hè?
3: Nee, zeker.
0: Nou, mooi. Nog iets toe te voegen of gaan we gewoon beginnen?
3: Nou, volgens mij staat mijn microfoon niet helemaal open. Maar,
0: ik hoor jou hard genoeg. Hoor.
3: Oh, nee, dat zal het wel. Prima, we gaan beginnen en ik heb er heel veel zin in vandaag.
0: Nou, dus, mooi. Nou, dus u hoort het al, het is weer bomvol, het is weer gezellig, het is weer ouderwets. En dat en nog heel veel meer in een gloednieuwe aflevering van RKC Nu, de podcast.

0: Where's my husband van Ray? Ja, nogmaals een hele goede avond en welkom bij RKC Nu, de podcast. Dan gaan we eerst, zoals altijd, maar weer eens even door naar het laatste nieuws. En ja, dan ga ik netjes mijn ik noem het aan het Lucas-lijstje ga ik af.
1: Want ja, maar Robert heeft deze gemaakt.
0: Dat meen je niet. Ja. Nou, ja, vandaar dat hij zo uitgebreid is.
1: Nou, onnodig, maar
0: ja,
1: goed.
0: Ja, nee. Ja, het is wel ja. Zo, ja.
1: Nee, even.
0: Nee, we gaan beginnen. Supportersfeest 12 juni. Ja. We hadden het er eigenlijk net tijdens het nummer om over. Ja, een paar jaar geleden ook een keer gedaan. Was aardig gezellig destijds.
2: Zeker.
0: En 12 juni, een feestje, ik denk op de parkeerplaats weer, hè?
2: De vorige keer wel, ik weet niet waar dat het nu gepland is, maar...
0: Denk het wel.
2: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, nou, gezellig. Wie weet zien we je daar. Seizoenkaart verlengen, Luc? Heb jij dat gedaan?
1: Nee, maar ik ben altijd zo iemand die tot en met de laatste paar dagen wacht.
0: Want?
1: Uitstelgedrag.
2: Vakantiegeld, oh,
1: ja.
2: Toch?
1: Ja, dat kan
0: het
1: niet eens,
0: maar dat kan niet. Maar goed, ja, daarom is het mij toch? Ja. Ja, voor de meeste mensen wel. Jij al verlengd, Robert?
2: Nee, nog niet. Gaan we wel doen, hoor. Ja, maar gewoon laks.
0: Ja, nee, hier idem.
2: Nou, als er een reminder rondgaat dat het moet gebeuren of je plek verlengt, dan hebben we dus
3: tempo in actie.
1: Ja. 15 juni, toch?
0: Is dat zo? Ik heb eerlijk gezegd.
1: Oh, nee, meteen,
0: joh.
1: Maar dat weet ik dan weer wel, zeg maar.
0: Nee, en dat is jouw toegevoegde waarde aan deze podcast.
1: Nou, waarschijnlijk 13 juni verlengd het ding. Of 14, weet ik veel.
0: Ja, om 2 voor... Laten we doorgaan.
1: Nou, precies.
0: Hey,
3: beetje studiegedrag van jaren nog steeds.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Hij blijft de student, hè? De eeuwige student.
1: Ja, een soort van.
0: Ja, nee, daarom. Hey, ander nieuwtje. Daniel van der Meulen, hoofd op jeugdopleiding en coach van de onder 21. En dat gaat hij samen doen met?
2: Michiel Kramer.
0: Ja, ik had eigenlijk wel een beetje verwacht dat Kramer hoofdtrainer zou worden, maar ik denk dat het
2: mag
0: gewoon
2: niet
0: mag, hè?
2: Nee. Hij heeft nog papieren nog niet. Dus hij, Kramer, die staat toevallig ook op het lijstje, die sluit aan bij de staf van Duits als assistent. En dan bij de U21.
0: Dat is eigenlijk ook, Bram, na aanleiding van wat we de vorige podcast hebben besproken, wel een logische stap, toch?
3: Ik denk het wel, inderdaad, ja.
0: Ja, mooi.
3: Goeie stap voor hem. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Siem Nijssen, keeperstrainer.
1: Ik had er eigenlijk nooit van gehoord. Maar
0: nee? Ja, nee? Jij, Bram?
3: Nee.
0: Ik ook niet. Jij wel, Robert?
2: Nee, niet van hem. Ik weet toevallig wie die heeft opgevolgd bij OS. En daar was een jaartje heeft hij nu bij OS gezeten. En hij maakt nu al de stap naar ons.
3: Wat heeft hij daarvoor gedaan eigenlijk? Weet je?
2: Daarvoor weet ik niet. Nee, ik weet...
0: En wat vonden ze bij OS van hem?
2: Ik heb daar niemand van OS over gesproken. Ik weet, de keeperstrainer van OS is de voormalig keeperstrainer van OS en huidig keeperstrainer van VVV is een goede bekende van mij. En dus ik heb daar geen info over hoe dat hij daar heeft gedaan.
1: Bij Zwolle heeft hij ook nog gewerkt.
0: Ook als keeperstrainer?
1: Ja, een assistenttrainer van onder 21.
0: Oké, nou dan moet hij iets kunnen. Ja, ik denk dat het... we hebben de laatste jaren natuurlijk Bartines gehad. Die maakt ook weer een mooie stap naar Eagles nu. Op zich ook prima dat je keepers, trainers haalt die niet heel, heel bekend zijn.
3: En dat was het met Bart natuurlijk toen ook inderdaad, ja.
2: Nou ja, dus, die gasten die kunnen ook gewoon mooie stappen maken. En zoals Tienes er nu ook een mooie stap maakt.
0: Ja, nou ja, Tienes dus...
3: Siem maakt natuurlijk de mooiste stap.
2: Zeker. De stap die coach wil maken en dan...
0: U hoort het alweer. Het wordt weer zo'n uitzending, ben ik bang. Nee, er gebeurt weer genoeg hier in de studio. Ja, bij
3: er zit een vervelend iemand de hele tijd af te leiden.
0: Ja, volgende nieuwtje dan maar. Ik denk dat dat best is voor iedereen. Hey, nou, Jordi de Wijs is binnen. Hing al even een tijdje in de lucht. Hè. De Telegraaf had het zelfs gemeld. Nou, en dan kun je eigenlijk er wel van uitgaan. Als de Telegraaf het meldt, dan is het rond. Wat vinden we daarvan, Robert?
2: Eerste gedachte was zeer positief.
0: Ja.
2: Een jongen die voorheen ook in de jeugd heeft gespeeld. Ervaren gast met zowel internationaal als nationale ervaring.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat hij het gaat doen. Ik hoop dat het geen Brumaatje wordt.
0: Daar had drie jaar spreekt wel veel vertrouwen uit, hè?
2: Twee toch?
0: Twee.
2: Dus dat is wel meer vertrouwen dan het jaartje dat Bruma had.
0: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd. En hij is ook wel jonger dan Bruma als het goed is.
3: 31.
2: Ja, daarom. Dus dan... Er zitten wel meer positieve punten aan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat hij het gaat doen. Maar op het eerste oog leuk aan is.
0: Wat vond jij ervan, Luc?
1: Ja, een mini trendbreuk, maar wel ten goede, denk ik, toch?
0: Waarom een trendbreuk?
1: Nou, ik denk alles wat de afgelopen jaar gehaald is, is vooral jong en moet veel potentie hebben. En je ziet hier toch al wel dat er over nagedacht wordt, nou, hoe gaan we een defensieve, iets stevigere basis bouwen voor volgend jaar? En ik denk dat alleen maar heel goed was. En ik was wel blij om dit te lezen. En nou heeft hij niet de meeste wedstrijden gespeeld de afgelopen jaren, maar mooie...
0: Maar wel echt groot clubs gehad natuurlijk.
1: Dat ook. Ja. En Engeland gevoetbald, wat heel gaaf is. Dus daar zullen vast nog wel een paar verhalen in zitten. Maar,
0: Hij was verhuurd aan Heerenveen vorig seizoen, toch?
3: Ja.
0: Dat was ook niet een heel groot succes, of wel?
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet of dat een succes is geworden. Wel dat hij daar inderdaad rondgelopen heeft.
2: Volgens mij drie of vier wedstrijden. Maar wat daar de reden achter is geweest, weet ik eigenlijk ook niet. Of dat hij eigenlijk gehaald is als een sub-backup plan of geen idee eigenlijk.
0: Ja. Hey, en dan eigenlijk een paar uur voor deze uitzending, voor deze opname, kwam het nieuws naar buiten dat we een opvolger, van Hans Mulders zeggen, denk het wel. Een nieuwe assistenttrainer, Adrie Bogers, komt terug op het oude nest. We wisten natuurlijk al een tijdje dat ze bezig waren met een nieuwe assistenttrainer. Ook dat ze bezig waren met een assistenttrainer die al eerder bij RKC heeft gezeten. Uiteindelijk is het oog dus gevallen op Adrie Bogers. Wat is jouw gedachte daarbij, Bram?
3: Dat je iemand toevoegt met karakter in ieder geval.
0: Ja.
3: Het is wel een type verdediger die, als hij nu had gevoetbald, regelmatig denk ik wel een rode prent had gekregen.
0: Ja.
3: Als hij dat weet over te brengen op de jongens. Ik denk dat we dat best wel kunnen gebruiken over Jordi ook nog net. Ik denk dat dat hetgeen is, zo'n type Jordi wat we afgelopen seizoen gemist hebben. Stukje karakter, stukje ervaring. Dus ik ben er wel heel positief over. En ik denk, Bogus is iemand in ieder geval die RKC goed kent. En die ook echt die... Dat grinta, hè, op zijn mooi wolks ook echt wel heeft.
0: Op zijn mooi wolks, ja.
3: Dus ja, ik ben benieuwd.
0: Ja. Robert, jij had er ook nog een mening over net voor de uitzending?
2: Nou, ik ben op zich wel blij mee. Het is een ervaren trainer. Ervaring als hoofdtrainer deels, hè, als ad interim. Assistent onder andere bij Jol en dergelijke geweest. Dus ook best leuke trainers waar hij onder heeft gewerkt.
3: En hij heeft bij de favoriete club van Lucas gewerkt, toch?
2: Wat Helmond Sport. Ja, Willem II. Maar ja, wat ik zeg, hij heeft wel wat ervaring in verschillende posities binnen de staf. En oud-speler van de club. Dus ik zie het op zich wel positief in.
0: Nou, mooi.
2: Ik ben de enige trainer die nog ongeslagen is, als RKC.
0: Ja, dat...
2: Weliswaar drie wedstrijden al interim, voordat Botte de boel naar beneden trok. Maar...
0: Hey, ongeslagen is ongeslagen, Robert.
2: Precies.
0: Wil ik eigenlijk, jongens, even terug naar afgelopen week... Dat is dan weer anderhalf week geleden. En,
3: we hebben toch nog een nieuwtje.
0: We hebben nog een nieuwtje. Ja, oh ja. Nee, zeker. Maar ik wilde daar eigenlijk mee eindigen.
3: Oh, sorry.
0: Maar nee prima.
3: Dan is dit een mooie opbouw naar...
0: Luister vooral tot het einde. Ja, nee.
3: Mooie teaser.
0: Ik vind, het is wel weer lekker rommelig, hè?
3: Heerlijk, hè?
0: Ja, nee, zeker. En het is pas 7:15. Ja, we hebben een inbeller. We hebben een inbeller.
4: Ik heb ook een nieuwtje.
0: Nou, kom maar door, meneer.
4: Nu wacht ik ook tot het eind.
0: Nu wacht je ook tot het eind? Ja. Nee, ja, prima. Nee, ja, echt? Of,
4: Ja.
0: Je wacht tot het eind?
4: Ja, ze moeten ergens nog op zoek.
0: Ze moeten op zoek?
4: Ja.
0: Dat is de hint?
4: Dat is de hint.
0: Nou, heeft u ongeveer 1,5 uur om daar nu over na te denken? Doen wij dat ook. Hey, jongens.
3: Goeie bijdrage.
0: Ja, nee, zeker. Nee, uiteraard. Ook dat kan hier. Nee, ik wil toch even terug naar die play-offs. Ik denk dat ik zelf... We hebben het eigenlijk al wel weer verdrongen. Ik denk dat we die wedstrijdreeks tegen Roda, die hebben wij met z'n drieën nog besproken in een tussendoorke. Dus ik wil eigenlijk gewoon even door naar die laatste wedstrijd in Tilburg tegen Willem II. En Luc, wij zijn er weer ingetrapt, hè?
1: Ik heb me in die bus ook al een paar keer afgevraagd wat we in godsnaam gingen doen daar.
0: Ja.
1: Maar onder de streep kun je denk ik niet anders zijn als trots op hoe je daar voor de dag bent gekomen. En ben je echt gruwelijk dichtbij geweest. Dit was eigenlijk een wedstrijd zoals we ze in de tweede, derde periode vaker hebben gespeeld. En ja, dat je dan uiteindelijk leuk voetbalt, veel kans creëert. Maar
0: het is ook wel, dat was wat het gevoel wat er bij mij nog wel als enige blijven hangen. Het is wel zonde dat het... In de laatste wedstrijd nu wel, dat je de schroom wel van je af kan gooien.
1: Kijk, weet je, het is, we weten allemaal wat voor wedstrijd Willem II RKC is.
0: Zeker.
1: RKC Willem II. En dan heb je dit jaar 4 keer tegen Willem II gespeeld. En je hebt 3 keer echt abominabel matig gevoetbald. Of in ieder geval niet echt de durf getoond. En ja, je had jezelf gewoon zo kunnen belonen door... Hè, nou ga je met... Je zet in principe iedereen die kan voetballen die speelde. Of die vooral goed kan voetballen die speelde. Ja, en het is gewoon jammer dat je jezelf net niet beloont. En ja, had dit in Waalwijk gedaan. En,
0: ja, maar dat is mijn punt eigenlijk. een beetje. Ja. Want kijk, dat uiteindelijk moet, denk ik, Kuster die bal in de 96e minuut gewoon rustig binnenschieten. Maar dat terzijde, dan ben je er ook nog niet, moet je nog een verlenging spelen. Alleen, ja, nogmaals, dat het gevoel wat bij mij is gewoon blijven hangen. Dat ik denk, ja, maar dat hebben we natuurlijk eerder in deze podcast ook. Dus je kan zo goed, verschrikkelijk goed voetballen. En het komt er eigenlijk gewoon 90% van de tijd niet uit. Ook dat tweeluik tegen Roda was abominabel voetbal. En nou ja, ik stond ook te springen uiteindelijk. Ik weet, Luc, jij vroeg nog, wat is er in godsnaam met je stem gebeurd na die twee wedstrijden? Dus ik bedoel, dat was prima. Maar dat is wel, denk ik, het probleem dit jaar geweest. Dat je zo verschrikkelijk goed kan voetballen, maar dat je het gewoon veel te vaak niet gedaan hebt.
3: Ja, nee, eens. En ik denk ook wat ik net zei, hè, van over Jordi de Wijs, de ervaring en echt dat echte vechtersmentaliteit, zeg maar, dat gewoon te weinig in dit team zat. We hebben veel goede voetballers. Alleen ik denk dat de balans tussen dat soort type voetballers als Jordi de Wijs en heel veel jonge jongens, die ook nog reservebank Cambuur Den Bosch hebben gezeten, dat die combinatie gewoon, die balans was niet goed afgelopen seizoen, in mijn ogen.
0: Ja. Nee, daar kan ik op zich wel in komen. Robert, jij het er ook mee eens? Of,
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben het eigenlijk volledig eens met wat er gezegd wordt. Het is zonde. Er zat achteraf gezien veel meer in.
0: Ja.
2: In de play-offs zat er uiteindelijk nog meer in dat je er, denk ik, dan uit hebt gehaald. Die grote kans van Kuster. Maar überhaupt, doordat je de wedstrijd tegen Willem II, de return, zeg maar, inging. Als je zo de eerste wedstrijd inderdaad ingaat, dan zeker tegen het Willem II van toen, dan loop je er ook overheen, zeg maar. Dus ja, wat dat betreft is het jammer. Er zat meer in dan dat eruit is gekomen. En dat is wel geen incidentje geweest.
0: Nou denk ik wel. En ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Maar het was natuurlijk voor het seizoen aardig lekker geweest als je Willem II eruit had geknikkerd. Ja. Ik heb toch niet die illusie ook. Ik heb die pot van Willem II tegen Volendam zitten kijken. Dat je Almere en Volendam nog door was gekomen. Denken jullie wel?
3: Ja, je weet het natuurlijk nooit.
0: Almere misschien wel, want dat deed Willem II uiteindelijk ook vrij gemakkelijk.
3: Wij hebben het beter tegen Willem II gedaan dan Almere achteraf.
0: Ja, nee, zeker. Alleen als je nu ziet, en dat gaven we natuurlijk in de vorige aflevering ook wel aan, de Eredivisieclub heeft het dit jaar wel rijkelijk makkelijk in de play-offs, toch?
3: Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval een goede uitgangspositie, maar Volendam speelde ook echt niet goed. Dus ze moeten denk ik wel waken voor het gevoel, wat jij nu zegt, dat ze zo ook die thuiswedstrijd nog
0: niet gaan. Nee, dat begrijp ik
3: maar
0: wel.
3: Feitelijk gezien inderdaad was er weinig aan de hand.
0: Nee, eens. En het is natuurlijk wel zo dat Willem II in de laatste 10 wedstrijden voor het einde of zo best verdedigend echt heel goed staat. Dat merkt je ook. Wij kwamen daar moeilijk doorheen. Ook Almere kwam er totaal niet doorheen, terwijl de aanval van Almere, nou, ik denk ook wel een van de beste van de competitie is geweest, in ieder geval de laatste periodes. Als je dan ziet, en natuurlijk maken zij een paar keer een fout waar die twee doelpunten uitvallen, maar je merkt wel dat de aanvalskwaliteit in de Eredivisie wel een niveautje hoger is. Dat bedoel ik eigenlijk.
3: Ja, want
0: en het verschil is dan natuurlijk, sorry dat ik je onderbreek, vorige jaren had zo'n Eredivisieclub vaak al een tweeluik waar ze helemaal kapot gespeeld werden op energie erop zitten. En nu kunnen ze eigenlijk freewheelen naar het einde.
3: Dat verbaast me nog. Na de wedstrijd was de spits Muren.
0: Nee,
3: ja, Muren. Die gaf nog aan dat hij het idee had dat Volendam op het eind op het tandvlees liep en zo.
0: Ja.
3: Dacht ik ook nog van ja, maar inderdaad, als je dan gaat kijken naar de weg die Willem II heeft moeten bewandelen om daar te staan, dan
2: vijf in de benen zitten, Willem II.
0: Ja, maar mentaal is natuurlijk, heeft Volendam wel een tik gehad afgelopen weekend tegen Telstar natuurlijk. Maar goed, voordat we
3: zijn ze ook wel gigantisch het zadel gisteren.
0: Nee, ja, dat zeker. Ja, nee, sowieso. Ik weet eigenlijk niet meer waar mijn verhaal begon. Luc, weet jij het nog? Waar mijn verhaal begon?
1: Ik weet wel dat volgend jaar is het dus wel weer het oude format, zeg maar.
0: Ah, dat is mooi. Want dat was nog wel een vraag die ik had, ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Ik had toevallig al zitten kijken naar de speeldagen van volgend jaar. Die hebben ze ingepland en dan zie je.
3: Kun je ook zien wanneer de start is?
1: Ja, dat is 7 augustus. De vrijdag 7 augustus, dan beginnen ze.
3: De KKD?
1: Iedereen. Oh. De Eredivisie begint ook dat weekend. En hoe heet het? De 6 juni pas is de tweede wedstrijd van de finale van de play-offs. Maar goed, dan zijn wij natuurlijk al lang en breed gepromoveerd. Op 14 mei.
0: Op 14 mei zijn we gepromoveerd?
1: 14 mei is de laatste speelronde. En dan dus 3 weken later op zondag 6 juni is de finale van de play-offs.
3: Dus volgend jaar hebben we op 21 mei weer een podcast. En dan kijken we terug op de viering van 14 mei. Hoe we dat beleefd hebben.
1: Nou, dat is waar we over gaan.
0: Nou, ik denk dat we kunnen stoppen.
3: Ja.
0: Ja. Hey, wil iemand anders nog iets kwijt over die play-offs? Nee?
3: Nee.
0: Jij? Mysterieuze gast? Nee? Oké, okay, dan gaan we door. En dan willen we eigenlijk, hè, Luc, jouw idee erbij was ook een beetje om eens door het seizoen heen te lopen, toch?
1: Ja, laten we proberen een vorm van chronologie aan te houden.
0: Nou, daar hebben wij vaak moeite mee, inderdaad. Ja. Nou, beginnen we eigenlijk bij de voorbereiding, die aardig rommelig was. Want we begonnen als allereerste profclub met trainen. Ik zie me daar nog staan, ergens in Drunen was het, denk ik. Ja.
2: Bij DVC?
0: Ja. Ja. Toen stonden er denk ik 8 spelers.
2: En niet heel veel, nee.
0: Nee, was echt heel weinig.
2: Die stond naast jou.
0: Die stond naast mij, ja, dat weet ik ook nog. Nou ja, goed, dat was niet best. En uiteindelijk is dat elftal bij elkaar gekomen. En is eigenlijk de grootste transfer die is blijven hangen, is eigenlijk dat Weidman op het laatste moment nog wel verkocht werd, toch, Luc?
1: Nee, ja, zeker. En ik denk dat je vooral moet beginnen met de ambitie, natuurlijk, is uitgesproken. Ja. Vorig jaar mei al.
0: Ja, hier in deze podcast toevallig.
1: Ja, nee, ja. Want we gingen voor promotievoetballen. En bleek achteraf een rekbaar begrip. Maar daar begon het mee. En inderdaad, dan, als je dan als eerste traint, dan wil je nog wat een bepaald statement maken, natuurlijk. Het duurde lang voordat spelers kwamen. En uiteindelijk ook best wel wat jongens die denk ik iets later op van vakantie terugkwamen.
0: Ja.
1: Met in verband met interlandvoetbal en daarna vakantie en zo. Maar goed, prima. Je Weidman wordt uiteindelijk op de laatste speeldag alsnog verkocht. En van hem krijgen we als cadeautje 3 punten tegen Almere.
0: Ja.
1: Maar voor de verdere rest zaten er de eerste periode vrij weinig lichtpuntjes bij.
0: Ik ben nog wel benieuwd wat jullie gevoel erbij is. Zou het seizoen veel anders zijn gelopen als we Weidman hadden gehouden? En dat is altijd de koe in de kont kijken. Ik dacht dat jou wel, ik zag alweer aan je blik. Dat ga ik zeggen, Bram. Maar realistisch gezien was dat wel, denk ik, veruit je beste speler geweest, toch, als hij was gebleven.
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, dat heeft hij in die paar wedstrijden die hij wel heeft gespeeld laten zien. Ja. Zowel voetballend als ook gelijk al beslissend in zijn goals. Ja, de kop en schouders er bovenuit steken. En dat blijft inderdaad wel een beetje zuur als je dan ziet hoe weinig hij gespeeld heeft bij FC Twente.
0: Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja.
3: Als je die jongen, als je die jongen had weten te behouden toen op dat moment, dan had de wereld er anders uitgezien, Tim.
0: Oh, dankjewel voor dit antwoord, Bram.
3: Lief.
1: Maar je hebt wel een beetje de factor natuurlijk dat wat. Kijk, bij Heracles hebben ze een beetje hetzelfde gehad. Hè? Hebben ze die spits verkocht, Horenkamp. En dan kreeg ze ook de vraag van ja, wat nou als je hem had gehouden? Ja, maar hetzelfde gaat Britt een week later. En bij Weidmans blessuregeschiedenis kennen we ook allemaal.
0: Nee, en dat is ook zeker zo. Alleen eigenlijk ook inhakend op wat Bram eerder zei, dat je een paar van die leiders miste. In de eerste periode heeft Weidman natuurlijk wel gezien om zo'n rol te kunnen pakken en om zo'n wedstrijd dan toch te kunnen beslissen, bijvoorbeeld tegen Almere. Ik vraag me wel af, als je zo'n speler wel had gehad, of dat het seizoen dan heel anders was gelopen, omdat andere spelers zich daar ook wel weer aan op kunnen trekken natuurlijk.
3: Ja, plus zijn directe invloed is al mega. Dat zie je in een paar wedstrijden al. Precies. Daar was hij al onderscheidend in. En hij zou ongetwijfeld ook best een iets mindere periode hebben gekend als hij het hele seizoen bij ons had gespeeld. Maar overal gezien had die jongen ons natuurlijk heel veel kunnen brengen.
0: Ja, ja. Dan die eerste periode. 11 wedstrijden, Luc?
1: Ja, ik had een beetje, ik weet niet of je het nog herkennen, maar ik had de heel die periode nog een beetje idee alsof we nog steeds naar degraderen waren. Toch? Je zag het al een tijdje aankomen, duurde even, moesten allemaal weer even wennen aan het feit dat wedstrijden, dat er een heel ander aura om zo'n wedstrijd heen hangt. Ik weet niet of jullie dit herkennen.
0: Ja, ik heb totaal geen spanning gehad tot aan de play-offs. Voor geen één wedstrijd. En jullie kennen mij, ik was nogal een stresskip de vorige seizoen. Dus ja, dat was voor mij persoonlijk wel heel erg wennen. Was het bij jou, Robert?
2: De extra spanning die kwam bij Roda thuis in de play-offs.
0: Ja. Ja,
2: dat was weer zo'n wedstrijd waar je heel het jaar naartoe leeft. Je krijgt eerst het dompen van het tegengoal. Spanning maken hem nog. De extase in het stadion bij de 1-1. Vervolgens dan het afwachten en de spanning in de verlenging. En dan is het nog een jongensboek voor Van Os dat geschreven wordt, dat hij die penaltyreeks nog zo doet. En dat is het stukje waarvoor je naar het voetballen komt. En in de competitie zelf was al vrij snel duidelijk dat rechtstreeks promotie hem niet ging worden. En vanaf dat moment was eigenlijk ook wel redelijk duidelijk dat de play-offs normaliter geen probleem zouden moeten zijn. Ja. Dus dan ben je er wel, zeg maar. En dan,
0: je begon natuurlijk nog wel bij Jong AZ met die overwinning. En daar was ik toen. En dat was wel een koude douche om binnen te komen. Want ik geloof, die pot was volgens mij ook nog op maandagavond gelijk de eerste.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, daar op dat sportparkje.
2: Het meest troosteloze complex van de KKD.
3: Het ging ook maar net goed, hè?
0: Maar toen dacht ik wel, nou ja.
1: In ieder geval niet verloren, had je het niet? Nou, de eerste wedstrijd bij Jong AZ meteen niet winnen, dat stond echt net kloten.
0: Nou ja, nee, eens. Alleen maar toen dacht ik wel, toen ik terugreed, ja goed, we hebben in ieder geval wel een spits met Unike die het verschil kan maken. En heeft hij uiteindelijk natuurlijk ook wel gedaan. Ja. Maar als je dan naar de statistieken kijkt, die eerste 11 wedstrijden, die eerste periode van het seizoen, pak je 3 overwinningen.
3: Ja. Nou, dat is misschien wel wat Lucas
0: dat zegt
3: dan
0: eigenlijk terecht. Alles dan toch over dit seizoen, Luc, of niet?
1: Nee, ja, nou kijk, vooral die periode, zeg maar. Hè. Dus dat, ik heb niet, kijk, wij op de tribune moesten er heel erg aan wennen. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het in de selectie bij heel veel gasten ook was. Want als jij van Heerenveen uit, Groningen uit, allemaal stadions met bijna 15.000 en meer mensen. En dan moet je ineens bij Jong AZ uit gaan voetballen. Ja, het kan niet anders dat voor hun ook anders is. Dus ja, en dat kon je wel enorm zien. En of het je de kop gekost heeft, dat weet ik allemaal ook niet. Alleen absoluut de dieptepunt in die wedstrijd. Er was toch wel Vitesse thuis. Die wisten net anderhalve week dat ze weer mochten gaan voetballen. Wat hebben ze? 15 Duitsers ergens uit een opleiding gehaald of zo. Bij elkaar gegooid. Die zeggen voetballen. Die kwamen in principe alleen maar om voor de lol naar Waalwijk toe. En die pakte op het einde nog een punt.
0: Ja, was niet best.
1: Nee,
0: Toen was je er ziek van.
1: Ik denk dat ik dat de meest frustrerende wedstrijd dit seizoen vond. Ja.
2: Toen leek dat overigens nog een incident, hè? Zo'n last minute nog een goal tegenkrijgen.
3: Ja, en andersom ook voor Vitesse leek het ook een incident. Maar dat bleek achteraf ook nog niet zo heel toevallig te zijn. Maar...
0: Nee, maar dat is wel een beetje het ding, denk ik, Bram. Ik denk dat uiteindelijk als je onder de streep kijkt... dat je helemaal met het seizoen wat wij hebben gedraaid... best een keer gelijk zou kunnen spelen tegen Vitesse... Alleen het is wat Lucas zegt, die gozers hadden denk ik 3 keer met elkaar getraind. Dat sloeg natuurlijk totaal nergens op.
3: En het is veelzeggend geweest voor de rest van het seizoen. Hè? Ja. Het is net voor tijd gebeurd. Hoeveel van die wedstrijden hebben we niet gehad dat we net voor tijd punten weggeven?
0: Ja.
3: En dat heeft dan ook weer te maken met waar we het net al eerder over hadden, denk ik. Onder andere dat karakter en ervaring.
2: Ik denk dat we in ieder geval in dat lijstje bovenaan staan. Van het weggeven van punten in de laatste kwartier.
3: Ja, en als je dat sowieso, nu wilt, ik had het niet zo op mijn netverlies dat we maar 3 keer gewonnen hebben van die wedstrijd. Maar eigenlijk als je dat nu al beseft, dan is het drama. Ik ben wel met Luc eens... dat het denk ik het onderdeel van het rouwproces geweest is. Zowel bij ons, als je ineens hoort dat de spelers gaan komen... die op de bank bij Den Bosch zitten, bij Cambuur en zo... dat zijn dan ineens onze versterking. Dat is al even schakelen. Maar inderdaad, als je als eredivisie-speler uit tegen AZ gaat... maar ook los van de entourage is natuurlijk ook het soort type voetbal... gewoon weer heel anders. Dus dat moet ook wennen. Dus die dingen samen.
0: Wij waren er niet de enige natuurlijk, want ook Almere en Willem II...
3: Ook slecht
0: gestart. Eigenlijk ook pas, en Willem II doet het nu goed, maar die zijn ook eigenlijk pas de laatste kwart van het seizoen echt op
3: Almere koers gekomen.
2: Ja, wat zeker. Bijvoorbeeld wel het verschil is met een Almere, waar wij de eerste periode dan 9e eindigden in die periodestand. In de tweede periode eindigen wij letterlijk 14e en had Almere stond 4e. Ja. Dus die maakte daar al een flinke switch bij ons. Maar dat was natuurlijk wel net dat Weidman vertrok. Dus we weer opnieuw konden gaan bouwen om... van Kamer heen, zeg maar.
3: Ja, en Almere heeft natuurlijk als voordeel dat ze al 18 thuiswedstrijden in de KKD-sfeer hebben. Überhaupt.
0: Ja,
3: iets meer aangewend.
0: Ja, zo kun je hem zien. Nee, ja, ik heb inderdaad nu, dank daarvoor, Robert, die periodestanden voor me. Ja, de eerste 4, daar word je gewoon inderdaad echt, daar krijg ik gewoon wel de draambui van. De eerste periode eindigen we 9e, de tweede eindigen we 14e, de derde eindigen we 5e en de vierde eindigen we 4e. Dus er zat wel. Progressie
2: tweede seizoenshelft was wel beter. Dat zie je ook aan doelsaldo. Dan hebben we volgens mij tweede seizoenshelft hadden we, wat ik vanmiddag had gekeken, plus 11. Maar de eerste periode, of de eerste seizoenshelft, hadden we maar een doelsaldo van plus 1.
3: Kan je ook die resultaten zien van die tweede dan? Van de tweede periode waar we 14 worden, hoeveel we daarvan gewonnen hebben? Kun je dat zien of niet?
2: 11 punten.
0: 11 punten, 10 wedstrijden.
2: Gewonnen hebben, weet ik niet.
3: Ja, dan kun je er nooit meer hebben gewonnen dan 3 in ieder geval.
1: Nee, dat bleef het een beetje. Die tweede periode die eindigt net voor kerst. Ik denk dat de derde periode nog net wat meegenomen. Dan sta je eigenlijk 12e met 12.
3: Ja, maar dan heb je dus 6 keer gewonnen in de eerste 2 perioden samen.
1: Is zoiets.
0: Ja, maar dat is ook wel wat ze in de eerste de beste benoemden een paar weken geleden. Goede podcast trouwens, aanrader. Maar iedereen doet op dat ADO overal met kop en schouders bovenuit stokken. En dat is ook zo. Maar ADO heeft ook gewoon een periode echt verschrikkelijk slecht gespeeld. Hij gewoon 4 keer op rij verloren of zo. In de derde periode eindigde die onder ons.
3: Ja.
0: Dus ik bedoel, het is ook niet zo dat zij... Ja, echt...
2: 7 overwinningen de eerste 20 wedstrijden.
3: Ja.
0: Dat
3: is 1-3. Dat is natuurlijk echt drama.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja. Ja, kijk, en wat je natuurlijk wel geholpen heeft... en dat is een beetje het voordeel van dit jaar... is dat je altijd die hele grote bubs van clubs... die natuurlijk geen punten pakten. Want of tenminste, die het best wel vaak begaaiden. Want het feit dat je na de winst toch best wel snel terugkeert... op de play-off plekken vanaf die 12e plek... Ja, laat ook wel zien dat alles vrij dicht op elkaar zat. Kijk, ADO en Cambuur waren weg. Maar ik kan me nog herinneren dat we van de Graafschap wonnen... dat we ineens weer naar de 4e plek durfden te kijken. Ja, ja, en daar ergens... rond de winterstop kwam. Dus wel uiteindelijk die ommekeer, beter voetbal. Helpt ook dat Van Gelder weer terugkwam in het spel. Die kwam terug van zijn blessure. En eigenlijk is het daarom, kun je toch zeggen, een beetje begonnen met lopen.
3: Ja, en het team wordt wat meer ingespeeld op elkaar, et cetera, et cetera. Dus
2: mag op zich ook wel, hè, na 20 wedstrijden.
0: Ja, toen was het dus winterstop.
3: Ja.
0: Nou, en naast die winterstop hebben wij ook even een stop, Luc. Want wij, ja, momentje van de maand is daar weer. En nu heb ik iets voorbereid. Nou hoop ik dat ik eigenlijk een primeur voor jou heb. Maar heb jij deze toevallig al gehoord, Luc?
5: Hey meisje, je weet ik kan stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt.
1: Nee, die staat op TikTok.
0: Dit is de nieuwe Antoon.
1: Ik zal uit.
0: Hey, volgende week.
1: Oké, zin in. Bang zitten, ze komen ook met een video of met een nieuwe nummer morgen.
0: Ja, ik ben toch meer dan richting Antoon. Maar zin in?
3: Gaat dat over Alexia dan?
0: Nee, daar mocht er geen vraag over gesteld worden, begreep ik.
3: Nee, omdat hij zingt dat zij... hij is het geheim van haar wat zij niet deelt of zo. Maar ja, dat doet ze ook niet over hem, toch?
1: Zover de analyse had ik nog niet gekomen.
2: Ze kreeg vragen inderdaad. En ja. Ze zegt erop van, weet je wel... Die journalist zegt zelf... Ja, het is natuurlijk je privéleven, dit en dat. En waarop zij inderdaad zegt... Ja, inderdaad. Ja. En daarna draait ze er netjes omheen. Zo van, weet je, ja, ik weet de waarheid... En ik weet wie mijn vrienden zijn, mijn vriendinnen zijn... En dit en dat. En daarna zei ze, ja, dan ga ik toch op de man afvragen. Heb je een relatie met Antoon? Waarop Maxima zegt, volgens
0: dat
2: mij
0: is privé.
2: Jij
0: ja.
2: De vraag met dat is privé, ja. Dus we houden het privé. Ja. Volgende vraag. Ja.
1: Maar Prins Antoon kreeg wel zijn carnavals.
0: Ja, maar ik heb wel...
2: Als je het zo ontwijkt en het doet, dan speelt er iets, toch?
0: Ja,
2: als,
0: ja, nee,
2: als
0: eens.
2: Het niks is,
3: en als je
2: dan
3: maar, deze test nog eens een keer goed luistert...
0: Maar, nog een keer? Ja, een moment dan, hoor. Je zit even vol, Willem. Ja, ik blijf natuurlijk...
3: Nee, met deze wetenschap in je gedachten en dan terug naar die tekst.

0: Ja, maar nou heb ik nog wel een vraag aan jou. Even tussendoor. Hoorde je die nu echt net live, zo die tekst? Of had je deze al gehoord?
1: Nee, ik ken deze niet. Nee, serieus niet.
0: Dat vind ik te scherp.
2: Maar ik ben echt bijzonder onder de indruk van deze analyse.
0: Maar we zijn ook wel op het punt gekomen. En ja, we lachen er vaak om. Maar dat als ik dus in mijn vriendengroep, als iemand zegt, hoe staat het eigenlijk tussen Antoon en de prinses? Dan zeg ik, wacht even. Ik heb de Antoon-kenner even, dan heb ik Luc.
3: Ja.
0: Nee. Dus, goed, lang genoeg
1: over Antoon. Het heeft niet zoveel met Antoon te maken. Ik snap vooral zijn smaak in dit geval.
0: Maar het gaat toch ook vooral om de muziek, denk ik.
1: Okay.
0: Ik red je even hier, hè?
3: Nee,
0: heel goed. Ik heb een andere, voordat we echt een Antoon podcast worden, ik heb er een andere klaas van Luc, daar gaan we.
3: Dat kunnen we ook doen. We hebben jij gaat door.
0: Dan maak ik hem nu maar af.
3: Gewoon voor de zomer.
2: Een
3: Antoon aflevering.
0: Daar ga ik even over nadenken.
3: Antoon.

0: van Gorbachev of zo, geen biervat ook.
1: Kosakov
0: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Coldplay stadion.
1: Ja, bij Coldplay. Maar dat blijft toch wel een van de beste platen ooit gemaakt. Erik, wat vind jij ervan?
2: Ja, dat is het nummer.
3: Treden ze nou nog op? Of zijn ze nou klaar?
2: Zijn nu klaar.
1: Ja, oh, ik dacht dat ze nog doorgingen, joh.
2: Nee, er komt weer een nieuwe tour aan.
3: Oh, wel. Oh, nee, maar ik dacht dat zij gingen stoppen met optreden, toch, ooit?
2: Nee, ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Maar omdat die zanger een beetje groen is. Maar de concerten doen ze nu op een groene manier. Groene stroom opwekken en dat spul allemaal.
3: Oké. Okay. Maar nee, dat is helemaal goed, toch?
2: Maar die armbandjes zitten wel allemaal batterijen in en zo. Hè?
1: Ja, maar er staan fietsen, dat je zelf je kan fietsen om energie op te wekken. En van die platen, als je gaat springen om te dansen, dan muziek.
3: Die worden hier sprang gemaakt trouwens, die platen. Of zijn die hier ontwikkeld, ja.
1: Weet u dat ook weer?
4: Ja, het is echt, we gaan ook alle kanten op.
3: Dat is een familieproduct, dus een soort van reclame.
1: Is dat het? Is dat het?
3: Ja, dat is een van die, ja.
2: Waarvoor hebben we die hier niet liggen dan?
1: Ja.
3: Moet je bij AE groep vragen.
1: Oh, het is familiebedrijf, hoor ik net.
3: Nee, ja, oké, okay, ja, nee, goed, maar ik kan je onze nummer geven als je wil, dus ik vind het prima.
5: Nou, heb je nou trouwens de naam van onze mystery guest verraden?
1: Nee.
2: Nou, dat mag wel, hoor.
1: Het is alleen voor de opletten. Als dat iemand dat nog niet door had, trouwens. Oh. Ja,
4: zo stemmen we niet naar hem, toch? Dat kan er maar één zijn.
1: Ja, nee, dat kan er maar één zijn, maar die hoort bij het interieur hier, hè. Dus,
2: ja, dat is ook zo.
5: Hij lag nog onder de tafel, of?
1: Ja, die ligt hier in de krochten van dit gebouw, denk ik.
2: Mijn best staat hier nog net niet. Nee, dat valt wel mee,
1: Maar wel, top dat we hier, dat is wel goed om te zeggen zo in die laatste aflevering, top dat we hier dit jaar weer mochten zijn, Erik. Want,
2: volgend jaar weer. Ja, weet je, als je de 500 per aflevering blijft betalen, vind ik het prima.
1: Nou, toen was het winterstop, daar waren we gebleven. Ja. Ik denk dat dat even belangrijker is.
4: Oh, ik dacht, toen was het einde uitzending.
1: Nee, wij gaan nog wel even door. Winterstop, Luc, na die winterstop heb jij opgeschreven de ommekeer.
3: Nou, vind ik toch wel. Kijk, je ziet dat Van Gelderen komt dus dan terug van die blessure. Het begint toch een beetje te lopen. En ik kan me nog heel goed een gesprek met Erik herinneren op de vrijdagochtend van de Graafschap uit.
1: En dat zijn aanraders, die gesprekken.
3: Ja,
1: echt. Ik luister er elke week
3: naar. Twee talentvolle mensen, daar kan alleen maar iets moois uitkomen. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik ochtends tegen Erik zei, nou, als we maar niet te hard afgaan. Want ik kan me nog herinneren dat wij in Waalwijk, dat die dijkhuizen daar een partij stond te vertellen. Ja, we hebben RKC, we hebben ze helemaal door. We hebben het echt, wij weten. En toen dacht ik, ja, het zal wel, maar hij had gelijk, want we gingen echt hard af. En toen dacht ik daarvan, ja, kijk, ik hoop dat we niet te veel afgaan, maar ik denk dat ik dat de allerbeste wedstrijd van het seizoen vond.
1: Ja.
3: In ieder geval de allerbeste uitwedstrijd. En de Graafschap had helemaal niks te vertellen. Ze begonnen nog wel sterk en maar we speelden de tweede helft helemaal weg met die geweldige goal van Van der Veen. Die zo ongeveer het net uit de goal schopt. Ja, en daar begon het wel te draaien. En dan zie je het wel komen en dan beginnen we langzaam weer te klimmen op de ranglijst.
1: Ja, maar het is op zich, in de eerste seizoenshelft hadden we natuurlijk ook zo'n wedstrijd met Roda uit. Dat ik uit het niets. Maar toen dacht ik ook uit het niets in één keer, wat is dit nou? Want toen, dat was eigenlijk ook na die eerste paar wedstrijden, dat ik dacht, nou, Roda uit in deze vorm, nou, dat zal wel lekker 3-4-0 worden.
4: Die begon ook heel goed aan het
1: zeker.
4: Toe,
1: ja. En de Graafschap was eigenlijk ook net zo'n pot.
3: Ja.
1: En je hebt wel gelijk, want daarna ging het inderdaad wel beter.
3: Vooral,
1: maar
3: ik kijk, die Roda uitpot die wordt vaak gememoreerd. Maar ik moet ook wel zeggen, Roda, sommige wedstrijden speel je zelf goed. En sommige wedstrijden is ook de tegenstander weer heel matig.
1: Ja.
3: En ik vond bij Roda kregen we de goals ook wel een beetje. Ja. En we kregen de ruimte wel heel erg. En bij de Graafschap dwong je het echt af. Zeg maar. Ik vond dat in alles een geweldige wedstrijd.
1: Nee, daar heb je in principe ook gelijk in. En ik weet nog wel dat wij daarna wel tegen elkaar zeiden, maar als het nu op deze manier gaat lopen, dan, we kunnen geen directe promotie meer afdwingen, maar dan moeten die play-offs toch wel te doen zijn.
3: Maar dat was ook de hoop, hè? Ja. Je zult moeten wennen. Dat hadden we vrij snel door.
1: Ja.
3: En dan moet het eigenlijk vanaf de winterstop een beetje gaan
1: lopen. Dat was wel eigenlijk vanaf begin seizoen eigenlijk al jouw tantrum.
3: Nou ja, dat zijn meestal, zie je, de meeste mensen die promoveren doen het op deze manier. Of ze zijn snel weg. Of het begint vanaf de winterstop te lopen. En je ziet het nou bij Willem II een heel klein beetje. Dat ja, het is toch niet echt gaan lopen, maar een beetje à la 5-6 jaar geleden met heel veel ervaren jongens maar de play-offs halen en dan komen eigenlijk nog best ver. Dat had ik eerlijk gezegd
1: niet verwacht. Ja, maar zij hebben natuurlijk wel pech nu ook met al die blessures.
3: Nee, zeker.
1: Anders had ik het nog wel willen zien, hoor. Maar
3: en die Ticht heet die jongen.
1: Twicht.
3: Die wordt het ziekenhuis ingeschopt. Ja. Sloeg nergens op. Ja. Maar, dus dat was een beetje de hoop na de winterstop. En ik vind dat je het gros van de wedstrijden eigenlijk heel goed gevoetbald hebt.
1: Ja, maar daar wil ik dan wel aan toevoegen dat je het gros van de wedstrijd een periode in een wedstrijd heel goed gevoetbald hebt. Ja. Want er zitten ook echt wel in elke wedstrijd dat je dan een helft in één keer helemaal door het ijs zakt.
3: Helemaal eens, maar ik vind wel, dan krijg je een beetje, en het meest recent is dan de tweede wedstrijd tegen Willem II in de play-offs. Maar zo hebben we nog wel meer wedstrijden gespeeld dat je gewoon 6-7 kansen creëert in het eerste uur. Dan scoor je er dan 1 of 2 van. Vervolgens scoort de tegenstander ongeveer rond het uur. Ja. En dan wordt het nog een moeilijke wedstrijd. En dan krijg je maar uiteindelijk alsnog de 2-2 tegen. Die heb je er best wel vaak gespeeld.
1: Nee, precies,
3: en
1: maar
3: ik ben
1: dan
3: ervan
1: is het,
3: overtuigd
1: dan is
3: dat als wij die kansen wel hadden afgemaakt en je loopt à la Emmen thuis wel naar 2 of 3-0 toe, dan hadden wij gezegd, oh, zijn wij goed en we scoren alles. En kijk, dat vertekent in het voetbal natuurlijk ook altijd wel enorm. En dat maakt zo'n mindere fase wat minder uit. Dus je hebt het echt een beetje jezelf aan gedaan.
2: Ik vind die laatste wedstrijden dat we de eerste helft heel slecht speelden en de tweede helft eigenlijk heel veel terugkwamen.
1: Ja, nou, nee, op zich wel eens. We hebben natuurlijk ook wel een periode gehad van, weet ik het, hoeveel wedstrijden dat we op 1-0 kwamen?
3: Ja, 16.
1: 16 wedstrijden op 1-0. En daar hebben we er, weet ik het, hoeveel van weggegeven uiteindelijk. Ja. Ja, als je die allemaal gewonnen had, dan was je gewoon makkelijk derde geworden.
3: Nou ja, ja, nou dat. En je hebt ook na de winterstop nog even maar 4 keer verloren. En in principe was
1: dat... Jawel, maar al die gelijke spelen waren natuurlijk wel... dat is wel het probleem geweest. Toch, Bram?
4: Nou ja, veel voorsprongen weggegeven en veel in de laatste minuten tegengekregen. Ja. Als je dat maar bij elkaar optelt, dan... Zijn het heel veel
1: dan wel. Ja. Nee, maar wat ik eigenlijk daarmee bedoel te zeggen, want het zijn natuurlijk open deuren die je intrapt, maar je bent nooit echt op de Graafschap thuis en 2 keer tegen ADO van de mat gespeeld.
4: Nee. Nee, ook niet gek toch, met de selectie die we hebben.
3: Nee, maar dan is in dat licht dus dat je op de ene laatste speelronde, slash laatste speelronde pas veilig bent voor play-offs.
1: Ja, dat is dan
3: dat
1: wel apart.
3: Dat is wel een beetje gênant. Ja, met deze selectie.
4: Dan, ja, dat klopt. Maar dat heeft denk ik dan toch met name ook met die eerste seizoen zelf te maken. Wat we net zeiden, ik heb me daar zelf nooit zo bewust echt zo naar die cijfers gekeken. Maar als je dan hoort dat we wat zijn nou 7 keer gewonnen hebben in een half jaar tijd. 1 op de 3 wedstrijden win je als degradant. Dat is natuurlijk dramatisch.
1: Nee, is ook zo. Alleen op een gegeven moment had je wel een periode. En ik kan me niet zo goed meer herinneren. Ik denk dat het na 3/4 van de competitie. Dat we zeiden, als we nu nog 2 keer winnen, zijn we zeker van play-offs. Dat je dan nog, en toen heeft het echt nog lang geduurd voordat hij dan ook daadwerkelijk binnen
2: was. Dat
1: was
2: Cambuur volgens mij.
1: Zeg je?
2: Dat was net voor Cambuur volgens mij.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja.
2: Daar pakt ook nog de gelijkspel.
5: Ja, zit ook wel een beetje in natuurlijk wat we eerder hadden, dat de ploegen om ons heen eigenlijk niet wegliepen, waardoor we eigenlijk redelijk makkelijk weer konden aanhaken. Ja. Ja. In die periode dat we dachten, nou nog 2-3 puntjes, dan zijn we er wel. Bleef de rest ook constant zijn punten halen. Dus die hadden ook een beetje dezelfde flow, de ploegen om ons heen.
1: Nee, dat is het. Want ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment zeiden, oh, maar als we nu nog een paar keer zo dit doortrekken, dan kan je gewoon nog derde worden.
4: En dat was volgens mij met name na de Graafschap ook in die periode.
1: Dat zou zomaar kunnen. Uiteindelijk, en dat is denk ik dan, dan komen we weer, dan is het verhaaltje weer rond, komen we tot het punt dat je eigenlijk tot op de laatste speeldag, de ene laatste speeldag, nog bezig bent met die play-offs binnenhalen.
4: Ja, bijna de laatste. Hè? Ja. Dat is echt door de situatie eromheen gekomen dat die laatste wedstrijd alsnog om niks ging tegen Jong PSV.
1: Ja.
4: Maar dat was die bijzondere situatie met Vitesse, et cetera. Ja. Maar anders had je echt gewoon tot de laatste speeldag moeten knokken voor die play-offs. Dat is best bizar eigenlijk.
1: Ja, eindig je uiteindelijk als 6e uit mijn hoofd.
5: Yes.
1: Dus ook, ik vind dat toch opvallend.
4: Ja, het voelt een beetje als een enquête doen. En dan vragen aan het eind van geef eens een cijfer.
1: Ja.
4: En dat iemand dan zegt een 7. Dat is echt zo'n cijfer wat je niet wil horen als je een enquête houdt.
1: Zou jij het een 7 geven dit seizoen?
4: Dit seizoen? Ja, ik denk dat ik inderdaad richting die 7
1: ga. Ik zou echt wel persoonlijk eerder richting een 6 gaan. Maar dat heeft ook meer te maken niet per se met de resultaten. Want ik denk als je tegen me had gezegd, je eindigt in de tweede ronde van de play-offs tegen Willem II, prima. Maar gewoon meer, en dat heb ik natuurlijk vorige aflevering ook al gezegd, dat ik niet 1 keer, en wij moeten van weg komen, Bram, naar het stadion ben gereden met het idee, nou ik ga eens lekkere pot voetbal kijken. Het is altijd geweest met, nou ja, we gaan wel eens zien wat ze er vandaag weer van bakken.
4: Nee, eens. Want ik had eerlijk gezegd, ik heb steeds een beetje het seizoen van Excelsior vorig jaar voor mezelf gehad. Hè, want Excelsior is het jaar voor ons gedegradeerd. Die hebben vorig jaar echt een superleuk seizoen, even los van promotie, qua voetbal echt een superleuk seizoen gehad. Ja, en dat is wat je in ieder geval hoopt te hebben. Dat je veel van dat soort leuke wedstrijden hebt, wat oprecht weer leuk is om naar te kijken. Dat je regelmatig is 2, 3, 4-0 wint. En dat is eigenlijk wel uitgebleven op een paar sporadische wedstrijden na. Dat ben ik met je eens, ja.
5: Heeft ook al heel het seizoen wel een beetje een zweem van chagrijn rondom de club gehangen natuurlijk. Waar we het er straks over hadden, de claim werd gelijk gelegd, we gaan meedoen om promotie. Dat heeft een bepaalde standaard gezet. En je ziet het ook in de RKC nu chat. Dat heel veel mensen daar toch aan blijven refereren.
4: Ja, logisch.
5: Wat het uiteindelijk ook constant weer minder aantrekkelijk maakt om het te blijven volgen en te doen. Plus dat het, en de KKD blijft gewoon taai om 90 minuten naar te zitten kijken.
1: Ben ik op zich... Dat ben ik op zich met je eens, Robert. Alleen van de andere kant, als je nu het hele seizoen leuk had gevoetbald, derde was geworden en eruit was gevlogen tegen Willem II in de tweede ronde van de playoffs, dan had niemand die quotes met we doen mee om promotie steeds aan blijven halen. Want dan had je een leuk seizoen gehad. En ik denk dat niemand de verduzie heeft gehad met de clubs die met een ADO, met een Willem II, met een De Graafschap, met een Almere, dat we heel gemakkelijk zouden gaan promoveren. Maar de manier waarop dit seizoen is verlopen is voor mij gewoon... chagrijn is daar het goede woord bij.
4: Voor mij is een beetje de hele gang van zaken in het seizoen hangt een beetje samen met ook het transferbeleid. Je hebt echt wel hele positieve pieken gehad. Maar ja, je hebt ook weer hele onverklaarbare dallen gehad. En dat vind ik, als je naar de spelers kijkt die afgelopen zomer zijn gekomen, er zitten er best een paar achteraf gezien hele mooie verrassingen bij. Ja. Maar ook echt nog steeds heel veel spelers waar we aan het begin al van dachten, wat moet je er in godsnaam mee? En wat ook wel gebleken is na dit seizoen, wat moet je er in godsnaam mee? Ja. En dat verschil is zo groot. En dat vind ik in het seizoen...
1: Ja, op zich heb je daar een punt, Luc. Jij wil al 5 minuten iets zeggen.
3: Nee, ik wil zeggen, als ik ook allemaal... Ik weet niet ik zat te denken, Tim gaat mij ook vragen welk cijfer ik ga geven. Dus dan ga ik zeggen dat het een 6 is. En dat de halve puntje extra alleen maar omdat de play-offs aan te gluren waren. Ja. En niet eens zozeer de kwaliteit van het spel. Want wat ik nog steeds wonderlijk vind, is dat je eigenlijk best wel goed voetbalt. En dat je daar pas aan probeert aanspraak op te maken in de vierde wedstrijd in de play-offs.
1: Precies.
3: Maar stel, je had tegen Roda, Unica had die goal niet gemaakt. Wat voor een verschrikkelijk nachtkaarsseizoen had je dan gehad, zeg.
1: Nee, maar zo'n Emmen-verhaal play-offs van een paar jaar geleden.
3: En dat is wat vaak, zeg maar, waar het vaak tussen voetbalsupporters en bestuurders nog wel eens fout gaat. Je ziet het bij Feyenoord ook. Is dat het gaat er niet per se om dat je wint, maar waar zitten we gewoon naar te kijken? Want we zijn niet gek, hè? Ja. Kijk, en uiteindelijk, als je het gewoon op die manier...

0: play-offs. Ja. Die hamstring volgens mij, nou goed, vervelend. Wouters is alweer geblesseerd. Dus ook net kloten dat het tegelijkertijd gebeurt. Dus Posma moet terug. En dan heb je 3-4 spelers wie je kan kiezen om... En langs Roemeraad toe speelde die wedstrijd volgens mij.
1: Ja, die wel volgens mij. Uit niet. Ja.
0: Maar die kon je... Je hebt 4 opties en dan kies je voor Van Hedel. Die overigens voor de duidelijkheid een prima wedstrijd speelde vanuit zijn rol. Maar je kunt Boetjes kiezen, je kunt Van Kaam kiezen, maar daar kies je voor Van Hedel. Kijk, en dat snappen wij niet. Dan ga je thuis tegen Willem II, waar je al 2 keer behouden tegen hebt gespeeld en 2 keer van verloren hebt, kies je dat. Ja, en ik denk dat dat een notendop het seizoen is. En dat is uiteindelijk daar vooral de eerste helft enorm gebackfired.
1: Nee, maar dat is het. En om dan in te haken op wat jij ook zegt, Bram. Ik denk ook voor volgend seizoen dat niemand verwacht dat ze bij die eerste 2 gaan eindigen. Het zou fenomenaal zijn. Maar ik bedoel, het is ook meer dan logisch als dat niet gebeurt met de budgetten die andere clubs hebben. Ook NAC, die er nou weer bij komt bijvoorbeeld. Ja, dat zijn gewoon echt grote clubs. Alleen, ja, als je dan maar het hele jaar gewoon lekker gevoetbald hebt. En dan, als je dan 3e of 4e of 5e wordt en je vliegt er een keer de 2e ronde uit op play-offs, joh, prima. Dan hebben we in ieder geval een leuk jaar naar voetbal zitten kijken. En dat zei jij, ik weet niet of dat je het in de podcast zegt, maar daar hebben wij het in ieder geval ook wel over gehad. Dat dit seizoen, in ieder geval de eerste seizoenshelft, voelde ook nog wel gewoon een beetje als de seizoenen van hiervoor.
2: Ja, en het onze Henk.
0: Ja, maar dat komt ook.
2: Wou ik dat zeggen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik hou me in. Maar dat komt ook omdat we vorig jaar in augustus al gedegradeerd zijn natuurlijk. Dus je ziet het al maanden aankomen. Jawel, het is voor niemand een verrassing en dan blijf je erin hangen. Terwijl als je op de laatste speeldag alsnog, dan denk je, nou kom, dram hem tegenaan met z'n allen. En dat gevoel heb ik echt geen enkele seconde gehad in de eerste periode. Dat is ook niet echt...
3: Het was te vrijblijvend.
0: Ja, en dat is ook een beetje de KKD natuurlijk. Hè? Want als jij niet voor die top 2 plekken speelt, ja,
2: toch, zoals je Sander Duits kent qua persoon en qua voetballer, dat heb je niet in zijn team teruggezien dit seizoen.
0: Komt ook een beetje door het materiaal. Als ik dan advocaat van de duivel mag spelen, of gewoon van de trainer. Maar hij heeft natuurlijk ook niet de selectie ervoor. Om echt de rouwdouwers... Waar het vol zit met rouwdouwers.
3: Uiteindelijk werd Posma uiteindelijk op het middenveld een beetje de Sander Duits die hij als speler was. Toen ging het ook wel wat meer lopen. Maar ik ben het inderdaad wel met je eens. Ik heb Cleonice hebben we van tevoren al even over gehad. Leuke voetballer. Brengt gevaar en snelheid. Maar verrekt om mee te verdedigen. Loopt alleen op het moment dat de bal in zijn bezit is. Of zeer waarschijnlijk in zijn bezit gaat komen. En dan speel je... In andere situaties is het constant met 10 man. En zo lopen er nog wat spelers bij, zeg maar, die met momenten in de wedstrijd gewoon niet deelnamen. Niet actief zoals ze dat zouden kunnen doen.
1: Nee, en ik denk dat een goede conclusie is. Wij hebben na het nieuws een hele leuke gast. Maar,
3: nog een gast.
1: Maar we hebben de baas hemzelf in de studio zitten. Dus ja, we moeten nu echt naar het nieuws. Tot zo.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dat wel.
1: Ja, zie je. Ja. En ja, u valt er gewoon in. Gewoon een gesprek hier over huwelijken en over dating. En ja, over van alles, zou je kunnen zeggen. Inmiddels in de studio, ja, niemand minder dan Richard van der Venne. Goedenavond, Richard.
2: Ja, goedenavond.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed. Ja? Vakantie dus.
1: Ja, lekker vakantie?
2: Ik denk dat we dat wel hebben verdiend.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Nee, het gaat hartstikke goed en een beetje druk bezig met padellen en met training geven in de avond, zeg maar. Dus ik kom mijn tijd wel door, moet ik zeggen.
1: Ja, jij komt ook het voetbalveld zomaar niet af, dus.
2: Nee. Hoort erbij.
1: Nou, goed om je hier te hebben. De eerste vraag die eigenlijk bij mij bovenborrelde toen ik wist dat jij vanavond gekomen was. Wat is jouw gevoel bij dit seizoen geweest? Wij hebben het er net een uur over gehad. Mm-hmm. Ik ben toch vooral benieuwd wat jouw hele consensus over dit seizoen is.
2: Ja, dan zeg je wat. Kijk, je wil natuurlijk voor mij persoonlijk belangrijk zijn voor het team, voor de club.
1: Zeker.
2: En ik denk dat ik dat in de eerste seizoen zelf redelijk ben geweest. Alleen ja, daarna val je een beetje op een zijspoor en dan is het toch wat lastiger. Daar heb ik verschillende gesprekken over gehad met Sander en met andere mensen, zeg maar, in onze club.
1: Ja.
2: En dan wil je het op een andere manier doen als dat je op het veld staat. En ik denk dat ik daar best wel belangrijk in ben geweest. Al ja, vind ik dat ook wel lastig om over mezelf te zeggen, maar ik heb daar wel mijn steentje aan bijgedragen. En ja, dan probeer je het op zo'n manier te doen. Alleen je wil natuurlijk wel op het veld staan.
1: Snap ik.
2: Ja.
1: Op zich daarom wel lekker dat aan het einde van het seizoen dat toch wel weer wat meer op gang kwam, toch?
2: Ja, inderdaad. En voor mij had het nog wel eens een paar wedstrijden langer mogen duren.
1: Voor ons ook, hoor. Ja.
2: Absoluut. Absoluut. Ja. Kijk, daarom is het gewoon ontzettend jammer dat het net niet gelukt is om nog een rondje verder te komen. Want ja, ik denk hoe ik er toen, zeg maar, persoonlijk in zat en met het team ook erbij. Op een gegeven moment dan gaat het er wel weer lopen. En
1: ja,
2: dat zag je op het laatst weer richting de play-offs. En in de play-offs dat het best wel prima ging. En ja, daarom is het gewoon ontzettend jammer dat we het gewoon net niet hebben gehaald in de wedstrijd tegen Willem II.
1: Ja, want daar hebben we het natuurlijk net uitgebreid over gehad. Maar daar zat helemaal in Tilburg zat daar natuurlijk wel nog veel meer in dan dat we er uiteindelijk uit hebben gehaald.
2: Ja, absoluut.
1: Dat lijkt me vrij frustrerend. Helemaal voor zo'n jongen als jij die gewoon voor elke meter wil gaan, zo gezegd.
2: Ja,
1: want het verhaal wat wij hadden was dat er dat in sommige wedstrijden helaas niet uitkwam dit jaar. Maar juist in die wedstrijd in Tilburg kwam het wel eruit.
2: Ja,
1: en dan is
2: het
1: zuur dat het dan net de verkeerde kant op valt natuurlijk.
2: Ja, dat ben ik met je eens. En kijk, ik denk dat in ieder dat in het Willem II stadion ook voelde, zeg maar, dat als wij in die verlenging kwamen, dan hadden we ze.
1: Dat denk ik ook,
2: ja, daarom is het ontzettend zonde dat ik die kansen niet afmaak die ik in de tweede helft heb gehad.
1: Wij telden hem al, hoor. Wij zeiden, daar gaat hij.
2: Ja, ik ook, helaas.
3: Ik heb ook wel een heel klein beetje gevloekt. Zo eerlijk moet ik ook al zijn.
2: Ja, ik ook, hoor. Ik ook. Soms moet ik met mijn hand op het veld staan. Als er een paar liplezers komen, dan word ik ook niet vrolijk van. Nee, ja. Kijk, over de kans van Harry natuurlijk op het laatste. Ja. Kijk, hij heeft er natuurlijk hartstikke veel gescoord zo op een bepaalde manier. En daarom is het ontzettend zonde dat hij er niet inviel. En ja, wat ik zeg, gewoon jammer dat het seizoen zo eindigde. En in één keer uit het niks, dan weet je wel, dan is het ook gewoon klaar.
1: En
2: dat gevoel, dat had ik helemaal niet, zeg maar. En daarom is het gewoon zo ontzettend rot.
1: Ja, nee, snap ik. Je had het al heel eventjes over, op een gegeven moment ging je natuurlijk minder voetballen. Toen je gaf al aan, toen kreeg je een beetje een andere rol.
2: Ja.
1: Wat is dan die rol die ik neem aan de kleedkamer een beetje gepakt hebt?
2: Ja, kijk, ze zeggen altijd ervaring en dit en dat. En ja, ik mag denk ik wel zeggen dat ik dat inmiddels wel heb opgedaan. En vanuit daar probeer je wat jongere gasten gewoon mee te nemen daarin.
1: Ja.
2: En daar heb ik het ook met Sander over gehad. Probeer dan daar in ieder geval je steentje bij te dragen. Gewoon iedereen bij elkaar houden. Ik denk dat dat heel belangrijk is in een team. Want als jij een team hebt wat voor elkaar door het vuur gaat, plus dat je ook nog met z'n allen voor de trainer voor het vuur gaat, dan wil ik niet heel minachtend doen naar de KKD, maar dan ben je er al bijna.
1: Ja.
2: En ik denk dat we dat met tijd en wijle wel hebben gedaan, alleen net iets te weinig.
1: Ja.
2: Ja, dan krijg je dus dit resultaat dat je de play-offs wel hebt gehaald, alleen niet hetgene hebt kunnen brengen wat je uiteindelijk wil.
1: Nee, die begrijp ik helemaal. Uiteindelijk degradeerden we afgelopen seizoen natuurlijk terug naar de KKD.
2: Ja.
1: Is het voor jou persoonlijk geworden wat je ervan verwacht? Want ik kan me ook zomaar voorstellen dat je er een ander idee bij had gehad. En wij zeiden, we hebben jou natuurlijk, en we kennen je al heel lang en we hebben je vaker in de uitzending gehad. Dus wij zijn altijd wel Team Richard. Ja. Maar we hebben dat aan het begin van het seizoen ook wel gezegd. Dat zo'n rol, net als bij Volendam vorig jaar voor die oud-gediende, dat wij jou die best toegeschreven hadden. Nou ja, we hebben jou aardig veel mooie doelpunten zien maken in het geel-blauw. Er hadden er best meer mogen zijn dit seizoen,
2: moeten
1: denk
2: zijn.
1: Ik.
2: Ja. Moeten zijn. Ja. Ja. Kijk, de oude Richard. Ik heb daarover met Sander heel veel gesproken. Kijk, op een gegeven moment word je de eerste periode op een bepaalde manier gebruikt. Als team zijnde met spelers om je heen. Met bijvoorbeeld een Michiel of zo. Dan word je gebruikt als een diepe team. Ja. Die heel veel gaat. En bijvoorbeeld als er een lange bal van Vaassen, bijvoorbeeld toen de tijd kwam op Michiel, dan was ik bijvoorbeeld degene die diep moest lopen. Ik stond heel veel rond en in de 16 voor een teruggetrokken bal. En je moet me gewoon benutten op mijn kwaliteiten.
1: Ja.
2: Kijk, en ik denk dat dat ook te weinig is gebeurd. En dat ze ook andere dingen verwachten op een gegeven moment van mij. En dat is prima. Alleen, je moet wel weten wat voor spelers je hebt. En daar, ik vind juist altijd, je moet je spelers gebruiken op de sterkst mogelijke krachten van diegene. En ik denk, daar heb ik dus, nogmaals, valk in herhaling.
1: Ja.
2: Heb ik het over gehad met de staf. En hun vonden ook dat het eigenlijk te weinig was gebeurd. En ja, dan ligt het dan aan mij, of ligt het dan aan hun, of ligt het aan mijn medespelers. Ja, dat is een beetje een kip en het ei verhaal. En dat is altijd, zeg maar.
0: Hey, ik wou zeggen, wat zijn dan die verwachtingen die ze dan wel van jou hadden? Als je zegt, je bent niet de speler van de seizoenen ervoor geweest, hè? In die rol die je net omschreef. Ze hadden blijkbaar andere verwachtingen voor jou. Wat waren dan die verwachtingen?
2: Kijk, als je dan echt helemaal in technische gaat, bijvoorbeeld, dan verwachten ze iets meer tussen de linies en van bepaalde andere spelers. Dat ze, ja, we hebben gewoon een andere speelstijl als toen de tijd. Je speelde ook een ander systeem. Toen speelden we 5-3-2.
1: Ja.
2: Nu spelen we 4-3-3. Dus dan verwachten ze ook van de middenvelders bijvoorbeeld dat ze iets meer tussen de linies komen. Of dat ze centraal blijven. Ja, en ik zoek een beetje op intuïtie naar mijn ruimtes. En ja, daar zijn gewoon wat nuanceverschillen in. En ja, dat is natuurlijk ook prima. Alleen, ja, wat ik zeg, je moet je eigen gewoon op je krachten benut worden. En dat is gewoon te weinig geweest dit jaar.
0: Want als we Unik in de spits hadden staan, dan had je eigenlijk wel een type spits die daar wel goed bij zou passen. Want dat is ook een beetje zo'n kramer. Die kan ook die bal doorkoppen waar je dan omheen kan zwerven.
2: Ja.
0: Maar dat is dus puur die 4-3-3 dat eigenlijk inderdaad onmogelijk maakt.
2: Kijk, stel nou dat ik ga als zijnde tien zijnde. Dan heb jij, en hun speelden bijvoorbeeld met een vierkantje op middenveld. Dan heb je eigenlijk een ondertal in het middenveld als Jesper de bal niet won. Okay, want als ik dan diep ben en er staan er vier op het middenveld bij hun. Ja, dan is het toch anders. En nu was het meer, zeg maar, de buitenspelers die moesten bij een eventuele verlenging van Jesper diep lopen. En ik er dus iets meer onder de bal voor de tweede bal. Ja, en dat is een keuze. Daar heb ik ook gepraat over met de trainer. En ja, daar heb ik mijn mening over. En dat weet hij. Maar goed, op een gegeven moment moet je wel een beetje jezelf aanpassen en eraan schikken. Ja.
0: En is dat dan iets wat in de voorbereiding voor jou al duidelijk werd? Dat jouw rol in die zin in het veld dit seizoen sowieso anders zou gaan worden? Of is dat gaandeweg het seizoen pas zo ontstaan?
2: Nou, ja, dat ligt ook aan het systeem. Kijk, dat is al meteen het hele grote verschil wat je hebt. Kijk, als jij met 5 achterop speelt en je hebt 2 controleurs al, en je hebt 1-10 en daarnaast heb je 2 spitsen. Ja, als je dan als 10 zijnde gaat en de bal wordt niet gewonnen, dan heb je alsnog zoveel mensen achter je dat het wel opgevangen kan worden. En ja, met 4 achterop en je hebt een backs die best wel aanvallend staan, best wel breed. En je hebt alleen maar 2 centrale verdedigers met echt 1-6 en een 8. Als het ware, die ook af en toe wat dieper staat. Ja, dan heb je gewoon numeriek een ondertal. En dan verandert er wel heel veel, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is logisch. Hè? Maar als ik dan terugkijk, we hadden net eigenlijk de conclusie getrokken in het eerste uur. We hebben in de eerste 2 periodes hebben we 7 wedstrijden gewonnen. Uit van de 20. Hè? Dus dat is 1-3 voor een degradant, relatief laag percentage. Is dan in die periode ook niet een tijd geweest dat jullie, juist jij als ervaren man, een Kramer met een Sander Duis hebben besproken, is die 4-3-3 wel handig? Moeten wij misschien juist niet anders gaan spelen om die kwaliteiten die jij net bij jezelf omschrijft, om onder andere die kwaliteiten beter tot z'n recht te laten komen?
2: Ja. Als ik dan puur voor mezelf zou kijken, ja eens. Alleen, ja, je hebt ook met andere spelers te maken natuurlijk, en je hebt met buitenspelers te maken die dan eigenlijk helemaal wegvallen. Want ja, in de eerste seizoenshelft heb je gewoon best wel wat buitenspelers die ook best wel aardig kunnen ballen. Dus ja, als je dan van systeem gaat wisselen en je speelt 5-3-2, dan vallen die allemaal weg. Want die ga je niet op een backpositie zetten, ook niet in de spits en ook niet op een middenveld. Dus ja, dat is hun mening dan. En dat is ook prima. Kijk, op een gegeven moment, ik denk dat als je als RKC zijnde 4-3-3 speelt, dat iedereen dat fantastisch vindt. En dat je als buitenspeler zijnde bij RKC hartstikke goed kan doen. Alleen op een gegeven moment vallen ook die buitenspelers weg. En dan zie je ook gewoon meteen een systeemwissel. En ja, dan, ik dacht toen bij mijn eigen van ja, nou kom ik wel goed om mijn recht. Alleen ja, dan is het toch gebleken dat er voor andere spelers op dat moment wordt gekozen. Door verschillende redenen. En ja, daar baal ik wel van. Want toen dacht ik wel echt van nee, nou kan ik die oude Richard worden die iedereen dacht dat ik zou zijn. En ja, dat ik dat niet op dat moment heb kunnen brengen, ja, daar baal ik wel ontzettend van. Ja.
0: Maar dat heeft dan misschien ook te maken met het feit dat je voor jezelf matig in het seizoen bent gegroeid door de constatering die we net hebben gedaan eigenlijk.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja.
0: Het mooie bijvoorbeeld onder Oosting heb je ook gespeeld natuurlijk. Dat was de kracht die we toen zagen, is de switch die vrij eenvoudig gemaakt kon worden van een 4-3-3 naar een 5-3-2 als de wedstrijd daarom vroeg. Mm-hmm. Eigenlijk als je dan nu een beetje zo terug analyseert naar dit seizoen en je zet alles op rijtje, was het echt wel een toegevoegde waarde geweest als die switch had gekund, als daarop getraind was geweest in ieder geval. Dat je per wedstrijd een beetje had kunnen zien wat het meest verstandige was voor de ploeg. Ja. Ben je het ermee eens of niet?
2: Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Echter, er zijn heel vaak gewoon heel veel buitenspelers beschikbaar geweest. En dan ga je die switch niet zo snel maken, denk ik. En ja, dat is eigenlijk het hele einde.
0: Ja, mits dan wellicht, hè, want de resultaten vielen tegen. Dus dat kan natuurlijk een reden zijn om dan wel met z'n allen... Hey, maar als je dan kijkt, de selectie die we dit seizoen gehad hebben, hè, want je refereert zelf al aan een stukje ervaring wat je kan toevoegen aan de ploeg. Nou, een Kramer is bijvoorbeeld een andere jongen die dat kon doen. Ja. Wat vond jij van de balans in de selectie als je kijkt naar ervaring / talent of opkomend talent?
2: Ik denk dat er heel veel talent in de groep zit. Kijk, ervaring, ja. Er werd mij ooit verteld, wat is nou ervaring? Ja, ja, leg het maar eens even uit, weet je wel. Ik denk dat er wel iets... Ja, op zich heb je wel prima wat ervaring staan op het veld. Alleen, ik denk dat het net wat weinig is. Maar goed, dat is mijn mening. Ik denk dat er heel veel talenten zijn. En ik denk dat het net niet in balans was. En dat is een keuze van de club.
0: Vind je dat ervaring te koppelen is aan karakter? Dus wat ik ermee wil aangeven, ik heb zelf al een paar keer hier geroepen vandaag, maar ook eerdere uitzendingen, dat ik het gevoel had dat we eigenlijk net te weinig karakter in het team hadden zitten om die laatste 5 minuten beter door te komen, om iets constanter te zijn door het hele seizoen heen. Kun je daarin vinden of zie je die twee dingen los?
2: Ja, daar kan ik wel in vinden. Ja, ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik hou er niet zo van om zo'n ding allemaal te vertellen achteraf en nu op de radio. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Alleen... Ik denk wel, ja, en dan ga ik het toch misschien wel zeggen, van ik denk dat als dat iets meer was, dan hadden we wel hogere ogen kunnen gooien. Kijk, talenten hebben heeft RKC zeg maar heel veel gebracht, en ook in het verleden. Alleen ik denk dat als je net wat meer van de jongens hebt, die iets ouder zijn en die iets meer die klappen van de zweep kennen, zeg maar, dat je dan wel, wat jij ook zegt, die laatste 5 minuten net iets slimmer een bal wegwerkt of net iets minder, hoe moet ik dat uitleggen? Dat je denkt van vrouwen en kinderen eerst, snap ik bedoel?
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk, maakt even niet uit hoe je die punten binnenhaalt of dat punt dat je moet koesteren.
4: Beetje het stukje wat Kramer deed bij Willem II met die Bamba. Net geel gehad, even opzoeken voor een opstootje, kijken wat hij door die tweede gele kaart kan krijgen. Krijgt hij maar, hè? De rode niet, maar... Stukje bedoel je, weet je. Die stemmigheid om net even iemand...
2: Absoluut.
0: Kun jij vinger op de plek leggen als je kijkt naar de Richard van 25 jaar oud? Toen was je 26, was een beetje de leeftijd dat je in het profvoetbal echt terecht kwam, toch? 23, sorry. Als je kijkt naar die periode van toen en je ziet de Richard van nu... En je kijkt dan het stukje ervaring. Kun je dan een aantal dingen benoemen hoe anders jij nu naar een wedstrijd, een voetbalwedstrijd kijkt dan in die tijd?
2: Ja, dat kan. Ik moet zeggen, één ding is me wel altijd bijgebleven. Dat heb ik de laatste paar jaar eigenlijk pas een beetje toegepast. En eerst wilde ik altijd zo heel gehaast en bijvoorbeeld op goal schieten of wreef altijd. En ik denk dat als ik in mijn eerste 5 jaar als profvoetballer gewoon alles in en rondom de 16 binnenkant voet schiet, dan heb ik geen... Ik weet niet precies hoeveel doelpunten ik heb gemaakt. Ik denk 60 of zo. Dan waren het er zeker wel 100 geweest. Dus dat is bijna het dubbele. En ik was altijd heel gehaast. En ja, bijvoorbeeld bij top, toen ik daar net kwam, dan was het altijd maar rennen, rennen, rennen. Weet je wel, ik moest altijd diep lopen, want we speelden toen ook 5-3-2. En toen was ik moest gewoon alleen maar diep lopen. Ik hoefde niet tussen de linies te komen. Ik werd gewoon volledig op dat moment benut op een kracht. En ik denk als ik dat die 3 jaar bij top toen al, zeg maar, de kennis van nu had, zeg maar, dan had ik zeker boven die 100 doelpunten uitgekomen. En dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij dan, als aanvallende middenvelder, wat me bij is gebleven. En het tussen de linies spelen, ik denk dat als ik daar wat beter in was geweest, of ben, of zou kunnen, hoe je het noemen wil, ik denk dat ik dan nog een completere speler zou zijn als dat ik nu ben. En ik zeg totaal niet dat ik compleet ben, niet dat het verkeerd geïnterpreteerd wordt, maar ja, als je begrijpt wat ik bedoel, ik denk dat daar mijn 2 verbeteringen in zitten, want conditioneel en dergelijke, daar hoef ik niks, tenminste dat vind ik zelf, ik vind dat ik een hartstikke goede conditie heb, ik ga altijd volle bak, alleen die 2 aspecten, als ik die zou eerder zou verbeteren, zeg maar, dan was het misschien wel wat anders gelopen, maar ik ben hartstikke tevreden met hoe het tot nu toe is gegaan. En ja, dat heeft me ook de speler gemaakt die ik nu ben. Dus ik vind het allemaal prima. Alleen die 2 aspecten, dat zijn voor mij de belangrijkste.
3: Wat voor 69 doelpunten trouwens. 69.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja,
5: wat voor systeem speelde je bij Go Ahead toen in die tijd?
2: 4-3-3.
5: Oh, 4-3.
2: Speelde ik als 8.
5: Want daar kwam je ook echt wel goed tot je recht natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. En ja, die beroemde wedstrijd tegen RKC, die...
5: Tellers, hoe ging die?
2: Nee, ja, nee. Die voel ik ook nog steeds als Go Ahead speler. En ja, ik werd er dagelijks aan herinnerd in het RKC-stadion. En ja, we hebben ook afgelopen playoffs natuurlijk. Dan komt het elke keer naar boven en dan doet het echt zo'n pijn.
5: Heb je het daar achteraf met Julian nog wel eens over gehad? Julian Lelyveld, want die stond langs die paal. En die hebben we hier ook wel eens als gast in de studio gehad.
2: Wat ik heb gehoord is dat hij nog nooit de wedstrijd heeft teruggezien.
3: Maar dat snap ik wel.
2: Ja, dit echt, ja, die wedstrijd, als je daar op dat veld stond. Mijn vrienden stonden al, zeg maar, met de benen over het hek heen, zeg maar.
3: Ja, wij zaten al bijna in de bus.
1: Ja, nee, maar wij zaten in het uitvak. En er werd letterlijk door de stadionspeaker om... Ik weet dat we gepromoveerd zijn, maar alsjeblieft blijf op je stoel zitten. Ja,
4: iets met de extra tijd. Nog 3 minuten tot de promotie of zo. Oh,
3: maar jongens, dat is ingrijpen.
2: Laten we het er niet over hebben, alsjeblieft.
3: Wat eigenlijk nog een beetje... De vraag die hier nog wel boven hangt, Richard, is dat... ik heb het nog nergens definitief gelezen, maar is dit nou eigenlijk jouw afscheidsinterview van ons?
2: Ja, ik heb wel vorige week een gesprek gehad met Bernhard over. En die zei eigenlijk van, ja, we willen je op dit moment niks aanbieden. Dus ja, dan is het boek definitief gesloten.
3: Ja.
2: Ik had voor mezelf ook wel een beetje de knoop al doorgehakt van, het is prima zo. Ik ga gewoon op zoek naar iets nieuws. En als, op een gegeven moment heb je wel gesprekken, zeg maar, gedurende het jaar. Of ook aan het einde van vorig seizoen al.
3: Ja.
2: Met personen. En toen zag het er allemaal iets anders uit. Dus het loopt nou eenmaal zoals het loopt. En hun hebben de keuze gemaakt om mij niet te verlengen. Zo zeg je dat dan. En dat is prima. Dat is prima.
3: Maar jij gaat geen Anita'tje poelen. Dat er straks ergens in augustus ergens een skybox opduiken. En dan... Nee.
5: Geef ze dan ook aan waarom dat zo is? Of is dat gewoon een mededeling en daar moet je het mee doen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk een van de gasten die afloopt. En ze wilden wat vers bloed, zeg maar, in de selectie. En ja, dan ben ik natuurlijk heel makkelijk... om mij te vervangen. Kijk, want het beleid van RKC is dat je nooit iemand afkoopt. En hoe moet ik het uitleggen? Dan blijf je gewoon. Of er moet een andere club zijn die jou wil overnemen, et cetera, et cetera. Alleen ja, dat is het beleid. En wat ik zeg, dat is prima. Dus ik hoefde ook geen keuze te maken.
5: Nee.
2: Want de keuze werd voor mij al gemaakt. En dat is nou eenmaal zo.
5: En als je dan kijkt naar volgend seizoen, zijn er al dingen voor jezelf dan die lopen?
2: Nee, er loopt nog niks concreets. Ga dadelijk volgende week vrijdag ga ik lekker op vakantie en dan zie ik het allemaal vanzelf. Ik neem mijn telefoon mee, dus als er wat gebeurt, dan hoor ik het meteen. En ja, dan zullen we het dan wel verder zien.
5: Hey, en als we dan, dit is dan toch het laatste interview als RKC'er, denk ik. Want je bent natuurlijk nog steeds officieel RKC'er op dit moment.
2: Absoluut.
5: Heb je zin om terug te kijken op de afgelopen 4 RKC-jaren?
2: In welke zin?
5: Hoe? Nou ja, je hebt natuurlijk, kijk, je bent wat net al eerder door Tim werd gezet. Wij hebben zelf altijd in team Richard gezeten. Mm. Je bent op een gegeven moment vanuit Go Ahead onze kant op gekomen. Je hebt 2 periodes van 2 jaar bij de club gehad. Je hebt veel wedstrijden voor de club gespeeld. Een Brabander die behoorlijk uit de buurt van Waalwijk ook komt. Dus ik denk dat ik namens heel veel supporters spreek dat wij zeggen dat je voor ons een van de spelers bent geweest waar we ons het meest mee hebben kunnen identificeren in de afgelopen seizoenen. Ik ben wel benieuwd, hoe kijk je terug op jouw periode bij RKC vanaf het begin?
2: Vanaf het begin was het best wel moeilijk. Kijk, ik kom natuurlijk aan in de winter. Dat zijn altijd hele moeilijke transfers. Want ja, je komt natuurlijk in een team wat al gevormd is. En toen kwam natuurlijk corona. Ik denk dat wel RKC op dat moment heeft gered natuurlijk, ja. Want daardoor degradeer je niet.
3: Ja,
4: 100%.
5: Het heeft meegeholpen.
2: Ja, op eigen kracht hadden we het niet kunnen doen dat jaar, denk ik. Kijk, en daar heb ik me best wel op het begin eenzaam gevoeld. Want ja, dat heb ik toch onderschat. Kijk, die gasten zijn natuurlijk gepromoveerd ten koste van Go Ahead Eagles. Die hebben heel veel al meegemaakt. En dan kom je daar als gozer aan. En dan ja, zie maar eens even je plekje te vinden, weet je wel. En toen ik heb volgens mij 8 wedstrijden gespeeld, of 10. Die eerste na de winter, zeg maar, bij RKC. Toen miste ik best wel wat kansen. En ik denk dat ik, als ik al mijn kansen toen had gemaakt, wordt het natuurlijk een stukje makkelijker en dan kom je er lekker in. Ik denk dat ik in die 8 wedstrijden al clubs topscorer had kunnen worden. Alleen ja, die gaan er allemaal niet in en dan gaat toch aan je vreten. En ja, dan ga je er toch wat minder lekker zeg maar, naar de club toe. Want je wordt gekocht als eerste speler van weet ik het hoeveel jaar, zeg maar, werd gekocht. Dus ik voelde toch ook wel een beetje druk. Op de een of andere manier. En, ja, toen kwam dus corona, dus toen was een hele andere situatie. En heel apart trainen en in je vieze kloffie weer naar huis. En je kreeg een lunchje mee, die moest je in de auto opeten. En zonder te douchen moest je naar huis. En het was best wel een rare periode. En toen heb ik ook, toen was Sander assistent trainer. Toen zei ik van ja, ik wil niet meer man. Ik zie het niet zitten. Het heeft me best wel pijn gedaan de afgelopen half jaar. Ik wil een andere club zoeken, ondanks dat ze me hadden gekocht. En daar was ik echt dankbaar voor. Want dit was toch misschien mijn once of a lifetime opportunity om Eredivisie te spelen. Had ik nooit verwacht als je zo laat profvoetballer wordt. Maar ja, ik zat gewoon totaal niet op mijn plek. En toen is het best wel wat ververs, zeg maar, in de selectie. En dacht van ja, ik blijf wel, weet je wel. Het voelde wat lekkerder. En toen, ik geloof dat we, waar zijn we geworden? Eerste seizoen, mijn eerste volledige seizoen. Ja. Volgens mij zijn we toen op doelsaldo gehandhaafd.
5: Dat was eerste seizoen Oosten, of niet?
2: Ja.
3: Nee, laatste seizoen Grim. Dat was hangen we thuis tegen, ik denk.
2: Nee, met uit naar Feyenoord, toch? Of niet? Was dat toen?
1: Ja, dat was die pot.
2: En toen moest Emmen tegen VVV, geloof ik.
1: En toen zat jij nog in de paniek dat je zei, dan hoorde het dadelijk 5-6.
5: Dat doelsaldo was.
2: Ja, precies. En toen stonden ze binnen no time, stonden ze volgens mij op 3-0 voorsprong of zo.
5: Ja, klopt, ja. Ja. Toen leek het fout te gaan, ja.
2: Ja. En toen moesten we uit naar Feyenoord. Toen dachten we, oh jee, daar gaan we, weet je wel. Toen zeiden we ook tijdens de wedstrijd van, doe even rustig, weet je. Even rustig aan, weet je wel. Je hebt al je puntjes binnen. Dat is prima. En toen kwam natuurlijk Oosting. En ja, ik denk dat ik toen een heel, heel goed jaar heb gehad. Toen ben ik wel geblesseerd geraakt aan mijn knie. Voor het eerst geopereerd in mijn leven. En toen ben ik best wel sterk teruggekomen. En ben ik sterk geëindigd. En toen heb ik die transfer naar Melbourne gemaakt. Ik denk dat ik terug kan kijken op die eerste periode in niet voor niks fantastisch is geweest.
3: Ben jij net zo verliefd op Jozef Oosting als Michiel is?
2: Ik denk dat Michiel wel een speciaal geval is wat dat betreft.
3: Okay.
2: Ja, die gasten hebben natuurlijk echt een hele fantastische band. En die zijn ook wat langer samen geweest. Ja, het was een aanvoerder. Ik denk dat dat interview dat ze met z'n tweeën daar stonden zo... dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Maar zo'n band heb ik niet nemen, Oosting.
3: Okay.
1: Hey, je had het net al even over een once in a lifetime opportunity om Eredivisie te spelen. En toen kwam die once of a lifetime om naar Australië te gaan.
2: Ja.
1: Hoe was dat?
2: Ja, dat was...
3: Lang vliegen waarschijnlijk.
2: Dat is wel een heel leuk verhaal. Want ik had het met mijn vrouw erover. Ze wilde heel graag kinderen. Ik zeg, ja, prima. Dat vind ik goed, maar als ik de kans heb om naar het buitenland te gaan, dan wil ik gaan. Dat is een afspraak die we nu maken dan. En toen zei ze, ja, dat doen we. En toen belde ik er op een gegeven moment op. En toen zei ze, waar gaan we heen dan? Ik zei, ja, nou, ik denk dat we naar Australië gaan.
1: Nou, dat is wel
2: wat gebeurt er nou toch? Weet je? Ja, dat was wel heel, heel leuk. En ja, we hebben dat avontuur zijn we aangegaan. En ik denk dat we een fantastisch jaar hebben gehad daar.
3: Ja,
2: kampioen geworden natuurlijk. Dus ja... Het was gewoon een heel mooi leven daar. We woonden vlakbij het strand. Ja, Het was wel keihard werken trouwens, daar niet van. Maar ja, het was een geweldige tijd gehad, ja.
4: Niet eenzaam zo ver van vrienden, familie aan de andere kant van de wereld. Kan me ook iets bij voorstellen, zeg maar.
2: Nee, dat is een beetje raar. Maar toen sprak ik meer mensen omdat, ja, dan nu bijvoorbeeld. Want ja, dan denk je van, oh, we zijn zo ver van elkaar af. Moeten we heel veel contact hebben en dit en dat. Alleen nu is dat toch wel wat minder. En dat vind ik ook prima, lekker rustig. Maar ja... Mijn ouders zijn daar bijvoorbeeld een paar weken geweest. En dan is het toch wat meer te behappen, zeg maar.
5: Ja. En wat heeft zo'n jaar jou gebracht, Richard, als mens?
2: Als mens? Nou ja, dat je toch met elkaar, zeg maar, ik en mijn vrouw, met elkaar kunt doen. En toen bijvoorbeeld, als ik nog vrij was, dan gingen we echt erop uit met mijn vrouw en de kinderen. Weet je wel? En nu, hier word je toch wat meer geleefd. En heb je gewoon zo'n druk sociaal leven eigenlijk. En dat is denk ik het hele grote verschil met daar. Daar heb je wat rustiger en ben je toch wat meer op jezelf aangewezen. En dan moet je dat ook zelf doen. En ik denk dat dat wel een groot verschil is. En dat, ja, dat heeft me wel rijker gemaakt in die zin.
5: En je had daar een contract voor 2 jaar, toch?
2: Ja, ik had een contract.
5: En je bent daar een jaar daar vertrokken.
2: Ja.
5: Wat was daar de reden voor?
2: Hoe moet ik het zeggen? Ik moet zeggen, we waren de kampioen geworden. We zouden Champions League gaan spelen. Dat was eigenlijk mijn grote doel. Echter, ja, kijk, als je dan 2 weken van huis bent, ik noem maar wat, je hebt een Champions League wedstrijd uit in Japan, je hebt daarna een uitwedstrijd, dan heb je weer een Champions League wedstrijd. Ja, dan ben je toch gauw kleine 2 weken van huis. En dat wilde ik eigenlijk een beetje voorkomen. Dat Carmen, zeg maar, de hele tijd op dreigen gewezen was. En ik moet zeggen, sportief werd het ook wat iets minder. Dus ja, ik zeg niet dat de hoofdreden was, maar ja, vooral met Carmen erover gehad. En ze heeft nooit gezegd van ik wil naar huis of ik wil dit of ik wil dat. Nee, maar ik heb zelf die knoop doorgehakt van we gaan gewoon naar huis. En dan kies ik op dat moment voor mijn gezin en daar was ze in principe wel blij mee.
5: Nou ja, ik wou zeggen, dat zie je het ook jou als mens natuurlijk. Hè? Want je hoort heel vaak voetballers of ex-voetballers zeggen we hebben het leven samen heeft altijd in het teken gestaan van mij als voetballer en het gezin ging met mij mee. Maar jij hebt dus heel doelbewust gekozen om al tijdens je carrière te kiezen, ook voor mede voor je vrouw, voor je gezin.
2: Ja, ja, absoluut.
5: Om dat mee te nemen in je afwegingen.
2: Zeker. Kijk, ik wilde heel graag een avontuur. Want voordat ik profvoetballer werd, toen werd ik profvoetballer op amateurbasis bij Top. En toen zei ik, als ik ooit naar het buitenland kan met mijn werk, dan ga ik het doen. Blind. Ja, en dat heb ik dus ook gedaan. En dat avontuur kan ik afvinken. En nu is dat geen must meer. En ja, ik kwam naar Australië voor 2 dingen. Dat was kampioen worden en sportief gezien dan kampioen worden en Champions League halen en daar eigenlijk ook spelen. Alleen ja, dat heb ik ook gedaan. Alleen dan hier het vervolg. Mijn beloning van kampioen worden is Champions League spelen. Daar heb ik dus niet gedaan. En aan de ene kant baal ik daarvan dat ik het heb gedaan. Maar aan de andere kant maakt het me echt helemaal niks uit, want ik kies voor op dat moment voor mijn gezin en dat is altijd een goede keuze, denk ik.
5: En je neemt toch een fantastische ervaring mee.
2: Zeker, zeker. Ik heb mooie foto's als herinneringen. We hebben de Great Ocean Road gedaan. Mijn kinderen hebben kangoeroes eten gegeven. Ja, dat zijn gewoon hele mooie dingen. En ja, die herinneringen koester ik voor altijd.
5: En dan beslis je om toch daar weg te willen.
2: Ja.
5: Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat? Hoe kom je uiteindelijk dan terecht bij de club waar je terecht bent gekomen?
2: Nou, dat is... ik zei eigenlijk... We hadden afsluiting, de laatste dag. En ik belde de TD op daar. Ik zeg, ja, luister, ik wil daar even met je kletsen. Want ja, ik wil het een en ander vragen. En toen zei hij van, hey, ik ben hartstikke ziek. Ik kan niet komen vandaag. Wat is er? Ik zeg, ja, nou, zo en zo is het geval. Mevrouw is heimwee. Ik weet niet zo goed wat ik... Ik wil het gewoon aangeven, weet je wel. Ik bedoel niks mee en... Ja, toen kwam ik op de club en we hadden een eindgesprek met trainers en met assistenttrainers. En toen zegt die trainer van, ja, ik hoorde dat je weggaat. Toen dacht ik van, oh, gaat het zo makkelijk? Ja, oprecht gewoon, ja.
5: Okay.
2: Want die TD die wil natuurlijk ook niemand houden met heimwee. Want ja, dat, als je iemand met heimwee hebt en je hebt een speler, die wordt er niet vrolijk van. En,
3: maar jij zult ook niet de eerste zijn. Als er zijn genoeg Europeanen die naar Australië vliegen. En die dan, ja, ik bedoel, dat ze dus ook denken van, nou, ja bedrijfsongevalletje.
2: Ja, ja, absoluut. Kijk, en je wilt dat je spelers gelukkig zijn. Want dan kunnen ze tot grote hoogte stijgen. En als dat niet het geval is, of de thuissituatie is slecht of ongelukkig. Dan is de speler ook ongelukkig. En dan komt er dus uit dat jij pakken met geld betaalt. En je hebt een speler die doodongelukkig is, die niet op het veld rendeert, et cetera, et cetera. Ja, dan kunnen we hem beter laten gaan en dan zien we wel verder. En ja, dat hebben ze gedaan en daar ben ik ze ook hartstikke dankbaar voor. Alleen toch op de een of andere manier denk ik van, oh, ja, ik zou wel terug willen eigenlijk.
5: Ja, dat snap ik. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat je bij het Manchester City van Australië speelde.
2: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk, ze zitten in de City voetbalgroep. Dus ik heb toen ook, ik had toen een keuring, zeg maar, in Amsterdam. Dat hadden we allemaal geregeld en toen vonden ze iets met mijn hart of zo. En daar is helemaal niks aan de hand. Het is gewoon een ander hartritme als normaal. En dan moest ze extra getest worden. En het werd allemaal zo geregeld. En ik moest meteen naar City toe. Ik moest allemaal testen daar. Ik moest gewoon 's ochtends vliegen en 's avonds weer terug. En dat werd allemaal geregeld. En ja, dat is allemaal zo. Ja, dat kan je niet. Dat is niet normaal, zeg maar. Ik kreeg daar een mooie rondleiding ook in het stadion en zo. En ja, ik dacht van, wow, weet je wel. Ja,
5: waar ben ik beland?
2: Ja, echt zo. Ja, ik vond het gruwelijk vet. En ja, dan zie je eigenlijk pas hoe groot voetbal is. En dat het allemaal binnen no time allemaal geregeld is voor een speler. Die eigenlijk, ja, ik zie mezelf niet als een grote speler natuurlijk. Dus ik denk van, jezus, wordt het allemaal zo in één keer uit het niks geregeld? Ja, daar ben ik best wel trots op. Ja, en terecht. Ja, dat zal me altijd bijblijven, moet ik zeggen.
5: En als je daar dan als Nederlander uiteindelijk in Australië terechtkomt, worden er dan dingen vanuit zo'n club georganiseerd voor jou en voor jouw gezin om jou te helpen landen aan de andere kant van de wereld? Of hoe gaat zoiets?
2: Nou, ik werd dus opgehaald door de teammanager. Dat was een vrouw en die was echt, daar heb ik al weken had ik daar contact mee. We videobelden, zeg maar, om dingen te regelen. Zeg maar. Dan was het 12 uur hier s'nachts en dan stond zij op. En dan, ja, zodoende. Dus ja, dat werd allemaal dus op een aparte manier gedaan. En dus, zij stond daar op het vliegveld. Stond er ook ineens een video, hoe heet het? Een camera klaar van een of andere nieuwszender waar zij niet eens iets van af wist. Dus dat werd ook allemaal ineens random geregeld. Ik was daar helemaal naar de kloot. Ja. Ik was in een jetlag en ik wil naar huis, laat me lekker met rust. Ik ga daarheen. En ja, dan kom ik daaraan, dan rijden we zo met die vrouw, zeg maar, richting mijn Airbnb. Want die hadden we van tevoren uitgezocht. En dan zie je die skyline zo van Melbourne. Ja, fantastisch allemaal. En toen heb ik daar een weekje geacclimatiseerd een beetje. En ben ik een keer op en neer naar de club gereden, want het was 40 minuten rijden ongeveer. En ja, dan begint de eerste training en dan zie je eigenlijk hoeveel bewondering hun allemaal hebben voor Nederland. Dat is echt, dat ze denken van wow. En dat zal me ook wel bijblijven in de zin van dat ze heel nederig zijn, zeg maar. En ze kijken echt tegen Nederland op.
5: Op wat voor manier dan?
2: Nou, sportief gezien al helemaal. Ze houden alles in de gaten, zeg maar, van Europa. En ook qua mensen. En iedereen wil je helpen. Ook bijvoorbeeld als ik in de winkel ben, in de supermarkt, en ze horen mij Nederlands praten. Hey, where are you from? And you need some help? And here you have my number. Echt heel behulpzaam. En ja, dat zul je hier niet zo snel zien, denk ik.
3: Nou, Bart Vriends kan hier ook mooi over vertellen. Die heeft bij de concurrent gezeten, volgens mij.
2: Nee, die speelt bij Adelaide.
3: Of Adelaide, ja.
2: Adelaide, ja.
3: Dus die kan er ook altijd mooi over. De Australiërs er toch, ja, welke cultuurclashes dan.
2: Ja, echt.
3: Die dan
2: dat is echt een hele wereld van verschil. Ja, natuurlijk. Een halve wereld van verschil.
3: Maar uiteindelijk kom je via Zwitserland weer terug in Waalwijk terecht. Ja. Ik kan me even, dat is een soort van verrassing, maar hoe, terugkeren is altijd een risico. Hoe heb je dat destijds besloten?
2: Nou ja, dat is inderdaad een risico. En ik heb er geen spijt van, zeker. Maar je verwacht natuurlijk het een en ander. En je hoopt gewoon hetzelfde aan te treffen op dat moment als hoe je het achter hebt gelaten, als het ware. En ja, dat was wel veranderd. Daar was ik ook wel een beetje voor gewaarschuwd door bepaalde spelers. Van ja, het is nu wel iets anders als toen. Want ja, je hebt een andere trainer en et cetera. Maar ik heb toch die keuze gemaakt. En ik wilde graag terug naar Nederland, want ja, dat avontuur in Zwitserland is eigenlijk gewoon heel erg mislukt. Door een aantal dingen. En dan wil je terug naar Nederland. Ik had voor gesprekken met clubs. Alleen, we hadden ook met RKC al een aantal keer gepraat. En ja, voor mij was het toen helemaal niet moeilijk. En toen dacht ik van ja, ik wil gewoon lekker terug. Hier ben ik vertrouwd, hier heb ik het super naar mijn zin gehad. Ik word gewaardeerd door iedereen. En dat heb ik toen gedaan.
5: Ja. Maar jij zegt, hè, want je was een beetje gewaarschuwd van het is echt wel anders hier.
2: Ja.
5: Een andere trainer is nogal een ABC'tje dat het dan anders is. Maar als mensen dat tegen zeggen, dan is er meer dan alleen een trainer wat anders.
2: Absoluut. Ja,
5: wat was er dan zo anders?
2: In de spelersgroep en dergelijke. Een ander systeem, et cetera. Dus daarvoor een andere sfeer, zeg maar, in het elftal. En dat is ook prima natuurlijk. Hè. Het ene is het andere niet. Dus Ja, dat vooral. Dat vooral.
5: Helpt het dan nog dat je daar een spits treft die je kent vanuit de competitie waar je een fantastisch mooi jaar hebt gehad? Mm. Dat je, ik kan me zo voorstellen dat jullie regelmatig met elkaar nog wel eens hebben teruggedacht aan die periode.
2: Ja, zeker. En toen zei ik heel hard dat wij waren kampioen, dat wij kampioen geworden waren en hun niet. Ja. Nee, kijk, we hebben het daar wel eens over gehad en hoe het fantastisch we het daar allebei hebben gehad. Hij zou ook heel graag toen het hij nog terug willen of nog steeds een keer terug willen. Daar wil hij zelfs afsluiten, heeft hij toen gezegd, Oscar. Dus ja, daar hebben we het wel over gehad. En daardoor hebben we ook al een beetje meteen vanaf het begin een band, zeg maar. Want we hadden iets gezamenlijks en ik kon hem wegwijs maken hier. En ja, we hadden ook wat gesprekstof. En ja, dan is het toch een soort van andere band.
5: Ja, ja, ook wel logisch, denk ik, toch?
2: Dat je dan zeker. Absoluut, absoluut.
5: Maar helpt het je dan ook om weer terug te landen? Dat is natuurlijk weer een hele andere wereld als je van Australië in Zwitserland terechtkomt en dan van Zwitserland weer gewoon in het oude getrouwe Brabant. Mm-hmm. Helpt het dan zo'n Oscar Sawade op zo'n moment ook weer om heel snel weer in dat sfeertje te komen van hier? Of?
2: Nee, want hij was ook nieuw. Kijk, hij moest juist wennen aan Waalwijk. En ja, kijk, er waren... Ja,
3: dat is even wennen.
2: Ja, ja, ja, nou ja, als jij Nieuw-Zeeland gewend bent op dat moment... Polen of weet ik veel wat. Kijk, dan is het natuurlijk heel anders. En er waren volgens mij nog maar een man of vijf van het clubje als toen ik vertrok. Ja, en daar zie je al, dat verandert de sfeer gewoon. En dat is heel anders. En ja, dat verandert eigenlijk een beetje zo'n beetje heel de club. Hele andere staf volgens mij. Ja, dat is gewoon heel bepalend.
5: Ja, Edje was ook net weg, hè? Toen jij,
2: Edje was weg, ja.
5: Ja, ja, ja. Hey, en wij zijn best wel bescheiden van onszelf, hè? En wij hebben op een gegeven moment een podcast gehad waar we jou speciaal ook in de uitzending hadden. Helemaal aan het begin. Kun je daar nog iets van herinneren als ik het zo oppervlakkig bij je neerleg?
2: Nee.
5: Echt niet?
2: Nee.
3: Kun je het audiofragment van, hoe heet onze vriend in Deventer ook alweer?
2: Erik
3: nog herinneren?
2: Ja, die kan ik wel herinneren.
3: Dat was hem. Ja.
2: Oh ja?
3: Ja, toen hingen wij in jouw oren. Dat was in corona. Oh, ik weet niet meer of dat coronatijd van een jaar later was.
5: Ja, het was Erik en ik kennen elkaar vrij goed. Oh, ja? En jij had inderdaad wij waren heel blij met je komst. En ik wist van Erik natuurlijk ook...
2: Dat weet ik wel trouwens. Dan heeft hij een hele een fragmentje gemaakt. Ja, dat weet ik wel.
5: Op de achtergrond hoor je dat clublied van Go Ahead. En dat was eigenlijk een beetje een fragment. Een
2: soort van intro of zo, toch?
5: Ja, een stuk waardering eigenlijk vanuit Deventer.
2: Ja, ja, ja.
5: Voor niet alleen de voetballer. Ja, want Erik zit ook al heel erg op de mens. Dus ook voor de mens, Richard. En het grappige, het zal toeval zijn. Maar jij speelde vrij kort daarna volgens mij een oefenwedstrijd tegen Utrecht. Hè?
3: Ja, scoorde je drie keer.
5: En dat is wel de kentering geweest. Maar daarna ben jij wel gaan draaien, Richard.
2: Ja,
5: dus wij hadden ons eigenlijk heel bescheiden.
3: Ja, wij wachten nog op de bosbloemen.
1: Je hoorde het al, Richard. Wij zijn heel normaal gebleven.
2: Ja, ja, ja, ik merk het aan alles hier.
3: Hey, maar nog, om even bij zo'n laatste interview. Ja, tenminste, er hoort ook altijd een paar cliché-vragen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd als je nou... Vijf seizoenen. Mooiste wedstrijd of moment?
2: Mooiste wedstrijd. Ik denk qua belangrijk, denk ik Heracles of Groningen thuis. Dat we echt onszelf veilig speelden en dat ik een fantastische goal maakte. Ik denk dat wel een van mijn hoogtepunten was.
3: Ik wil zeggen, Groningen was waarschijnlijk ook mooiste goal, denk ik. Ja, of Vitesse uit.
2: Vitesse uit was ook mooi in coronatijd.
5: Hij had ook een keer zo'n bal, zo'n lop over de keeper. Was dat hier?
3: Dat was Groningen. Ja, dat was Groningen.
2: Groningen en Heracles.
3: Ja.
2: Volgens mij.
3: Heracles.
2: Buitenkant links.
5: Ja.
2: Dat was Heracles.
5: Ja, volgens mij was het ook Heracles dat je zo'n bal maakte. Maar...
2: Een van de twee.
3: Het was sowieso Groningen, dat weet ik zeker.
5: Gelredome uit, had je ook het beste, ja?
3: Ja.
2: Ja.
5: Die weet ik ook nog.
2: Nou ja, ik denk dat als je als team zijnde tiende wordt met RKC in de Eredivisie, ja, dan is dat ook een hoogtepunt. Ja.
3: Een groot gelijk.
2: Ja.
5: Hey, en wat, jij bent een voetballer die tot je 21ste geen prof was. Je bent een voetballer die na je 21ste meerdere profclubs hebt meegemaakt.
2: 23ste.
5: Sorry, ja, 23, ja, dat was... Nee,
2: okay. Bijna hetzelfde.
5: Ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, je hebt best wel wat clubs gehad. Je hebt ervaringen opgedaan, ook in het buitenland. Als je nou terugkijkt op jouw periode bij RKC... hoe zie jij als voetballer een club als RKC in het voetballandschap? Wat maakt RKC nou wat RKC is voor voetballen?
2: Ik denk dat dat spreekt ze natuurlijk uit, een warme club bent. Ik denk dat als je dat bent, dat er graag spelers naar je toe willen komen. Vooral ja, als je dan in de voetbalpyramide kijkt, dan moet je een springplank zijn, denk ik. Springplank zijn voor spelers. En ook Dat is ook mooi. Spelers met een krasje, die komen dan hierheen en die poetsen ze op. En ja, die hebben natuurlijk een mooi verloop, een mooi vervolg. Ja, en de faciliteiten zijn ook best aardig, denk ik, als RKC zijnde. Wat je daar hebt staan met een mooie gym en wellness die je kan gebruiken. En ik denk dat allemaal randvoorwaarden zijn om een mooie club te zijn. En dan ga je op zoek naar andere dingetjes, weet je wel. En dan is het mond-op-mond reclame eigenlijk ook heel fijn. En ik denk dat er niemand is die heel negatief kan zijn over RKC. Dus.
0: En dat heeft dan met name te maken met dit soort randvoorwaarden.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: En maar merk je dan als voetballer ook echt iets van de sfeer in de club zelf? Dus als je dan echt kijkt over de organisatie binnen de club, krijg je daar als voetballer dan ook dingen in mee? Of valt dat die factor nog
2: wel
0: mee?
2: Dat valt wel mee. Ja, ja. Je bent vooral bezig met je eerste elftal. Ja, nu komt er natuurlijk een jeugdopleiding. Alleen, ja, je hebt er natuurlijk maar één team. Dus ja, daar ben je druk mee bezig. En natuurlijk zie je en spreek je mensen van kantoor. Die zitten ook gewoon in de spelershome. En wil je iets samen? En ja, ik denk dat ook typeert. Dus ik denk dat allemaal hele belangrijke dingen zijn. Als jij één club wil zijn, zeg maar, met z'n allen. Ja, dan ben je er ook met z'n allen. En niet allemaal aparte groepjes. Alleen als eerste elftal zijn, is het toch nog net iets anders. En ik denk dat je daardoor niet de gehele sfeer van de gehele club meemaakt.
0: Nee, dus dat familiair in die zin wat daar dan tussen zit, dat krijg je iets minder mee.
2: Ja, ja. Alleen ja, kijk, er zijn natuurlijk wel bijvoorbeeld een afsluiting met die we laatst hebben gehad. En er was kantoor er ook en dan gaat het ook wel af en toe door elkaar, weet je wel. En ja, dat vind ik dan wel mooi om te zien. Ja.
3: Ik wil eigenlijk afsluiten met één kijkersvraag. En dat is... wat?
1: En die is live binnengekomen.
3: Die is live binnengekomen. In de groeps, hè, waar we straks gaan vertellen hoe we erin komen. Welke festivals ga je nog pakken dit jaar?
2: Ik ga eerst op vakantie. En dan zie ik het wel. Nee, kijk. Ik moet zeggen, ik vind het leuk. Ik ben de afgelopen keer ook op Rebirth geweest. Alleen ja, ik kan dat bijna niet plannen. Want er zijn natuurlijk... Ik ben altijd bezig met voetbal.
3: Ja, okay.
2: De ene keer dat ik dan zou kunnen, dan wordt er ook een kaartje geregeld. Of dan kan ik via een kaartje krijgen. Dus... Dat is allemaal pas last minute.
3: Oké, okay.
2: Helaas.
3: Dan weten ze dat ze niet kunnen plannen de rest. Dan gaan wij denk ik door, denk ik, Tim. Ik geef het maar over aan jou.
1: Nou ja, we moeten even nog wat formaliteiten doen. Het is de laatste reguliere. Dus zoals elk jaar moeten wij... Ja, en nu durf ik het bijna niet jullie te vragen... omdat we een speler in de studio hebben zitten. Maar we moeten nog spelers nomineren voor de RKC nu speler van het jaar.
3: Nomineert Ries er zelf ook een.
1: Ja, nou, maar ik begin bij jou. Dan kan Richard er even over nadenken.
3: Ik wil afsluiten.
1: Dan begin ik bij Robert. Robert, kom maar door.
4: Ondanks dat hij niet heel het seizoen al bij ons heeft gespeeld.
1: Ja.
4: Maar hij kwam iets later. Ga ik voor Postma.
1: Postma. Ja, ik denk dat het een mooie nominatie is. Bram? Oh, sorry. Ja, dan moet jij de Mickey. Ja, sorry.
0: Ja, we moeten hem delen. Hè, want, nee. Postma komt vanuit een club bij mij om de hoek. Hè, vanuit het Arnhemse. En dan pak ik toch nog een andere speler vanuit het Arnhemse. Toch wel de verrassing, denk ik, voor velen... hoe Tim van der Ley dit seizoen zich heeft laten zien. Dus ik nomineer bij deze Tim van der Ley.
3: Oké, Erik. Wie zou jij nomineren?
6: Ik heb in het begin van het seizoen lekker vervloekt. Harry Kuster.
1: En waarom heb je vervloekt? Dat is ook nog wel even een goede vraag, hè?
6: Ja. In het begin vond ik hem nog niet eens een deuk in een pakje boter schuppen.
1: Ja, op het einde toch wel, hè?
6: Ja, op het einde. Na de winterstop. Held.
3: Nou, Harry moest inkomen, maar hij is wel een van de weinigen van die van achteruit tot en met de winterstop een bal naar voren heeft gespeeld.
1: Ja, dat sowieso.
3: Over de grond.
1: Ja, het gaat heel cliché zijn. En jullie denken natuurlijk dat ik het doe omdat hij er zit. Maar voor mij is het wel gewoon Richard. Maar eigenlijk precies om de redenen zoals we ze net al genoemd hebben. Kijk, wij drieën. Wij zijn de originals, noem ik ons even. Maar wij zijn eigenlijk wel altijd team Richard geweest.
3: 100%.
1: En wij voelden het natuurlijk ook wel aankomen een beetje, Richard. Dat dit het laatste jaar RKC ging zijn. Vandaar dat we ook heel blij zijn dat je er bent. Nee, maar voor mij sta jij voor alles... Wat ik in ieder geval graag in een RKC-speler zie. Iemand die gewoon voor elke bal gaat. En dan kan het best een keer een dag tegenzitten of zo'n schot.
0: Regelmatig. Heel
1: ja, nou ja, goed. Maar dat is voor mij denk ik het belangrijkste. Ik denk dat we dat ook net het eerste uur benoemd hebben. Dus voor
6: Richard
1: mij,
6: is een beetje strijd, passie en trots.
1: Ja.
2: Eens. En ik denk ook dat ik zo speel.
1: Ja. Zeker.
2: Ik denk dat die lijfspreuk, of die, drie woorden, denk dat dat hartstikke goed bij me past.
6: Ja.
2: En ik denk ook daarom dat, dat RKC goed bij me past.
6: Vroeger hadden ze bij de Melkunie een hele leuke slogan. De witte motor. En jij was de gele motor.
3: Oké, ja.
6: Luister, de motor op de
4: ik denk ik kom met een andere kleur.
3: Richard, wil jij zelf nog iemand nomineren? Of nou, laat je mag hem ook van je voorbij laten gaan, hoor.
2: Ik wil gerust iemand even belichten. Want ik denk dat onze clubtopscorer te weinig waardering heeft gehad vanuit supporters, denk ik. Dus ik hoop dat die clubtopscorer is gewoon nu Jesper Unike.
4: Ja, maar één verschil met Tim van der Laan.
2: Ja. Kijk, ik
4: ben ik wel met je
2: als spits zijnde leef je natuurlijk voor doelpunten. En als je dan een kans mist en er wordt Tim van der Leij van de tribune afgeroepen, ja, dat is natuurlijk niet lekker. En ik denk dat je vanuit daar best wel wat waardering mag uitspreken voor de jongen.
3: Ja.
2: Hij komt nieuw van PSV. Komt best wel wat druk op, want hij komt van PSV. Maar ik vind dat als je als jongen die keihard werkt en zoveel doelpunten maakt, dat best wel meer mag belicht mag worden. En ik denk dat dat te weinig is geweest bij deze.
3: Eentje.
5: Dan heb ik nog een laatste vraag eigenlijk.
7: Nee,
5: Lucas. Oh, sorry, jij moet wel spelen. Ja, excuus, Luc.
3: Ja, dan kijk, ik zat eigenlijk tussen twee jongens te twijfelen. Maar dan is mijn eer. Dan doe ik een eervolle vermelding. Dat is Van Gelderen. Want ik vind die jongen buiten deze club qua goed. Maar ik vind. Nee, nomineer hem wel. Doen we Van Gelderen nomineren? Ja, wel. Nee, dat zou ook mooi zijn om Michiel Kramer nog een keer in het zonnetje te zetten. Maar dat was natuurlijk wel echt heel gaaf. Maar we gaan. Ik nomineer Liam en dan. Dan hebben we het rijtje rond.
1: Ja, en nu Luc, want nu hebben we 26 spelers genomineerd ongeveer. En nu?
3: Nou, vanaf morgenmiddag 12 uur, als de podcast ook online komt. Tenminste, dan kijk ik jou even aan qua tijd.
1: Ik voel de druk weer op mijn schouders, maar dat gaat lukken.
3: Nou, polletje in de groepsapp en dan weten we het zaterdagmiddag. Kijk, hoe simpel is het.
1: Hoe kom je in die groepsapp?
3: Contact ons even via Facebook, Twitter en Instagram. info@rcnu.nl werkt ook. Vraag je van ons een linkje. En dan moet je wel voor morgen... Dit is niet lastig, want dan hoor je de podcast pas. Maar dan had je erbij moeten zijn. Ja. Maar voor volgend jaar,
1: ja,
3: dan kun je je daar melden. En dan komt dat in mijn Gucci, zou ik zeggen.
1: Je had nog één vraag, Bram.
5: Ik wil Richard, ik denk dat de waardering vanuit ons naar Richard hopelijk duidelijk is overgekomen.
2: Zeker.
5: Richard. Ik wil jij nog het podium geven als je die wil pakken. Dit wordt beluisterd door heel veel supporters. Aan jou op dit moment dan eventueel de mogelijkheid om nog iets richting die supporters als RKC'er te kunnen zeggen.
2: Ik kan van alles zeggen, maar ik denk dat... vanuit mij, ik de waardering altijd heb gevoeld vanuit de club, maar ook heel veel vanuit de supporters. Ik denk dat een van mijn laatste wedstrijden, toen Jong PSV geloof ik, in de competitie. Als ze dan zingen, Richard nog een jaar, dan maakt mij dat wel trots. En het kan ook heel anders zijn en dat ze je uitfluiten en dergelijke. En ja, dat is bij mij gewoon totaal niet het geval. Dus ik denk nog een speciaal woordje daar naartoe van dat vanuit de grond van mijn hart... Ik het heel erg waardeer hoe iedereen met mij om is gegaan. En ja, zijn geen woorden genoeg voor om dat gevoel uit te spreken. Dus daar wil ik het graag bij houden.
5: Ja, dankjewel in ieder geval. Want ik denk dat het mooie, veelzeggende woorden zijn.
2: Zo.
5: En ik denk namens ons allemaal ook bedankt voor jouw aanwezigheid hier. En natuurlijk voor jouw inzet, strijd, passie, trots in de jaren in het geel-blauw.
2: Ja, is kleine moeite.
1: Ja, het wordt een soort dankrondje. ik wil jullie vooral bedanken. Erik?
3: Erik,
1: we zijn aan het einde gekomen. We gaan het nieuws wel missen, maar ik denk dat jij dat voor deze keer ons door de vingers schiet. Er was nog nieuws, Erik? Of slaan we die? Of gaan we, of nemen we die
6: slaan mee? Over, die komt okay.
1: Wel. Nou, we hebben nog wel ander nieuws.
3: Morgenochtend, langs gaat lang uit.
7: Ja.
3: Dan komt, misschien dan.
1: Misschien dan. Ja. Wie weet. Ja. Ik zou eens graag 10 uur, Erik.
7: Ja,
1: 10 uur. Nou, mooi.
7: 10 uur.
1: Nee, we hebben nog wel nieuws. RKC nu nieuws. Want het eerste nieuwtje is, dat blijft toch bij ons altijd wel weer de vraag, dat we er volgend jaar toch wel weer gaan zijn, Luc.
3: Ja, dat is wel de planning,
1: ja. Als het ook mag van Erik tenminste. Mooi. En het tweede nieuwtje, misschien nog wel leuker. Ja, dat we er een nieuwe original... we hebben er een nieuwe original bij, hè? Robert die gaat vast aansluiten. Leuk, ja, Robert.
4: Zeker.
1: Wij zijn er heel blij mee, hopelijk jij ook.
4: Zeker. Kijk iedere keer naar uit, dus...
1: Ah, mooi man. Mooi.
4: Kan je naar mij gaan houden luisteren als ik vrijdag geüpload is. Ja.
3: Praktisch gezien ook, dit geeft ons nog meer vrijheid ook om af en toe net een afleveringetje meer te maken. Dus dit heeft voor iedereen praktisch.
1: Nee, maar
3: praktisch
1: dat
3: is super tof en heel blij mee ook. Ja.
1: Nee, precies. En kunnen we nog mooiere content maken. Bijvoorbeeld volgend jaar bijvoorbeeld die RKC nu quiz die we dit jaar begonnen zijn. Om een kratje Gouden Carolus.
7: Whisky.
1: Ja, nee, zeker. Maar die houden we nog te goed. Maar de stand is 1-1-1-1-1. Want we hebben hem in zeg maar ongeveer 8 verschillende formaties gedaan.
3: Dit,
1: dus
3: dit moeten we volgend jaar even fine-tunen.
1: Dit moet
3: maar
1: beter,
3: komt goed.
7: Ik had er toch echt twee.
1: Ja, jij hebt er twee, Bram. Nou, ik vertrouw op je blauwe ogen. Maar ik, dan ga je met een puntje voorsprong het volgende seizoen.
7: Ja,
1: dat is goed. Hey, dan zijn wij er toch echt doorheen. Rest mij nog één ding om te vertellen. Dat dit reguliere seizoen van de podcast er nu al op zit. Dat we eigenlijk, zoals het er nu uitziet, in een soort van zomerstand gaan. Hè? Dat zeggen we vaker.
3: Ja.
1: Waar het niet dat we nog wel bezig zijn. Ik denk dat het ook eens goed om te noemen dat het zou kunnen dat er binnenkort nog een aflevering online komt. Want we zijn bezig om een interview te plannen met Bernard. Bernard Schuiteman. Om toch ook eens zijn kant van
3: verhaal te halen.
1: Maar hoe hij nu zijn eerste jaar bij RKC heeft ervaren. En toch ook wel te luisteren wat er allemaal in het vat zit. Dus dat zou kunnen. Daarna gaan wij toch echt even wat van de rust genieten. En zijn wij er weer als er iets te melden valt.
3: Ja, dat ergens augustus. Dan duiken we wel weer op. Maar die planning moeten we nog maken. Precies. Dus zien we dan
1: Luc,
3: weer.
1: Bedankt.
3: Ja, jullie ook allemaal bedankt.
1: Robert, bedankt.
6: Ja, jullie ook bedankt.
1: Wel bedankt. Ja.
5: Jij ook.
1: Ja. Nou, jongens, fijne avond. Geniet ervan. Doe rustig aan. En we zien elkaar. Alles gaat helemaal door hier, zie ik. Oké, we gaan even hier op een knopje drukken. Dan moet ik nu. Ja, en dan is het echt weer langs Raad FM hier, wat hier gebeurt. Want dan moet ik hier nu ergens het loopje gaan zoeken. Want het nieuws heeft zich natuurlijk gewoon doorgestuurd. Nou ja, rest mij niets anders, dames en heren, om gewoon te zeggen de groeten. En we gaan nu luisteren naar een ander nummer. De groeten. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. En buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolle.